die een studiebeurs hadden gekregen voor een Belgische universiteit, wordt nog altijd geblokkeerd. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Verdwenen.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
2: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Radio 2.
0: Re-entry. Achtentwintig.

0: Vlaamse 30. Re-entry.
1: VRT Radio 2. 24.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalig uiterste rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen. Lula da Silva ruim 45%. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Radio 2, Vlaamse 30. Radio 2. Nieuw.

0: jou.
1: Radio 2 Vlaamse 30.
2: 1.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Breye mee terug in de tijd. In de prehistorie. Hier

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalige uiterste rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen, Lula da Silva ruim 45%. In Letland heeft de centrumpartij van huidig premier Andris Kulbergs de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij krijgt in het parlement 41 van de 100 zetels. Dat is het beste verkiezingsresultaat voor een partij sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en de derde plaats. Bij de verkiezingen in Letland was de oorlogsdreiging vanuit Rusland een belangrijk thema, maar ook de economische situatie in het land. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijd lang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
4: Sunday. De prehistorie.
2: Guy de Pree.
5: Hele goeiemorgen, welkom in de prehistorie. De tijd vliegt, want het is alweer oktober en in dit programma vliegt hij nog sneller. Want in 2 uur passeren hier de eerste week van de jaren 1965, 75, 85 en 1995 de revue. Naar goede gewoonte begin ik in de Golden 60s met een song die 61 jaar geleden voor de grote internationale doorbraak van de Rolling Stones zorgde. I can't get no satisfaction.
2: Radio 2.
4: De prehistorie.
2: Guy de Pree.

0: Keith Richards werd in mei 1965 op een ochtend wakker in het Fort Harrison Hotel in de Verenigde Staten met de gitaarriff van dit Satisfaction in zijn hoofd. Een maand later werd het in de States uitgebracht en het stond er in juli 65 al op nummer 1. In het Verenigd Koninkrijk moesten de fans wachten tot augustus voor I Can't Get No Satisfaction in de platenrekken lag, want de groep wilde per se in het land zijn om de single te ondersteunen. Midden september dan bereikte het daar de hoogste notering en begin oktober 1965 stond het op 1 in Nederland. Enkele gespreksonderwerpen in die eerste oktoberweek van 1965. De Amerikaanse president Lyndon B. Johnson ondertekende aan de voet van het Vrijheidsbeeld in New York een nieuwe immigratiewet die per jaar 170.000 immigranten toeliet in de States. En de Russen lanceerden 61 jaar geleden hun ruimtetuig Luna 7 dat enkele dagen later te pletter sloeg op het maanoppervlak. This weekend, where the good
1: guys are. De Prehistorie. Radio 2. Met Guy de Pre.

0: Op 2 oktober 1965 vond in het Congrescentrum in Amsterdam het prestigieuze Nederlandse Grand Gala du Disque plaats met de uitreiking van de jaarlijkse Edison Awards. Namens de Beatles nam hun manager Brian Epstein de Edison in ontvangst voor hun album Beatles for Sale. Hun hit Help stond niet op dat album, maar wel op de soundtrack van de Beatles film Help. Het was 20 jaar later, in 1985 dus, ook het eerste Beatles-nummer dat werd gebruikt in een Amerikaanse tv-commercial. Voor $100.000 mocht autobouwer Ford het gebruiken, maar dan nog niet eens de originele versie, maar eentje die werd ingespeeld en gezongen door Soundalikes. Paus Paulus VI was 61 jaar geleden de eerste paus die de Verenigde Staten en de wereldstad New York bezocht. Reporter Cas Goossens was erbij op maandag 4 oktober 1965.
1: Paus Paulus VI, de eerste paus in de geschiedenis die Amerika bezoekt, verblijft op dit ogenblik in de residentie van kardinaal Spelman, de aartsbisschop van New York. Over ruim een uur zal de paus voor de algemene UNO-vergadering een oproep tot vrede doen. Dit wordt het hoogtepunt van zijn kort verblijf in de nieuwe wereld dat in totaal maar 13 uur zal duren. Vanmorgen om 5:30 Belgische tijd is de paus met een straalvliegtuig van Alitalia te Rome vertrokken. De tocht naar New York duurde 9 uur. Tijdens de reis is Paulus VI gaan praten met de journalisten die de overtocht in hetzelfde vliegtuig meemaakten. De piloot zei dat de paus geen gebruik gemaakt heeft van het rustbed dat speciaal in zijn cabine was geplaatst.

0: De Britse groep Manfred Mann was op 7 oktober 1965 een van de eerste westerse bands om op te treden achter het IJzeren Gordijn, toen ze een show gaven in Tsjechoslovaakse Bratislava. If You Gotta Go, Go Now was hun Britse nummer 2 hit 61 jaar geleden, die werd geschreven door Bob Dylan. Versnellingen op koersfietsen waren 61 jaar geleden nog geen evidentie. De organisatoren van de wielerwedstrijd Parijs-Tour wilden fietsversnellingen zelfs verbieden. Bij de wielrenners zelf liepen de meningen daarover uiteen. Tom Simpson grapte dat de volgende stap wel eens het verbieden van een zadel zou kunnen zijn.
1: Ik ben voor het versnellingsapparaat, dus dat wil zeggen dat ik absoluut tegen een vaste versnelling ben.
2: Non, moi je suis pour le dérailleur partout dans les courses.
3: Ik ben tegen het versnellingsapparaat voor Parijs-Tour.
4: Bien, moi je suis contre le dérailleur.
5: Ah, moi je suis pour le dérailleur.
6: Ik ben tegen het versnellingsapparaat.
7: Ja, Fred, ik ben voor het versnellingsapparaat.
8: Tegen het versnellingsapparaat, dit in belang der wedstrijden.
9: Je suis pour le dérailleur, pareil tour. Maintenant, c'est peut-être une expérience à tenter sans dérailleur. Ce sera amusant.
10: L'année prochaine, peut-être il veut supprimer la selle. Comme ça, ça va être encore plus excitant.

0: 60.
1: De prehistorie.
0: Guy de Pre.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Voor de break zong Lilian Saint-Pierre haar Vlaamse hit Verboden Wensen. In de herfst van 1965 was dat een succesvolle vertaling van Wishing It Was You, dat in de Verenigde Staten een hit was voor Connie Francis. En nu speelde ik de vijfplaat van Sam the Sham and the Pharaohs, Bully Bully. Zanger en uithangbord van de groep Domingo Zamudio uit Dallas wordt volgend jaar bij Leven en Welzijn 90. Er werden zo'n 3 miljoen exemplaren van zijn Bully Bully verkocht en dat succes zou hij nooit meer weten te evenaren. Jo Leemans en Jan Thijs, die helaas al een aantal jaren uit ons leven is verdwenen, waren 61 jaar geleden de sterren op de Vlaamse televisie. Zaterdag 2 oktober 1965 kondigden ze op originele manier een nieuw televisieprogramma aan dat Intergezin heette en dat ze dus samen zouden presenteren.
1: Zeg, als ik het goed voor heb, dan gaat vanavond de eerste aflevering van het speelprogramma Intergezin.
2: Ja. En Intergezin is een voorbereiding tot het programma Interland.
1: Vlaanderen tegen Nederland.
2: Inderdaad.
1: Waaronder een Belgisch gezin tegen een Nederlands gezin.
2: Ja. En om dat gezin te kiezen, dat doen wij vanavond. Maar wij hebben al een preselectie gehad.
1: Presentatie, Jo Leemans.
2: En Jan Thijs.
1: Nee.
2: Hoezo nee?
1: Ja, omdat ik er volgende keer wel bij ben.
2: Maar waarom ben je dan vandaag niet bij?
1: Maar joh, over 10 seconden moet ik in de rij zijn.
2: Moet jij nu nog naar Italië?
1: Nee, naar Amsterdam, naar het Grand Gala du Disque. Ja, 10 seconden. Ah, 10 seconden?
2: Dan moet ik in het Amerika sterven.
1: Oh, jongens, vet, jij ook. Het spijt me, ik moet je helemaal alleen laten met de presentatie van
2: niet
1: de
2: tekst.
1: Maar de volgende keer ben ik erbij.
2: Ik zal mijn best.
1: Goed.

0: Terwijl Bob Dylan op 1 oktober 1965 in de New Yorkse Carnegie Hall zijn nieuwe achtergrondband voorstelde, die onsterfelijk zou worden als The Band, hadden deze Byrds succes met een song van Bob Dylan, All I Really Wanna Do. Op zaterdag 2 oktober 1965 legde uitvinder Federico Francesconi aan reporter Chris Borms uit hoe zijn elektro-braillemachine voor blinden en slechtzienden eigenlijk werkte.
1: Zonder de braille machtig te zijn, is het inderdaad mogelijk om dus in braille een brief te verzenden. Leraars die tot hiertoe verplicht waren hun toevlucht te zoeken tot bepaalde en wel bestaande braille schriftuur, kunnen nu zelf teksten overnemen, zonder daartoe beperkt te worden door tot de bestaande boeken.
2: De elektrobraille werkt met een snelheid van 200 tot 250 woorden per minuut. Een blinde typist die op een normale schrijfmachine tikt, kan de zwart-witte tekst volgen en nakijken.

0: De McCoys stonden 61 jaar geleden op 1 in Amerika met hun Hang on Sloopy, dat in het Verenigd Koninkrijk op nummer 5 zou stranden. De beatniks waren midden de jaren 60 min of meer de voorlopers van de revolutionaire jongere generatie van mei 68 en ook wel van de hippies. In Parijs hingen die beatniks 61 jaar geleden rond aan de oevers van de Seine of in literaire cafés en kelders waar ze naar muziek luisterden of over boeken en auteurs praten.
1: Het zijn jongens en meisjes zonder baldadigheid en onderscheiden zich van de nozems op dit gebied. Ze ontvluchten weliswaar hun burgerlijk milieu, maar zonder opstandigheid en vaak zonder geld. Gaat er onder hen een toekomstige Hemingway schuil? Ze schrijven en tekenen en voelen zich wel tussen duizenden boeken. Het aardse voedsel vinden ze in de soep, welke onder de gewelven van het oud Sint-Severin-klooster wordt opgeschept. Men zingt er, men redetwist en men kijkt naar de Seine, totdat men vier straatstenen verder zijn bed opzoekt.

0: Deze in 2016 overleden Puerto Ricaanse-Amerikaanse acteur Sean Elliott, onder andere bekend van de tv-serie Law and Order, begon zijn carrière als zanger. Hij had 61 jaar geleden bij ons een nummer 1 te pakken met Shame and Scandal in the Family. En dat was het voor die eerste oktoberweek van 1965. Over dus nu naar de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: De prehistorie.

In week 1 van oktober 1975 op 1 in de Nederlandse top 40. Get Down Tonight van Casey and the Sunshine Band. Mensen hadden het 51 jaar geleden onder meer over deze dingen. In Vlaanderen verscheen het eerste nummer van een nieuw dagblad dat helaas geen lang leven was beschoren, de krant. De kerncentrale in Doel werd begin oktober 75 in gebruik genomen. In Lokeren ging een tapijtenfabriek in de vlammen op. Raymond Keulemans won de wereldtitel drieband en dat was al zijn 80ste officiële overwinning. Er kwam erg veel internationaal protest tegen de executies van drie leden van de linkse guerrillabeweging FRAP en twee leden van de Baskische afscheidingsbeweging ETA in Spanje. De Zweedse band ABBA zond een SOS uit die werd opgevangen door tienduizenden fans over de hele wereld.

0: Wow, begin oktober 1975 op de terugweg in de hitlijsten. Typically Tropical met het zonnige Barbados. Het was een Britse studio-act van geluidstechnici Jeffrey Calvert en Max West die in hun pauzes in de studio eigen nummers opnamen. Toen Calvert terugkeerde van een vakantie in Barbados, bedacht hij dit gelijknamige liedje dat 51 jaar geleden nummer 1 werd in Engeland en dat ook bij ons potten brak. Het werd later nog eens opgevist door de Nederlandse Venga Boys die niet met Coconut Airlines vlogen, maar met hun eigen Venga Airlines. De kassa rinkelde toen voor de tweede keer bij Calvert. Ondanks talrijke genadeverzoeken van buitenlandse staatsleiders en de tussenkomst van de Spaanse bisschoppen, werden eind september 3 leden van de linkse guerrillabeweging FRAP en 2 leden van de Baskische afscheidingsbeweging ETA in Madrid, Barcelona en Burgos door vuurpelotons geëxecuteerd. Op die executies in Spanje kwam veel protest, ook in ons land. Een overzicht van die acties in het radionieuws van donderdag 2 oktober 1975.
1: Dames en heren, u hoort nieuws in het kort. Onze uitzendingen werden gedurende 5 minuten onderbroken wegens een solidariteitsactie van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de BRT tegen de executies in Spanje. Dit gebeurde als gevolg van een beslissing van het ASCV en het ABVV alle arbeiders om 12 uur het werk symbolisch gedurende een korte tijdspanne te laten stopzetten. Ook worden alle communicatiemiddelen tussen België en Spanje onderbroken. Alle telefoon- en telexverbindingen met Spanje vallen uit.
2: Het personeel van de telefooncentrale aan de Stroostraat kwam inderdaad rond 11:45 op straat. De verbindingen met Spanje waren dan ook onderbroken. Ook op de sorteercentra van de post kregen de brieven met bestemming Spanje een aparte behandeling. Ook in talrijke fabrieken hielden de arbeiders protestacties. Rond het middaguur werd het werk even onderbroken en loeiden de sirenes. Op de luchthaven van Zaventem bleven de Sabena-vliegtuigen met bestemming Spanje aan de grond.

0: People's Choice was een Amerikaanse funkband uit Philadelphia die onder de hoede van Gamble & Huff in 3 maanden tijd 3 miljoen exemplaren verkocht van Do It Any Way You Wanna uit hun album Down USA uit 1975. Ook in de Antwerpse haven werd 51 jaar geleden actie gevoerd tegen de executies in Spanje onder het Franco-regime. Dat gebeurde met een 24-uren boycott van Spaanse schepen. Enkele Antwerpse dokwerkers op donderdag 2 oktober 75.
1: Oh, dat is flauwekul. Er zijn geen Spaanse schepen. Dat is flauwe zeber van Dinders in de Kalen. En er is geen werk. We kunnen dat niet presteren. Je kunt niet arbeiden, er is geen werk.
2: Het is een solidariteitsactie natuurlijk.
1: Solidariteit, dat is flauwekul. We hebben 8 weken op straat gestaan. Er is niemand met ons solidair geweest. Niemand.
2: Wat verwacht u van een boycott van 48 uur?
3: Ja, dat keur ik hier helemaal af. Ze moesten volgens mij definitief alles stilleggen. Voor zolang dat ding ging erachter deur.
4: Die enige oplossing voor het fascisme in Spanje te verslaan is een volledige politieke en economische boycott tegenover Spanje.

Glen Campbell, hij zorgde met Rhinestone Cowboy voor een country-nummer dat ook aantikte in de reguliere lijsten, zoals dat tegenwoordig wel vaker het geval is. Campbell voelde zich aangetrokken tot het verhaal over een aan lager wal geraakte artiest die vastberaden was om weer te schitteren als een diamant. Rhinestone Cowboy stond in oktober 1975 in de top 10 bij ons. We kennen het ook als Vlaamse hit onder de titel Vreemde Vogels van zangeres Claire. Premier Leo Tindemans was begin oktober 1975 op officieel bezoek bij de Zaïrese president Mobutu en hij kreeg tijdens een diner prompt een Vlaams optreden aangeboden door de Zaïrese zanger Gerard Madiata.

Dat Vlaanderen hield van de liedjes van Connie van den Bos, dat bleek uit haar talrijke top 30 noteringen in de 70s bij ons. Drie zomers lang was daar begin oktober 1975 eentje van. Na het nieuws keren we samen terug naar oktober 1985 met knallers van onder meer Kate Bush, David Bowie en Mick Jagger en Stevie Wonder. Tot over enkele minuten.

0: Vijf uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde het in de eerste ronde gisteren van de huidige centrum-linkse president Lula da Silva met 47% van de stemmen. Lula haalde net geen 45%. De overwinning van Bolsonaro was verrassend, want veel peilingen voorspelden dat Lula het zou halen. Maar omdat geen van de twee meer dan 50% haalde van de stemmen, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro het dan haalt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn gisteravond rond 9:30 uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: De Brusselse regering heeft gisteren wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Details zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Boris Delies de begroting voor in het Brusselse parlement. In Balen, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zoal zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won gisteravond ook van Servië met 2-1. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Vanavond spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer dan nog, het is droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Straks na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. What we're gonna do right here is go back into time.
3: Sunday. De prehistorie.
4: Hier de pre.

0: Welkom terug in de prehistorie, in de eerste oktoberweek van 1985. Ondertussen ook al 41 jaar geleden. Deze Amerikaanse band Huey Lewis and the News beleefde in 85 een Grand Cru jaar. The Power of Love bereikte in de VS de eerste plaats en groeide uit tot een wereldhit nadat het werd gebruikt in de openingsscène van de hitfilm Back to the Future. Hetzelfde jaar nog namen Huey Lewis and the News ook deel aan het benefietproject USA for Africa met de megahit We Are the World. Op een drafje enkele nieuwsfeiten in week 1 van oktober 1985. Het dodelijke verkeersongeval van stervoetballer Ludo Koek. Een hevige brand die een derde van de brouwerij Hoegaarde vernielde. De terugkeer van judoka Robert van de Wallen van het WK Judo in Seoul met een bronzen medaille. En de kaping 41 jaar geleden van het Italiaanse cruiseschip Achille Lauro door 4 Palestijnse commando's.
1: Terug naar de gouden jaren 80. Radio 2.
2: De prehistorie.

22 jaar na de eerste Amerikaanse nummer 1 hit van deze Stevie Wonder, Fingertips, schitterde de Motown-ster opnieuw in oktober 1985 met een song waarvoor hij inspiratie had opgedaan bij zijn labelgenoten The Supremes. Part-Time Lovers steeg de eerste oktoberweek van 85 naar nummer 3 in onze BRT Top 30. Stevie was in die tijd getrouwd met Syreeta Wright, die ook te horen is trouwens op deze song. Stevie is er nu 76. Benny Nijman is sedert begin 2008 niet meer onder ons. Nadat hij in 2007 een hommage had gebracht aan zijn vriendin Connie van den Bos, kreeg hij te horen dat hij kanker in een vergevorderd stadium had. Zijn stem en zijn liedjes blijven wel geliefd in Nederland en in Vlaanderen. Voor enkele van zijn hits schreef hij een tekst op melodieën van de Griek Nikos Iniatiadis. Waarom fluister ik je naam nog is het bekendste voorbeeld daarvan. En het werd in Nederland nummer 1 en bij ons nummer 4.

0: Deze Kate Bush hit uit 1985, Running Up That Hill, werd in 2022 gebruikt in de populaire Netflix-reeks Stranger Things en bereikte zo'n heel nieuw publiek. Kate Bush was fan van die tv-serie en ze bedankte haar nieuwe, jonge publiek in een statement. De toch al rijke zangeres en componiste zag tegelijk met die streamingcijfers ook haar bankrekening aandikken. Op 30 juli is Kate Bush 68 geworden. Een hevige brand vernielde 41 jaar geleden, op zondagnacht 7 oktober 1985, zowat een derde van brouwerij De Kluis, waar het witbier van Hoegaarden werd gebrouwen. Een ramp voor brouwer Pierre Celis. Het vuur was ontstaan op de eerste verdieping in een magazijn vlakbij de nagistingszaal. De brandweer was 9 minuten na de oproep al ter plaatse, maar toen sloegen de vlammen al door het dak. Je hoort bedrijfsleider Van Gijzeghem kort na de brand.
1: Om 2:30 ongeveer hoorde ik verdachte geruchten in de gebouwen. Ik dacht dat er dieven binnen waren. Ben ik gaan kijken, heb overal licht aangemaakt. En ik vond natuurlijk nergens niks tot wanneer ik dichter bij de plaats van het onheil kwam. Toen heb ik vastgesteld dat daar een enorme vuurhaard was. Heb ik vlug in paniektoestand de aardgasleiding afgesloten. En voor de rest, het is opgebrand gelijk een toort.

0: De Noorse groep AHA geloofde sterk in dit Take On Me. In de videoclip werden potloodanimaties gebruikt, afgewisseld met levensechte actiescènes. In de video stapte een echt meisje in de animatiewereld van de zanger en posterboy van AHA, Morten Harket. Het resultaat was verbluffend en Take On Me wist zowat de hele wereld te boeien met de hoogste hitparadenoteringen tot gevolg. Vorig jaar raakte bekend dat de nu 67-jarige Harket leidt aan de ziekte van Parkinson. Hij probeert er zo positief mogelijk mee om te gaan. Vrijdag 4 oktober 1985 keerde de Oostense judoka Robert van de Wallen terug van het WK judo in Seoul met een bronzen medaille in de categorie tot 95 kilogram.
1: Ja, ik train altijd voor de eerste plaats, maar natuurlijk ja, de eerste plaats op de wereldkampioenschap, dat wil toch iets betekenen. En judo blijft nog altijd judo.
0: Keerde de Oostense judoka Robert van de Wallen terug van het WK judo in Seoul met een bronzen medaille in de categorie tot 95 kilogram.
1: Ja, ik train altijd voor de eerste plaats, maar natuurlijk, ja, de eerste plaats op de wereldkampioenschap, dat wil

0: Dancing in the Street behoort tot de Motown canon. Het werd in 1964 geschreven voor Martha Reeves en de Vandellas. EMI Amerika bracht in 1985 een benefietsingle voor Live Aid op de markt met een versie van het nummer door David Bowie en Mick Jagger. Het moest in de BRT Top 30 van 5 oktober 85 alleen Madonna laten voorgaan. Ludo Koek was een legendarische Antwerpse voetballer die begon bij Berchem Sport, die daarna 10 jaar voor Anderlecht speelde en die meer dan 40 keer in actie trad voor de Rode Duivels. Op een kletsnatte avond op 7 oktober 1985 kreeg Ludo op de E19-snelweg ter hoogte van Rumst met zijn BMW een klapband en knalde keihard tegen de vangrails. 2 dagen later liet Ludo Koek het leven. Iedereen was er 41 jaar geleden het hart van in. Ook bondscoach Guy Thijs.
1: Ik heb de spelers vandaag voor de eerste keer bij elkaar gehad. Werkelijk over voetbal spreken had geen zin. Ik weet wel, het leven gaat verder, de voorbereiding moet voortgaan. Maar ja, alle 3 minuten begonnen we terug over Ludo. Het is werkelijk vreselijk. Ik denk dat Ludo voor de nationale ploeg zeer veel betekend heeft. Erbijkomend voor mij persoonlijk is Ludo altijd een jongen geweest waarin dat ik geweldig sympathie kon mee werken. Alles was voor Ludo altijd goed. Ludo was ten eerste al een grote klasspeler, heeft ons geweldig veel bijgebracht, maar ook mentaal, opvoeding enzovoort, was Ludo werkelijk een voorbeeld. En dan ook Ludo als mens. Ludo had een lach zoals niemand niet had. Ludo kon werkelijk een stimulans zijn voor de spelers. Het was voor mij een grote sportman.

0: 41 jaar geleden kwam deze Duitse zangeres Sandra binnen in de Nederlandse top 40 met die toch wel knap geproduceerde Maria Magdalena. Maria Magdalena was een vrouw uit het Nieuwe Testament, uit de naaste kring van Jezus. Het werd de nummer 1 in Nederland, maar het bleef bij ons op 3 steken, want de concurrentie van Simple Minds en Nana Mouskouri bleek te sterk. Week 1 van oktober 1985 is daarmee gepasseerd en dus komen hier de 90's aan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

7 oktober 1995 zorgde Simply Red op nummer 10 voor de hoogste nieuwkomer in onze BRT Top 30 met dit samba-nummer Fairground. Dat was hun eerste en enige nummer 1 in Groot-Brittannië trouwens. Frontman Mick Hucknall is in juni 66 geworden. In de eerste oktoberweek van 1995 gebeurde er dit. In de Verenigde Staten werd O.J. Simpson na een geruchtmakend proces vrijgesproken van de moord op zijn ex-vrouw. In Polynesië voerde Frankrijk opnieuw een kernproef uit. Bij een bomaanslag in Parijs vielen 13 gewonden. De Belgische justitie wilde NAVO-baas Willy Klaas vervolgen voor de Augusta-omkoopaffaire. De 9e Amerikaanse nummer 1 van Mariah Carey, Fantasy, was gebaseerd op Genius of Love van de Tom Tom Club en was nog maar de 2e single ooit die debuteerde op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De eerste was er een van Michael Jackson.

0: Het Londens koppel Tracy Thorn en Ben Watt van Everything But A Girl kwam in 2023 op de proppen met nieuw materiaal dat in goede aarde viel en in Groot-Brittannië goed verkocht. Inmiddels treden ze ook weer op, maar voor een beperkter publiek dan in hun glorietijd. Hun straffe song Missing werd in 1995 een grote hit dankzij een remix. Na het bijna 9 maanden durende proces van O.J. Simpson in L.A. had de 12-koppige jury op dinsdag 3 oktober 1995 nog geen 4 uur nodig om tot een unaniem oordeel te komen in deze geruchtmakende en fel gemediatiseerde rechtszaak. De voormalige sportheld, tv-personality en filmacteur O.J. Simpson werd ervan verdacht zijn ex-vrouw en haar vriend te hebben vermoord. De zaak was emotioneel geladen, want het ging om een beroemde Amerikaanse zwarte man die werd verdacht van de moord op zijn blanke ex en haar blanke vriend. In 2007 zou hij dan voor een reeks andere zware misdaden toch veroordeeld worden tot 33 jaar cel. Maar ondanks de vele bewijzen tegen hem werd Simpson op 3 oktober 1995 vrijgesproken.
1: We, the jury in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder.
2: Niet schuldig, nog aan de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown, nog aan de moord op haar vriend. Vreugde en opluchting op de beklaagde bank, grote verslagenheid in de zaal bij de familie van de twee slachtoffers. Van bij het begin van het proces heeft Simpson zijn onschuld staande gehouden. Volgens zijn advocaten was hij het slachtoffer van racisme bij de politie. Politieagenten zouden volgens de advocaten bewijzen vervalst hebben om Simpson te beschuldigen. Een geladen proces dus, waar zwart tegenover blank stond. Zwart-Amerika zat dan ook met spanning op de uitspraak te wachten.
3: Yeah!

0: De nu 55-jarige Jamaicaanse Diana King had 31 jaar geleden Out of the Blue een hit te pakken met Shy Guy. Deze eigen compositie strandde in Nederland op nummer 2 en bij ons op 4. Enkele jaren geleden kwam de zangeres uit de kast als lesbisch en trouwde ze met een vrouw. Daarmee was ze de eerste Jamaicaanse artieste die dat publiekelijk deed. Het land staat niet bepaald bekend als homovriendelijk. De hamburgerketen McDonald's wilde 31 jaar geleden nog fors uitbreiden in ons land. Woordvoerder Eddie Vermeer van McDonald's op donderdag 5 oktober 1995.
1: In de Verenigde Staten heb je 1 hamburgerrestaurant per 4000 inwoners. Vandaag in België halen we nog niet 1 hamburgerrestaurant per 50.000 inwoners.
2: Maar een Belg is geen Amerikaan.
1: Inderdaad, die vraag verwacht ik mij aan. Maar er is nog een brede weg tussen de 5000 inwoners van Amerika en de 50.000 van België. En we zullen nooit het criterium van de Verenigde Staten behalen, dat is ook niet de bedoeling. Maar er is nog een potentieel.
3: Je weet wel, omdat je goed geheugen hebt en omdat je een cheeseburger bestelt, dat er kaas in zit. Maar als je dat met een blinddoek voor je ogen en je zou het met vork en mes opeten, zodanig dat je niet kan voelen wat het is, dan betwijfel ik ten sterkste dat je zou weten dat er kaas en vlees in zit. Want alleen de ketchup smaakt door. Al de rest is, ja, zout.

zanger Het is een nacht van Guus Meeuwis en Vagant stond vanaf 7 oktober 1995 negen weken lang op nummer 1 bij ons. Guus Meeuwis had het nummer in 1994 geschreven na een weekendje met zijn vriendin Valérie in Brugge. De rest is geschiedenis. De single werd ook bij ons een enorme hit. En Guus is graag naar Vlaanderen blijven komen, maar dan zonder Valérie, want het koppel was 14 jaar getrouwd, maar ging 10 jaar geleden en 4 kinderen verder uit elkaar. De prehistorie en ikzelf blijven bij elkaar en dus spreek ik graag met je af in de volgende aflevering van dit programma. Je bent bedankt om vandaag te luisteren en geniet nog van je dag.

0: Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2.
1: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
0: We zijn er altijd en...

0: Als dit herkenbaar is voor jou...
1: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
2: Amai, dweilen leggen, water op kussen.
1: Oh, Chantal, zwijgt ervan.
0: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
3: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
2: Vocht en kurk?
1: Oeh, die kurk.
0: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
4: Hallo, ik ben Jeroen Meus en mijn nieuwste boek het hele jaar door is een verzameling van allemaal nieuwe recepten die nog nooit in Daaskost zijn klaargemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling om de 4 seizoenen in één grote boek te steken, maar ik had te veel recepten bedacht, dus we hebben die in 2 gekapt. En het eerste deel Herfst en Winter is nu beschikbaar.
5: Het boek het hele jaar door Herfst Winter van Jeroen Meus is nu overal verkrijgbaar.
6: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
7: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgan tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
8: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op, dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
9: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
8: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
10: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij dan
11: je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Nou ja, zou dit dan de week zijn dat het echt gewoon herfst wordt? Of gaan we gewoon de zomer nog mee doortrekken? Je weet het nooit. Het is wel maandag, dat weet je wel. Goedemorgen.
13: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
12: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Jonas Maas.
14: Goedemorgen. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn gisteravond rond 9:30 uit elkaar gegaan. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te kunnen bereiken. De komende dagen wordt dus nog verder gewerkt. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
15: We hebben de nood overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan. En de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
14: Eind vorige week was er al een akkoord over de Vlaamse begroting met veel besparingen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En het organiseert daarom een dag na Open Bedrijvendag, Gesloten Bedrijvendag. Er kwamen bij het centrum dit jaar al bijna 600 meldingen van cyberaanvallen binnen. En dat is bijna evenveel als in heel vorig jaar. En met artificiële intelligentie kunnen cybercriminelen nog sneller kwetsbaarheden opsporen in online beveiliging en dan toegang krijgen tot de systemen van de bedrijven. Dat zegt Miguel de Bruiker van het Centrum voor Cybersecurity.
16: We merken dat cybercriminelen door die artificiële intelligentie alsmaar meer mogelijkheden krijgen en het aantal incidenten is de voorbije 2 kwartalen toch wel significant gestegen. Ja, we roepen de bedrijven toch wel op om een tandje bij te steken, hun deuren te sluiten, hè, gesloten bedrijvendag. We kunnen onze deuren openen, dat is belangrijk om ons als bedrijf te laten zien. Maar anderzijds is het ook even belangrijk om onze deuren te sluiten voor die cybercriminelen.
14: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te kunnen beveiligen. In Balen in de Antwerpse Kemp is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. In de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste kunnen plaatsen voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zowel zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei de bondscoach van Portugal dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet vorige week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won gisteravond ook van Servië met 2-1. In dezelfde poule raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen onze Rode Duivels in en tegen Frankrijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
17: De eerste leerlingen van de nieuwe politieschool in Leuven hebben afgelopen weekend theorie in praktijk kunnen omzetten door deel te nemen aan een grote politieactie. Daarbij controleerden ze bijna 700 voertuigen. En in Pajottegem is gisteren in de Sint-Pieterskerk een eeuwenoud gerestaureerd orgel ingehuldigd. Na het optrekken van de mist wordt het voornamelijk een zonnige dag bij een maxima tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel is er over een klein half uur.
18: Green. Energie Rebellie.
12: Goedemorgen, het is 3:06. Dag Jonas.
14: Goedemorgen Peter.
12: Heb je iets anders gedaan dan gekoerst dit weekend?
14: Nee, enkel dat.
12: En ook becommentarieerd?
14: Nee, vrijdag. Maar is dat al weekend vrijdag?
12: Ja, ik denk dat... Ja, we rekenen dat goed. Okay, vrijdag is weekend sowieso. Ja. Goedemorgen lieve mensen, welkom. Het is maandag en de zon die gaat op.

0: Ja, prima koersweekend toch?
1: Ja, zeker.
0: Hebben we eigenlijk wel, los van Remco, hebben wij iets Europees gewonnen?
1: Niks gewonnen, nee. Maar wel, ja, de kers op de taart is toch de bingo-kaart van Remco Evenepoel die helemaal vol staat. Hè. Alle truien die hij kan verzamelen in het wielrennen heeft hij nu verzameld. Op de weg en in het tijdrijden.
0: Dat is toch waanzin, man.
1: Dat is echt heel straf.
0: Ja, dan is dat vorige week, dat WK dat dan niet gelukt is, toch wel compleet vergeten. Dus dat is een mooie zaak. Maar dus, ik heb intussen gehoord dat vrijdag ook het weekend is. Maandag kunnen we rekenen tot de gewone week.
1: Ik vrees van wel, ja.
0: Dank u wel. Goedemorgen.

0: Passenger van Alex Warren. Goedemorgen. 6:11. 6, pak 6, want wat rustig. Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan niet overdrijven, hè. Nee, vertel eens.
1: Het gaat langzaam naar Brussel, vooral op de E314. 20 minuten erbij tellen van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen. Komt door werken, er is maar één rijstrook open.
0: Ja, Hajo, heb jij de app van VRT Max of VRT Canvas openstaan?
1: Nee, maar ik kan dat nu doen.
0: Op... Moet je doen, moet je doen. Nou, we hebben iets nieuws. Ja. Samen.
1: Hey, hey, hey.
2: Goedemorgen, morgen, de maandag begint.
0: Welkom bij de maandag. Het is vandaag 5 oktober, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Remco Evenepoel zijn bingo-kaart volledig vol heeft. Vooral het Europees kampioenschap.
3: Hoe laat is het, Peter?
0: Het is echt allemaal. Dit wordt een goede maandag, hoor. Dat Europees kampioenschap. Het was indrukwekkend, die fotofinish. Ik zat echt te kijken van, heeft hij wel echt gewonnen?
3: Ik had niet gedacht dat hij het nog ging halen, want op 100 meter van de finish had hij nog 5, 6 meter achterstand op die Italiaan Ciccone, die hem toch een beetje had verrast in de spurt. Dus ja? Straf wel, hoor.
0: Ja. Maar goed gedaan. Kijk, het is binnen, dat is het belangrijkste. Meer moeten we niet hebben. Toch weer rond de 20 graden vandaag. En zelfs zon, die herfst, is er nog altijd niet volledig. Maar het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit Lübeck, Vlaamse Brabant.
3: Danny Gentes, dat is inderdaad een vrouw uit Lübeck, die liet na haar dood 1,35 miljoen euro na, dat is een heel groot bedrag, aan het Vlaams Dierenwelzijnfonds, speciaal voor de dierenasielen. Daar kunnen ze dat geld geweldig goed gebruiken, denk ik. Dat wordt nu dus gebruikt om asielen uit te breiden en zo, ja, met die 1,35 miljoen euro, 1000 dieren extra opvang te geven.
0: En we dachten van, oh, Dierendag, Werelddierendag, we moeten daar iets mee doen. Dus vanmorgen hier bij Goedemorgen Morgen hebben we een uniek experiment. Het is met kijken, dus als je kan kijken naar VRT Max of VRT Canvas, moet je nu even doen, want op dit moment ga je dus, let op, dieren zien op televisie.
3: Een hondje.
0: We hebben een persoonlijke hond, die is nu vrolijk over het scherm aan het wandelen. Ik vind het zo mooi. Ja, het zijn van die dingen dat ik denk, het zijn zo'n kleine extraatjes die we bieden op Werelddierendag. Dus ja, kunnen we nog een dier, is dat hond nog meer? Ah, daar is dan nog
3: een hond met een hoed.
0: En dat gaat maar door. Je moet maar even kijken. Zo meteen tijdens Ingeborg ga je zien dat er van alles kan gebeuren.
2: VRT Radio 2.
0: Als je maar kijkt, zeg. Oh, heerlijk. Het is ook een push nu.

0: Door de Wind van Ingeborg. Het is de a cappella versie. Ja, die wordt binnenkort 60 jaar en Backstage Bavo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is alles intussen backstage geregeld voor de verjaardagsshow?
1: Oh, Peter, ik kan niet wachten. Alles is geregeld.
0: Woensdag doen wij hier de grote verjaardagsshow van Ingeborg. We maken het gezellig. En er zijn een paar dolle verrassingen. Een tipje van de sluier misschien?
1: Oh, zeg dat toch niet. Sorry zeggen.
0: Sorry zeggen. Oké, sorry zeggen. Belangrijk. Vanavond spelen de Belgen opnieuw in de Nations League voetbal tegen Frankrijk. En vooral in Frankrijk. Vorige keer net verloren met 0-1. Wat wordt het, Jonas?
2: Ik hoop nu net andersom. Winnen met 0-1.
0: Ja, wat zou straf in Frankrijk
2: zijn? Het zou wel straf zijn, want Frankrijk is toch echt wel een hele sterke ploeg.
0: Doet dan Mbappé mee?
2: Doet hij mee? Ik denk het niet, want hij is geblesseerd, denk ik nog.
0: Is dat geblesseerd, ja. Backstage Bavo, je kent ook iets van voetbal. Wat wordt voor jou?
1: Frankrijk scoort sowieso, maar ik hoop op 1-2.
0: Ah, zou mooi zijn.
1: Deze keer raak.
0: Misschien ergens zo'n klein gelijkspel zou ook mooi zijn. Vanavond allemaal te zien bij ons.
3: Radio 2 zoekt 40 drummers, 40 bassisten, 40 gitaristen en 40 gespierde stembanden. Afspraak zaterdagnamiddag in de Radio 2 Rock 40.
4: De lijst met jouw favoriete rocksongs. Jouw nummer 1 bovenaan. It's the
3: final. Je hoort het zaterdagmiddag vanaf 1 uur op Radio 2 en VRT Max.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei?
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: Pridici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Pridici deals op cipariXL.be of bij je Cipari XL. Cipari XL.
12: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
13: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
6: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
13: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
6: Oh, dat moet ik hebben.
13: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be. Enagreen. Energie rebellie.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.

0: You can touch us, Bjorn is... gisteren was het inderdaad Werelddierendag, maar vandaag vieren we het nog een beetje, hoor. Ah ja.
1: Goedemorgen. Platenpoets.
0: Moet je zo meteen maar even kijken naar VRT Canvas op VRT Max. Daar gebeuren bijzondere dingen met dieren. Maar we poetsen ook elke dag een plaat waar je zo ontzettend vrolijk van wordt. Vandaag een hit van Claude François. Ken je vooral natuurlijk van Alexandrie, Alexandra. Maar ook een enorme hit met Magnolias Forever. Nooit begrepen waarom dat een Engelse titel was, want de song is volledig in het Frans. Enorme hit in Frankrijk en Wallonië. Iets minder bij ons, maar als je die beelden ziet van hem, terwijl hij zingt en danst met zijn danseressen, Le Claudette, dat zie je nergens meer. Zou volgens mij ook niet meer kunnen. Stonden minstens 20 danseressen met heel weinig kleren en glitterpakjes langs hem. Het waren toch andere tijden, maar toch heerlijk. We gaan hem even poetsen. Het is zo van die oude disco. Amai. Zet u een discobol maar klaar. Goedemorgen.

0: American Girls van Harry Styles. Het is 6:01. Goedemorgen. Elke dag telt voor twee. Zometeen hoor je het nieuws uit je buurt. Eerst Jonas bij ons.
1: Het Centrum voor Cybersecurity organiseert na de Open Bedrijvendag gisteren vandaag een gesloten bedrijvendag. Om bedrijven op te roepen om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Bij het centrum kwamen dit

0: dit jaar al bijna 600 meldingen binnen. Bijna evenveel als in heel vorig jaar. Cybercriminelen gebruiken ook steeds vaker AI om bedrijfssystemen te hacken. En het Belgische gevechtsschip Leopold I kan niet op Europese missie vertrekken omdat het stuk is. Normaal moest het midden oktober naar de kust van Jemen varen voor een beveiligingsopdracht. Maar het schip raakt dus niet op tijd hersteld.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Dirk Vlaaien. De eerste lichting politieagenten die binnenkort afstudeert aan de Leuvense politieschool hebben afgelopen weekend deelgenomen aan een grote politieactie in Leuven. Daarbij controleerden ze bijna 700 voertuigen. Het was fijn om al die theorie eens in praktijk om te zetten, zegt toekomstig agent Eline Matthijs.
4: In december starten wij normaal gezien allemaal in onze zone. Er wordt eigenlijk dan verwacht dat wij alles zo wat op eigen houtje gaan doen, denk ik. Nu is dat nog zo wat zoeken, hoe of wat. Maar met een goede begeleiding gaat dat zeker lukken tegen de summer.
3: In Aflichem is het beeld van Warme William teruggevonden nadat het enkele dagen geleden verdween aan het knuppelpad in Essenen. De grote blauwe beer, die deel uitmaakt van een campagne rond mentaal welzijn, werd beklad aangetroffen in buurgemeente Assen. Op het beeld stond in grote gouden letters het woord Plop, een verwijzing naar kabouter Plop, die door de burgemeester Walter de Donder wordt gespeeld. Volgens hem gaat het dan ook om een misplaatste grap. Wie het beeld gestolen en beklad heeft, dat is nog niet duidelijk. Na 15 jaar is er dit weekend een einde gekomen aan het Smile to Me-event in Halle. Wat begon als een eenmalig feest voor kinderen en jongeren met een zware beperking, groeide uit tot een groot jaarlijks evenement. Maar voor de twee mama's die het feest organiseerden, werd het te zwaar. En dus besloten Nathalie Rahoens en Karine Singelé met pijn in het hart om ermee te stoppen.
5: Mentaal en fysiek wordt het ook zwaar. De zorgen bij Karine alleen met de met haar kinderen ook. En we hadden al vorig jaar beslist om te stoppen. En ook, het wordt allemaal heel duur. En ja, ik denk dat we...
6: Moeilijk om vrijwilligers te vinden ook. Hè.
5: Ja. En ik denk dat mooie stoppen in glorie.
3: En in de Sint-Pieterskerk in Leerbeek bij Pajottegem is het gerestaureerde orgel ingehuldigd. Het orgel dateert uit het midden van de 17e eeuw en is dus bijna 400 jaar oud. Het was al van de jaren 80 geleden dat er op het orgel was gespeeld, zegt oud-burgemeester Michel Doomst.
7: Maar dan is dat allemaal stilgevallen. Vooral omwille van de fundamentele discussie, moet dit orgel nu gerestaureerd worden zoals het origineel was in 1648, of moet het de hervormde methodiek zijn van 1784. En daar hebben orgelbouwers, deskundigen, monumenten en landschappen, de gemeenteraad, jarenlang over gediscussieerd.
3: Maar na al die jaren kan het orgel dus weer bespeeld worden. Zo is ook de renovatie van de kerk in haar geheel nu helemaal afgerond. Na het optrekken van de mist wordt het voornamelijk een zonnige dag bij 21 graden. Dat is het voor nu. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel kan je terugvinden in de app van VRT Nieuws.
2: Ja, hallo, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Vertel ons.
8: Het gaat langzaam naar Brussel op de E40 vanuit Gent. 10 minuten erbij vanaf Aalst, maar opgelet vanuit Limburg naar Brussel en Leuven rijden. Gaat moeizaam, want op de E314 wordt er nog de hele dag gewerkt trouwens bij Tielt-Wingen. En dat levert intussen bijna 3 kwartier file op vanaf Bekkevoort. Verder naar Antwerpen voorlopig vertragingen van een kwartier vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven vanuit de Kempen dus. Op de Antwerpse ring richting Bever een kwartier van de A12 tot Lilo. En op andere plaatsen zijn er alleen lichte vertragingen.
2: Ja, toch een beetje opletten met die mist, hoor. Vond ik wel een heftige vanmorgen. Dat mensen dan met de auto rondrijden.
0: Ik zag op een bepaald moment maar 10 meter voor mij, denk ik.
2: Ja, toch opletten. Frisjes ook op die manier.
0: Ja, zeker.
2: Ja, maar heb je de verwarming al aangelegd?
0: In de auto bedoel je?
2: Ja, altijd.
0: Hè. Altijd toch? Ja, tuurlijk. Ja, altijd. Nee, thuis nog niet eigenlijk, nee.
2: Ja, het wordt volgens mij een spannende week op dat vlak. Maar je wil het zo lang mogelijk uitstellen met die prijzen natuurlijk.
0: Ja, toch wel. Hè.
2: Intussen dank je wel voor al die prachtige foto's van honden en naaktkatten en chihuahua's. En Jan de Pape die heeft ook nog een kat doorgestuurd. Een witte met zwarte vlekken. En dit vind ik de topper. Patrick Verscharen Brugge. Die heeft duidelijk 3 honden. En heeft ze ge-AI'd, heeft er 3 musketiers van gemaakt.
0: Ik hoop dat ze echt zo'n pakjes hebben eigenlijk.
2: En zo'n zwaard ook. En zo'n rode zetel om in te zitten. En zo'n kasteel om in te verblijven.
0: Toch,
2: mooi.
0: Ja.
2: Zeg maar, zometeen, dan zie je, als je nu pas wakker wordt, zie je iets prachtigs bij ons op VRT Canvas en VRT Max naar aanleiding van Werelddierendag gisteren. Het gebeurt allemaal over anderhalve minuut. Zet je even klaar.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
9: Oei. Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
12: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kussen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Ja, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Lekker! Echt lekker!
15: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.

0: prachtig hoor wat er hier allemaal binnenkomt. Stanley is binnengekomen, dat is een hond. Zijn kottenhond blijkbaar. Ja, je moet het is met veel haar. Klein wit hondje, dankjewel, Marleen uit Schoten. En vond ik wel heel bijzonder, we hebben ook een zwarte kat binnengekregen van Joppe. En die heet dan Origi. Zoals de Rode Duivel.
1: Ja, ik ben echt alle foto's aan het bewonderen hoeveel mensen er nu al wakker zijn om nu een foto te nemen van hun huisdier.
0: Ja, waarschijnlijk zit die standaard ook in de telefoon.
1: Dat kan ook wel zijn natuurlijk, ja.
0: Maar we vieren het ook, Werelddierendag, een dagje te laat. Maar ja, zo zijn we wel. Bij ons op VRT Canvas en VRT Max kun je dan af en toe dieren zien voorbij komen. Het leukste dier is natuurlijk Margot van de Regio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij je kat gevierd gisteren?
2: Ja, ik heb haar extra gemasseerd en ze heeft ook veel snoepjes gekregen.
0: Gemasseerd?
2: Ja, zo.
0: Strelen. Ik weet gewoon strelen.
2: Ja, maar zo extra aan haar hoofdje. Dat vindt ze dan leuk.
0: Het is een prrrr, zo. Ja. Dat waarschijnlijk. Ja. Het is deze week een prachtige week, want woensdag dan mag ik bij mijn zoon naar Halloween. Maar dat heet daar niet Halloween.
1: Ja.
0: Dat heet Wolloween. Want die school heet... de school heet... Stop maar lachen. De school heet De Wolle Wei. En daar vieren ze dan Wolloween.
3: Dat is mooi.
0: Dat is heel mooi. Is
1: goed gevonden, vind ik.
0: Ja, maar het is nieuws over Halloween, want er is een Halloween-kostuum. Staat in de krant. Dat doet denken aan de oorlog. Daar is een probleempje.
1: Ja, dat is toch wel echt een probleempje. Kledingketen Zara heeft een Halloween-kostuum voor kinderen uit de verkoop moeten halen na kritiek. Omdat het te veel lijkt op gevangeniskledij van de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Is waanzin, je moet het zien, jongens.
1: Als je nu even meekijkt op VRT Max of op tv, ja, dan zie je het wel. Het is met van die grijs-zwarte strepen. Er staat ook iets op wat op prikkeldraad lijkt.
0: Ja.
1: Het is dus wel, ja, ik snap het wel een beetje. Het pak is uiteraard niet daarop geïnspireerd. Het is geïnspireerd op de film Beetlejuice. Maar het is nu uiteraard niet meer te koop. En Zara zegt, het misverstand is uiteraard te betreuren.
0: Maar dan snap je dan niet. Hoeveel vergaderingen moeten daarvoor zijn? Voor ze doorhebben van, dat is toch een foutje.
1: Moet toch één iemand zijn hand hebben opgestoken en hebben gezegd, ja, dit doen we toch beter niet?
0: Die zijn tussen ontslagen, denk ik.
1: Ja.
0: En dan, och, de zwaarste pompoen van ons land, die is er ook. Die weegt hoeveel kilogram, Jonas?
1: 945,5 kilogram. En je kan die gaan bewonderen in Kasterlee in de provincie Antwerpen. Herman Bonen is de maker, zeg maar, van die pompoen. Voor het tweede jaar op een rij is hij Belgisch kampioen pompoen wegen geworden. We zien hem hier ook op een foto als je meekijkt. Die weegt 945,5 kilogram, die pompoen. En was daarmee zo'n 15 kilogram zwaarder dan die van de tweede. Wat is zijn pompoengeheim? Goeie grond, meststoffen, water en heel veel verzorging uiteraard. Vorig jaar deed hij zelfs nog ietsje beter. Toen woog zijn pompoen zelfs meer dan een ton. En in tegenstelling tot wat je nu zou denken, Peter... een pompoen strelen helpt dat niet groeien in tegenstelling tot andere dingen.
0: Nee, dus... Wat is dit nu plots, hé? Jongens, toch, hebben jullie al gemasseerde katten? Dan krijg je dit. Ja, een pompoen, jongens, maar wat een ding. Onwaarschijnlijk. Dat kan toch niet lekker zijn?
1: Hij ziet er ook niet zo smakelijk uit, toch?
0: Heb je het al gegeten, Margot?
2: Nee, maar ze eten dat ook niet op, die gigantisch grote pompoenen. Dat is, ze hollen die dan uit en dan gaan ze daar toch mee varen in Kasterlee?
0: Daar hebben ze de pompoenregatta. Ja. Was dat dan ook gisteren of is dat, moet dat nog komen? Allemaal?
1: Dat moet nog komen, denk ik.
0: Dat moet nog komen, ja. En die pompoenen moeten eerst voldoende groot zijn. Heel bijzonder allemaal. Dankjewel. Waar gaat Margot naartoe? Dat hoor je zo meteen. Eerst nog Reggie, Jake Reese en Oat.

Amai, we krijgen intussen ook prachtige foto's binnen van Hugo Rozier uit Hemiksem. Die is met zijn hond Naika op bezoek geweest in een bos. En daar zag hij een wild damhert. Wat een foto's we hier allemaal binnenkrijgen op de dag na Werelddierendag. Hola.

0: opvalt, is dat die honden ook allemaal een tong uit hun mond hebben.
1: Waar kijk je toch naar?
0: Ja, maar ik krijg dat hier spontaan binnen. Goed, ja, het is ook dag van de leerkracht. De gisteren werelddierendag. Maar Margot, jij gaat iets helemaal anders doen. Jij gaat naar de tuin.
2: Ja, klopt. En niet zomaar de tuin, maar wel de tuin van koning Filip en koningin Mathilde in Laeken.
0: Zo goed, hè. Zo goed, hè. Ja. Wat is de reden?
2: Wij mogen daar allemaal één keer, of wij kunnen daar één keer per jaar, als je chance hebt en tickets kan bemachtigen, naartoe gaan. En dat is fantastisch mooi. Ik weet niet of jullie daar al geweest zijn.
3: Ik ben er nog niet geweest, nee.
0: Ik ben ooit één keer door de tuin van de koning mogen stappen. Maar, ik kan je meer zeggen, wij moesten wachten aan de poort, omdat de koning op dat moment in de tuin liep.
2: Aha. Okay.
0: Ja, dus je moest wachten tot de koning de tuin uit was. En dan mocht je door de tuin lopen voor de afspraak die we hadden.
2: Oké, ja, top. Maar dat is daar fantastisch mooi. Maar de herfst, dat is mijn favoriete seizoen. Dus ik dacht, dat moet daar in de herfst ook zo prachtig zijn. En vooral die tuinmannen, die moeten daar toch gigantisch veel herfstbladeren rapen. Want ik heb mij laten vertellen dat alleen al de tuin in Laeken is even groot als Monaco.
0: Is dat? Dus, wat?
2: Ja, jawel, dat is echt zo.
0: Wat herhaal dat even groot.
2: De tuin... Ja? Van het kasteel in Laeken is even groot als het grondgebied Monaco.
0: Dat kan toch niet?
3: Dat is een gigantisch domein, Peter. Tuurlijk wel.
2: Dat is echt gigantisch.
0: Maar, ja. Nee, is Monaco dan zo klein?
3: Monaco is wel niet veel.
0: Zo groot. Zo klein eigenlijk.
2: Ja.
0: Ik ben hier even stil van geworden.
2: En dat, ja, duidelijk.
0: Terwijl ik in de ogen kijk van de hond van Frankie Smet, die heeft een blauwe zonnebril en een zwart-grijs gestreepte das aan. Het moet niet, en dat is geen AI, man. Amai.

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Hallo, ik ben Jeroen Meus en mijn nieuwste boek Het Hele Jaar Door is een verzameling van allemaal nieuwe recepten die nog nooit in Daas Kost zijn klaargemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling om de 4 seizoenen in 1 grote boek te steken, maar ik had te veel recepten bedacht, dus we hebben die in 2 gekapt. En het eerste deel, Herfst en Winter, is nu beschikbaar.
3: Het boek Het Hele Jaar Door Herfst Winter van Jeroen Meus is nu overal verkrijgbaar.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
5: Kom op straat, iedereen gaat.
6: Waar?
5: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur. Brussel Noordstation, de Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
7: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe ver door liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
9: Dag, Simo.
10: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
16: En waarom zou je niet meedoen met Punto Punto als je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok kan winnen? Nu naar VRT Max, volg Radio 2 en app daar Punto Punto in onze app.
17: Elke dag.
16: Uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
18: Goedemorgen. Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen cybercriminelen en een Belgisch gevechtsschip kan niet op missie vertrekken. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En het organiseert daarom een dag na de Open Bedrijvendag Gesloten Bedrijvendag. Er kwamen bij het centrum dit jaar al bijna 600 meldingen van cyberaanvallen binnen. En dat is bijna evenveel als in heel vorig jaar. En met artificiële intelligentie kunnen cybercriminelen nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de online beveiliging en ook toegang krijgen tot de systemen van de bedrijven. Dat zegt Miguel de Bruiker van het Centrum voor Cybersecurity.
19: We merken dat cybercriminelen door die artificiële intelligentie alsmaar meer mogelijkheden krijgen en het aantal incidenten is de voorbije 2 kwartalen toch wel significant gestegen. Ja, we roepen de bedrijven toch wel op om een tandje bij te steken, hun deuren te sluiten, hè, gesloten bedrijvendag. We kunnen onze deuren openen, dat is belangrijk, om ons als bedrijf te laten zien, maar anderzijds is het ook even belangrijk om onze deuren te sluiten voor die cybercriminelen.
18: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen te kunnen beveiligen. Brussel heeft gisteravond een begrotingsakkoord bereikt. Straks om 11 uur brengt minister-president Dilies zijn beleidsverklaring in het Brussels parlement. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over een nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn gisteravond rond 9:30 uit elkaar gegaan. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben wel nog een ruim week de tijd om een akkoord te kunnen bereiken. De komende dagen wordt dus verder gewerkt, zegt de minister van Begroting Vincent van Pedegem van CD&V.
20: We hebben de nota overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
18: Eind vorige week was er ook al een akkoord over de Vlaamse begroting met veel besparingen. Een Belgisch gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het stuk is. Het zou binnenkort richting de Rode Zee en de kust van Jemen moeten varen, maar het raakt dus niet op tijd hersteld. Dat zegt de defensiejournalist Jens Fransen.
6: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte, en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
18: In Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn intussen al bijna 5000 mensen opgepakt. In de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste kunnen plaatsen voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en ze zijn zo al zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei de bondscoach van Portugal dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet vorige week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won gisteravond ook van Servië met 2-1. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan een 0-0 tegen Griekenland. Vanavond spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
17: Brusselse taxichauffeurs krijgen 2 jaar extra om over te schakelen op een elektrische wagen. Vanaf 1 januari mogen geen nieuwe taxis met een verbrandingsmotor meer worden ingeschreven. En de kudde van 350 schapen die vorige week vertrok van het Limburgse Hammond-Achel is zondagavond aangekomen in het Webbekomsbroek in Diest. Na het optrekken van de mist wordt het voornamelijk een zonnige dag, maxima tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel over een half uur.
16: 7:04, dan maar even kijken door de mist naar de files.
21: Ah, ja, goedemorgen naar Brussel. Aanschuiven een kwartier vanaf Aalst op de E40 vanuit Gent. Klein kwartier ook intussen vanaf Peuty op de E19. En dan opletten op de E314. Bijna 1 uur al van Bekkevoort tot voorbij Tieltwingen. Nou. Daar is ja, door werken maar 1 rijstrook open. Dat is nog de hele dag zo. De binnenring rond Brussel vertragen zo'n 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring ook een kwartier. 20 minuten zelfs van Strombeek tot Jette. Daar was een ongeval gebeurd, maar de weg is intussen vrij. Naar Antwerpen 10 minuten vanaf Kruibeek op de E17, 20 minuten vanaf Oelichem en vanaf Herendals-West op de E313. En ook een kwartier op de E19 vanuit Mechelen komt door een ongeval in Kontich. Aanschuiven dus vanaf Rumst. Antwerpse ring richting Beveren 10 minuten erbij van de A12 tot Lilo en op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
16: Maar jongens, en dieren. Er zijn zoveel dieren intussen onze app binnengekomen. Ik zag ook van Christa Jacobs in Zonhoven, daar zit een kat in een bokaal.
18: In een bokaal?
16: Ja, met een bokaal. Precies. Oh. Het is geen AI.
18: Ah, ja,
16: het is
18: de foto, ja.
16: Ja, ja, de foto. Dus een kat in een bokaal. Waarom doe je dat?
18: Ja, op sterk water is het niet, hè?
16: Nee. Ik weet niet waarom je het doet, maar vindt die kat dat leuk allemaal? Dat is de vraag. Goed, maar ik kan ze gerust blijven delen, hoor. Het mag allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen.

En hoe gaat het nu echt met Suzanne en Freek? Je hoort het vanmorgen bij ons, want zij hebben onze Radio 2 topsong gemaakt. En zometeen geweldige artiesten die komen naar de Radio 2 eregalerij. Prachtig lijstje hoor.

0: dag begint.
1: Maar welkom bij de mistige maandag. Het is vandaag 5 oktober, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat we vanavond tegen Frankrijk spelen. Kleine pronostiek, het is in Frankrijk.
2: Ik hoop een 0-1 voor België.
1: Voor de Nations League. Ja, ja. We zullen zien, hè. En Lukaku scoort.
2: Zoals de vorige wedstrijd toch weer. Die valt in en die scoort toch weer.
1: Dat is toch zalig eigenlijk. Het is ongeveer 20 graden vandaag. En zelfs zon, die herfst, is er toch nog niet volledig. En wie wordt de slimste mens ter wereld? Dat avontuur begint vanavond opnieuw bij Play. Hele begin. Want Francesco Plankaert en Stephanie Plankaert, die spelen samen tegen elkaar. Heb je die beelden gezien van Francesco Plankaert, zijn korte broek?
2: Ja.
1: Dat ik denk van...
2: Ja.
1: Francesco,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, dat toch iets beter gekund, denk ik.
1: Ja, maar dat is Francesco, die kan, ja, dat, die mag dat allemaal. Goed nieuws en slecht nieuws over de eregalerij. Ja, slecht nieuws, moet ik wel even mee beginnen. Op woensdag 21 oktober, dan nemen we dat op in Brugge. En dat is uitverkocht.
3: Oh my god.
1: Sorry, maar goed nieuws. Je kan ervan genieten op Radio 2 en Radio BNE. En op kerstavond, bij ons op VRT1, nemen we een paar nieuwe songs op in de eregalerij. J'aime la vie van Sandra Hakim. En Dans van Clouseau en Declaration d'Amour van The Dinky Toys. En we eren er Bart Peters en Dana Winner voor een leven vol muziek. En er komen artiesten die de twee ook uitgebreid zullen eren. Like Me, die komen langs. Judith, Meteor, Gijke Arnaert, Stan van Samang en Clouseau, die zullen er allemaal zijn. Dus, maar let nu even op. Je kan op woensdag 21 oktober kan je er toch nog bij zijn. In het Concertgebouw van Brugge, bij ons op Radio 2, op VRT Max, staat er een dolle wedstrijd waarmee je kaarten kan winnen. En die wedstrijd die staat nu open. Even naar VRT Max. En dan zie je gewoon misschien Meteor live. VRT Max, ga daar naar het afdelingetje van Radio 2. Klik er op de wedstrijd, doe mee. En misschien kom jij wel naar de eregalerij. Kan je zwaaien terwijl Meteor op het podium staat.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Een van die artiesten die er al bij zijn op 21 oktober, woensdagavond, die zat in de Stadsschouwburg van Brugge tijdens de Eregalerij opnames. Ja, dat zit vol, maar je kan er toch nog bij natuurlijk.
1: Goedemorgen, morgen. Peter van der Veren.
0: VRT Max, klik daar op Radio 2 en dan kan je op die manier misschien toch nog je kaarten scoren om erbij te zijn. Het wordt de moeite hoor, het is altijd een mooie, mooie avond. Dat zie je zelf op televisie op kerstavond. Intussen hebben we een update gekregen van Christa Jacobs uit Zonhoven. Dus die had een foto gestuurd met haar kat in een bokaal. Dat je denkt van dit is AI. Nee, zegt een... Ja, een bokaalkat. Ingemaakte kat.
2: We weten nu ook de naam van de kat. Dat is Olly. En ze geeft nog even mee, Christa, dat die het zelf leuk vindt om overal in te kruipen. Hoe kleiner de doosjes, of in dit geval de bokaal zijn, hoe liever hij er zelfs inkruipt. Onze Olly, zullen we maar zeggen.
0: Dat moet toch iets therapeutisch zijn voor die kat?
2: Ik zou denken, ja.
0: Christa, ik zou toch even naar de kattentherapeut, dat zal vast bestaan, even meegaan. Maar goed, dus dankjewel voor al die prachtige foto's. Het is niet alleen Werelddierdag geweest gisteren. Vandaag is het ook dag van de leerkracht. Moeten we ook even aandacht voor hebben. Dat komt goed hoor. En het houdt niet op, het is ook digitale week, jongens.
1: Aan de slag met AI. Fake nieuws herkennen, veiliger en slimmer online gaan.
3: De digitale wereld verandert continu en zit vol kansen en uitdagingen.
1: Ontdek het van 6 tot en met 16 oktober tijdens de Digitale Week.
3: Met honderden gratis workshops en infosessies in heel Vlaanderen en Brussel.
1: Radio 2 Spits geeft het startschot. Nu dinsdag tijdens een live uitzending in het Speelgoedmuseum in Mechelen.
3: Luister en bekijk alle activiteiten op digitaleweek.vlaanderen.
4: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
5: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
6: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
8: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
9: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
10: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Marijke de Koster uit Afliegen. Dat weten we uiteraard zijn. Marijke, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Dat is de stad, op de gemeente tenminste, van Walter de Donder, burgemeester daar toch, hè?
11: Inderdaad.
0: Goed, hè? Persoonlijke kennis van jou?
11: Ja, ik ken hem van mijn 9 jaar.
0: Ook?
11: Ik was grote Samson-fan.
0: Ja.
11: En dan keek ik met mijn mama op de patisserie naar de tv.
0: Mm-hmm.
11: En dan kwam hij achter zijn brood en zijn pistoletjes. En mijn moeder die zegt tegen mij, kom een keer kijken wie dat er in de winkel staat. En ik zie die man daar staan en ik denk van, dat kan niet, hè. Jij bent op tv en je staat daar.
0: Het is magie, de media, het is magie. Maar Marijke, zometeen kan je de magie meebeleven, want de klok van Punto Punto die gaat starten. Ik stel je vragen. Je krijgt 1 letter van het antwoord, vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je de exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes met de letters T, U, V, W, X, als je daar geraakt. Welke T is een gemeente in Vlaams-Brabant waar de bekende dreef uit de soap Thuis ligt?
11: Ternat.
0: Welke U noemen we de index als het over zonnestraling gaat?
11: De V.
0: Welke V is het dialectwoord voor een verkoudheid?
11: Een valling.
0: Welke W zijn chipolatas en merguez?
11: Worsten.
0: Dat ging hier vlotjes, jongens. Marijke, goed gespeeld hoor. De T, de gemeente in Vlaams-Brabant waar de bekende dreef uit de soap Thuis ligt. Ternat. De UV-index zochten we ook. Welke V is het dialectwoord voor een verkoudheid? Een valling.
9: Punto, punto.
0: Goed gedaan, Marijke.
11: Dank u.
0: Maar toch wel, en natuurlijk de W zijn chipolatas en merguez, de worsten. Ook dat is geregeld, zeg. Goed gespeeld, zeg. En een prachtig verhaal, Marijke. Marijke, geniet van de dag.
11: Dank u.
9: Punto, punto, punto.
1: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan...

0: foto's blijven binnenkomen hoor. We kregen net van Evelien Vermeers uit Zolte. Heeft daar Mickey's teelderaakjes doorgestuurd. Een Griekse poes. Prachtig. En dan heb je van die enorme, enorme katten. Een foto van Sahinde van Varenberg uit Steenokkerzeel. Met een enorme kat. Zegt ze, ja, wat is dat? Bijna 2 meter lang.
1: Dat zijn van die Maine Coons, denk ik, heet dat toch? Van die reuzenkatten?
0: Ik vind veel, hè. Dat is...
1: veel kat.
0: Amai.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Jacot, weervrouw, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Zeg Jacot, wat is dat, jongen? In Barcelona daar, ja. 3 doden bij zwaar noodweer. Veel regen. Wat is dat allemaal?
3: Ja, inderdaad. Normaal gezien, deze tijd van het jaar kan het wel al eens beginnen regenen, ook in het zuiden van Europa. Maar deze neerslaghoeveelheden zijn echt wel heel, heel hoog. Sommige plaatsen is er 200 liter gevallen op een paar dagen tijd. Dat zien we toch niet vaak passeren. En ook de komende dagen verwachten ze, zeker in de regio van Barcelona, maar ook met de grens met Portugal, verwachten ze toch nog steeds regen. Dus dat houdt daar maar niet op.
0: Nee. Amai, is dat bij ons ook zo dan?
3: Wel, bij ons is de regen op komst, maar we hebben wel eerst nog een paar hele mooie dagen. Vandaag bijvoorbeeld. We hebben wel wat ochtendgrijs deze ochtend met hier en daar nevel en mist die hardnekkig kan zijn. Daarvoor geldt ook code geel voor Vlaanderen. Dus opletten als je vandaag deze ochtend op de weg moet. Maar uiteindelijk komt de zon er wel door. Krijgen we temperaturen tot 21 of 22 graden. Weinig wind ook. En dan vanavond en vannacht blijft het ook rustig met eerst nog brede opklaringen. Maar later neemt die lage bewolking en die nevel en mist opnieuw toe. Dus starten we morgen exact hetzelfde. Ook weer met dat ochtendgrijs met nevel en mist. En dan later komt de zon er weer door. Wordt het weer enorm zacht tot 22 graden alweer. En ook op woensdag mogen we nog 22 graden verwachten. Maar dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan toe. En dan is daar die regen. Die zal waarschijnlijk in de nacht van woensdag op donderdag vooral vallen. En op donderdag zelf. En door die regen wordt het ook wel wat frisser. Geen temperaturen meer boven de 20 graden. Maar zelfs temperaturen onder de 15 graden. Oh. 13, 14. Verwachten we vanaf donderdag. Dus dat is eigenlijk net iets te fris voor de tijd van het jaar. Daar kan ook wat onweer bij zijn. Dus dat wordt toch echt van dat pittige herfstweer donderdag. En ook op vrijdag en zelfs in het weekend is er af en toe nog regen mogelijk. En blijven we dus rond die 15 graden schommelen.
0: Het moest ooit beginnen natuurlijk. Dankjewel. En trouwens, Jacot.
3: Ja.
0: Je hebt dat zeer goed gedaan.
3: Wanneer?
0: Wel, ik had spionnen die gisteren naar de open bedrijfdag van VRT geweest zijn. Ah. Die zeiden van, ah, die Jacot, die doet dat toch goed, hè. Ik zeg, ik zal het daar zeggen. Dus kijk, bij deze, het is gebeurd. Goed gedaan.
3: Ik kan het al raden, ja. Dankjewel.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.

0: Goedemorgen. Het is bijna 7:30. Dat betekent dat we zo meteen ook live verbinding gaan hebben met Suzanne en Freek. Suzanne en Freek die hebben onze Radio 2 topsong gemaakt deze week. En het is zo lang geleden dat we die mensen gesproken hebben. Backstage Bavo, weet je nog de laatste keer dat wij Suzanne spreken? Suzanne Spreek Fraken. Suzanne en Freek Spraken, weet je dat nog?
1: Het is toch al even geleden? Nee, eigenlijk niet.
0: Toen hadden wij een gesprek over koriander.
1: Oh, dat is waar. Ja, klopt.
0: Dat is bijna 2 jaar geleden. Ik denk kort daarna is heel dat nieuws dan losgebarsten. Dat Freek heel ziek was. Ja. Hoe is het intussen met de communicatie?
1: Kijk, we gaan een live lijntje leggen richting Nederland. En ik heb al laten weten van het wordt toch eens hoog tijd dat jullie gewoon terug naar hier komen.
0: Kom eens af.
1: Even lekker ontbijten bij ons, bij Goeiemorgen Morgen.
0: Maar ja, gezellig.
1: Ja,
0: oké, dan gaan we hen zo meteen proberen van te overtuigen. En vooral eens vragen van, hoe gaat het nu met jullie? En vooral ook die pijnstiller, die nieuwe song laten horen. Want die is echt steengoed. Gebeurt straks allemaal, maar nu.
2: Elke dag telt voor twee.
0: 7:30, straks al een nieuws uit je buurt. Nu, Jonas.
3: Brussel heeft gisteravond een begrotingsakkoord bereikt. Bij de federale regering is er nog geen akkoord over een nieuwe begroting. Premier De Wever en zijn ministers hebben wel nog ruim een week de tijd om een akkoord te kunnen bereiken. En bij het Centrum voor Cybersecurity kwamen dit jaar al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. En dat is bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het centrum organiseert daarom een dag na de Open Bedrijvendag, Gesloten Bedrijvendag, om bedrijven extra alert te maken voor de gevaren van hackers die steeds vaker met hulp van AI inbreken in computersystemen.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Dirk Vlaaien. Brusselse taxichauffeurs krijgen 2 jaar extra om over te stappen naar een elektrische wagen. Vanaf 1 januari mogen in het Brussels gewest geen nieuwe taxis met een verbrandingsmotor meer worden ingeschreven. Taxichauffeurs die al zo'n wagen hebben, mogen er nu wel 9 jaar mee rondrijden in plaats van 7 jaar, voor ze die verplicht moeten vervangen. De Brusselse taxifederatie is erg kritisch voor de verplichte elektrificatie, onder meer omdat de bestuurders veel tijd verliezen bij het opladen. De eerste lichting politieagenten die binnenkort afstudeert aan de Leuvense politieschool hebben afgelopen weekend deelgenomen aan een grote politieactie in Leuven. Daarbij controleerden ze bijna 700 voertuigen. Het was fijn om al die theorie eens in praktijk om te zetten, zegt toekomstig agent Eline Matthijs.
6: In december starten wij normaal gezien allemaal in onze zone. Er wordt eigenlijk dan verwacht dat wij alles zo wat op eigen houtje gaan doen, denk ik. Nu is dat nog zo wat zoeken, hoe of wat. Maar met de goede begeleiding gaat dat zeker lukken tegen december.
5: In Sint-Genesius-Rode is de vernieuwde Gevaartvijver officieel ingehuldigd. De vijver werd de voorbije jaren grondig gesaneerd en dient voortaan als waterbuffer tegen mogelijke overstromingen in de Molenbeekvallei. En de vijver is opnieuw ook een echte visvijver geworden met meerdere vissoorten, zegt Johan Auwerks van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
7: Typerend voor dergelijke vijvers zijn eigenlijk soorten die in helder water zitten met heel veel planten. En dan spreek ik over snoek, eerst en vooral als roofvis, maar ook rietvoren, kroeskarper, bittervoren. Dat zijn eigenlijk zo de voornaamste soorten die daaraan gelinkt kunnen worden.
5: In Aflichem is het beeld van Warme William teruggevonden nadat het enkele dagen geleden verdween aan het Knuppelpad in Essenen. De grote blauwe beer, die deel uitmaakt van een campagne rond mentaal welzijn, werd beklad aangetroffen in buurgemeente Assen. Op het beeld stond in grote gouden letters het woord Plop, een verwijzing naar Kabouter Plop, die door burgemeester Walter de Donder wordt gespeeld. Volgens hem gaat het dan ook om een misplaatste graf.

0: Wie het beeld gestolen en beklad heeft, dat is nog niet duidelijk. De kudde van 350 schapen die vorige week vertrok van het Limburgse Hammond-Achel is zondagavond aangekomen in het welbekomstbroek in Diest. De schapen en hun herders kregen onderweg veel bekijks van nieuwsgierige bezoekers. In Diest werd de herderstaf officieel overgedragen van Limburg aan Vlaams-Brabant. De kudde trekt de komende dagen verder via verschillende gemeenten richting Brussel. Op 13 oktober eindigt de herderstocht in het Terkamerenbos. Het wordt voornamelijk een zonnige dag vandaag met maximaal tot 21 graden. Dat is het voor nu. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
1: En dan de problemen op de weg op een maandag. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, naar Brussel vooral opletten op die. Er wordt gewerkt bij Tielt-Wingen. Er staat 1 uur file al vanaf Bekkenvoort. Heel moeizaam rijden daar. De andere files zijn gemiddeld 20 minuten ongeveer. Dat is vanaf Aalst op de E40. Vanaf Zemst op de E19. Vanaf Haasrode op die andere E40. En ook bij Halle op de E429. De binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En verderop ook wat bij Ruisbroek. Net een aanrijding gebeurd. Daar. En dan naar Antwerpen te mijden is de E19 Mechelen-Antwerpen. Er staat 1 uur file van Mechelen-Noord tot Kontig. Komt door een kettingbotsing tussen 10 auto's op de linkerrijstrook. Dus houd daar ook een reddingsstrook open. De problemen kunnen daar nog even duren. De andere file is een kwartier van voor Kruibeek op de E17. Ook vanaf Sint-Job op de E19. En een half uur op de E313 vanaf Herentals-West. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
1: Oh, ze blijven binnenkomen.
3: Goedemorgen, man.
4: De vrolijkste ochtendshow van
1: gisteren was het Werelddierendag. Mensen zijn massaal hun dieren aan het delen via VRT Max. Sylvie Dana, het ging om. Goedemorgen, Sylvie.
5: Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Jonas.
1: Oh, wie heb jij doorgestuurd?
5: Ik heb Hermes en Hector doorgestuurd.
1: Hermes en Hector. Beschrijf ze eens. Hoe zien ze eruit?
5: Hermes is de kleine grijze die je ziet en Hector is de wit-zwarte.
1: Twee prachtige poezen, die liggen ze altijd aan elkaar?
5: Deze twee toch dikwijls, ja. Ik heb al andere poezen gehad die niet zo aan elkaar klitten, om het zo te zeggen.
1: Ja. Poezen die aan elkaar klitten. Dat was veel informatie voor mijn hoofd. Zeg maar, Sylvie. Wij zijn hier ook de dag na Werelddierendag, hebben we weer iets bijzonders gedaan. Heb je het al gezien op VRT Canvas of VRT Max?
5: De foto's van de collega van de Radio 2-medewerkers.
1: Nee,
5: ja, ik heb ze gezien.
1: Nu, op dit moment zie je dingen gebeuren. Dat is ongelooflijk. Het is met, het zijn dieren die dansen over het beeld. Het is
5: prachtig. De hondjes. Ja,
1: mooi hoor. Geniet ervan. Maar kijk, de groeten aan Hermes en Hector. Fijne ochtend nog, hè. Salut.
3: Duran Duran in concert. Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
6: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of je weet, zelfs drie kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
7: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Hallo, ik ben Jeroen Meus en mijn nieuwste boek het hele jaar door is een verzameling van allemaal nieuwe recepten die nog nooit in Daas Kost zijn klaargemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling om de 4 seizoenen in 1 grote boek te steken, maar ik had te veel recepten bedacht, dus we hebben die in 2 gekapt. En het eerste deel, Herfst en Winter, is nu beschikbaar.
9: Het boek het hele jaar door, Herfst Winter, van Jeroen Meus, is nu overal verkrijgbaar.
10: Het is uw linkeroor hier, hè.
11: En uw rechteroor.
10: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
11: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
10: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
11: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
10: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
11: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
10: Ja, het kan anders.
9: Lidl is verkozen tot vers
4: prijskampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
12: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Zet 4 stippen op je hand.
14: 1 om te helpen.
13: 1 om erover te praten.
14: 1 om niemand uit te sluiten.
13: En 1 om op te komen.
14: Bel en Bo steunt Stipit. Met een limited edition collectie die je draagt met trots.
13: Toon je stippen.
14: Want samen zeggen we,
13: beste is niet oké.
14: Haal nu jouw Stipit item in de winkel.
13: Of op bel-bo.be/stipit.
14: Bel en Bo en Stipit. En samen tegen pesten.
13: Bel en Bo.
15: Ofol Producties presenteert het zinkgat.
16: Een zinkgat? Wat is dat?
17: Ah wel, dat is vreed en betaald.
15: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
18: Goeiedag, ik ben Leon.
19: Leon, wat doe jij hier?
15: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
20: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
15: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
21: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
21: Luisteren naar
23: Radio 2.
21: Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak elk moment
24: de max.

Born to be the Wild van Steppenwolf. Goedemorgen, het is 18 voor 8. Straks dan hoor je nog eens die prachtige song van Suzanne en Freek die ze gemaakt hebben en die deze week onze Radio 2 topsong is. En vooral, hoe gaat het met hen? Dat hoor je zo. Eerst maar.

0: is Marco. Het zou deze week echt wel eens herfst kunnen worden. Eindelijk. Je al noten geraapt, Jonas?
1: Ik gekregen van de buurman. Die heeft een geweldig mooie notenboom staan. Ik heb een zakje met noten gekregen. En ze zijn lekker.
0: Mooi.
1: Echt lekker, ja.
0: Okkernoten of...
1: Okkernoten, ja.
0: Mooi zeg. Margot van de Regio, die is vandaag in Laken, in de tuinen van het Koninklijk Paleis. Want ook daar is toch al een beetje herfst aan het worden. Kijk en luister zeker even mee, want Margot die staat daar op dit moment. En dan vraag je natuurlijk af, zeg Margot, heb je de koning al gezien intussen?
2: Nee, ik heb hem nog niet gezien. Maar als het zover is, dan horen jullie het hier als eerste. Want ik sta hier op dit moment effectief in de tuinen van het Koninklijk Paleis. En ja, we kunnen daar allemaal één keer per jaar naartoe gaan in het voorjaar. Maar ook op andere of in andere seizoenen is dat hier zo prachtig om rond te lopen. En ik heb hier ook de tuinman van dienst vandaag gevonden. Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik moet zeggen, die tuinen, dat is toch echt gigantisch groot. Ik kijk hier mijn ogen uit. Hoe groot is het exact?
3: Het park is 187 hectare groot, waarvan dat er 20 hectare waterpartijen en vijvers zijn.
2: De herfst, ze begint zich hier al een beetje te tonen. Hè. Ik zie een paar blaadjes achter ons. Maar ik vind wel, hier achter ons liggen een paar herfstbladeren. Maar voor het, over het algemeen, het grasveld ligt er echt vlekkeloos bij.
3: Ja, dat wordt regelmatig gemaaid en bijgehouden dat het niet te groot wordt, want ja, de zone waar we hier staan is er ook altijd het bezoek, officiële bezoeken komen langs, maar ook met de open deurdagen die komen hier ook langs.
2: Ik zie daar een paar Canadese ganzen rondlopen. Hebben jullie hier veel bezoek van beestjes in de koninklijke tuin?
3: Er zijn verschillende vogelsoorten die hier komen nesten en die continu blijven. Maar er zijn ook vossen, konijnen, eekhoorns, een beetje van alles.
2: Oké, en dus de herfst is al duidelijk voelbaar buiten in de tuin. Maar dan zijn er ook nog de serres. En daarvoor moet ik bij Henk zijn. Voilà, hallo Henk, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, dag Margot.
2: We zijn intussen in de serres aangekomen. Waar zijn we exact? Ik zie hier een hele grote spiegel hangen.
4: En inderdaad, dat heb je goed gezien. We zijn in de spiegel, in de miroir. En ja, ik vind dat een van de mooie plaatsen hier in de serres.
2: En welk werk heb jij hier als tuinman in de serres dat te maken heeft met de herfst?
4: Wel, inderdaad, de herfst is het afwassen van het witte op de serres. Daar is een heel immens werk, omdat wij licht nodig hebben. En het dient eigenlijk om de afscherming van het licht in de zomer. Want de zomer dat we nu gehad hebben was fenomenaal. Nooit meegemaakt. Nee. Erger als de zomer van 76. Het was hier ontzettend warm.
2: Ja, dat zal wel. En dus jullie moeten effectief, de raampjes zien nu dus wit. Moeten jullie dat dan met sponsje afwassen of hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Vroeger wel. Het was vroeger een immens werk. Maar nu hebben we daar eigenlijk een stof voor op basis van zeep. En die haalt alles daar in de mate van het mogelijke af. En dat is heel veel spoelen en heel veel kijken dat er niet te veel wegloopt naar onze vijvers hier. Want daar is ook de biodiversiteit voor ons heel belangrijk.
2: De herfst, dat brengt ook noten, kastanjes en zo met zich mee. Er zijn heel veel bomen buiten. En daar hebben jullie toch een klein probleempje mee.
4: Een klein groot probleem. We hebben de kraaien die hier ontzettend werk leveren. En daarmee bedoel ik, ze gaan de noten en de kastanjes gaan halen. Ze komen op het glas terecht. Ze zijn echt gek van visolie. En dan die moment eigenlijk laten ze de noten en de kastanjes vallen en heb je soms wel glasbreuk. En dat is niet al te evident voor ons.
2: Nee, dat kan ik mij wel voorstellen. Nu, het is sowieso een kei bijzondere plek om te werken. Hè? Want ja, het blijft natuurlijk de tuin van de koninklijke familie. Zien jullie hen soms?
4: Af en toe wel.
2: Ja, en ook voor jou, wat vind jij het allerleukste aan hier werken?
4: Ik had de serres bezocht toen ik 14 was. En ik had toen al een voorgevoel van ooit wil ik hier terugkomen. En ik ben hier in 1991 begonnen. En ik kom nog met evenveel plezier werken elke dag. Want het is gewoon een uniek kader waar ik ontzettend fier op ben.
2: En wat is jouw favoriete seizoen hier?
4: Mijn favoriete seizoen is eigenlijk de lente. Wanneer alles terug in februari begint te bloeien. En je ziet terug dat het seizoen eraan komt. En dan dat naar de opening van de serres toe, waar iedereen echt in zijn leven is moet komen kijken. Want het is echt fenomenaal om te zien. En het is een heel mooi kader.
2: Ja. Mijn favoriete seizoen is de herfst. Dus als ik mag, Henk, ga ik mij van buiten zo ergens een mooi herfstblaadje meenemen. En zo drogen tussen een boek als souvenir. Mag dat?
4: Van mij wel.
2: Yes!
0: Dat heeft dan toch wel meegemaakt. Als je de beelden wil zien, ga even naar onze Instagram. @goeiemorgen.morgen. En dus krijgen we ook van Katie Wouters ook een paard binnen. Niet alleen honden, maar ook dus daarnet ook een varken. Waar iemand een stopcontact probeerde in te steken. Dat is misschien wel raar.
1: En ik vond het een beetje verontrustend. De volgende foto die hij aan doorstuurde was een hond die eten kreeg. Misschien is dat varken wel geëlektrocuteerd geweest. Nee?
0: Sommige dingen wil je niet. Sommige dingen wil je niet. George Ezra, Green Green Grass. Dat wordt een prachtige maandag, hoor. Goeiemorgen. Goeiemorgen.

0: Het is gebeurd. Jesse Merks heeft de eerste geit doorgestuurd van vanmorgen. Bambi, een van onze zeven geitjes. Prachtig.
1: Goedemorgen, morgen.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Ja, goedemorgen, Datte. De dag na Werelddierdag. Maar we moeten naar Nederland, want daar is zo ontzettend veel moois aan het gebeuren. Bij Suzanne en Freek, dat heerlijke muziekkoppel. Die hebben onze Radio 2 topsong gemaakt deze week. En die vieren over een goede anderhalve maand, eind november, een verjaardag.
2: WRT Radio 2 topsong.
0: Ja, een verjaardag. Suzanne en Freek, een hele goede morgen daar in Nederland.
3: Goedemorgen.
0: Maar ja, die verjaardag, zijn jullie die al aan het voorbereiden?
3: Ja, een beetje. Ja, ik zeg wel een beetje, maar een eerste verjaardag hoef je natuurlijk nog niet zoveel aan voor te bereiden.
0: Maar toch, hè, want jullie zoon Sef, die wordt alweer één volledig jaar. Hoe gaat het met hem?
3: Ja, gaat goed. Ja, Suzanne zit as we speak naast mij hem een flesje te geven.
0: Oh, hallo, ik Suzanne.
4: Hallo.
3: Dus dat, nee, gaat heel goed. We hebben het enorm naar ons zin. En denk,
4: kom er even bij zitten. Kijk, hier zijn zijn voetjes.
0: Oh, kijk eens. dat was waarschijnlijk een ding in Nederland. Kinderen worden daar af en toe ondersteboven gehouden. Prachtig allemaal.
3: Maar, ja, precies.
4: Nee, maar je hebt lekker een flesje aan het drinken en het gaat goed. Dankjewel.
0: Ik merk het, ja. Jullie stralen, zeg. Ik heb de indruk dat het heel goed gaat met jullie.
3: Ja, het gaat inderdaad goed. We vinden het ouderschap heel erg leuk. En,
0: ja, die is wat minder.
4: Hij heeft zijn fles op, dat is ook een heel vervelend moment.
0: Hij dacht dat hij gevallen was.
3: Ja, dat weet ik.
0: Okay. Maar, nee. Maar dus de ouderschap.
3: We vinden het ouderschap heel leuk en we hebben een fijn jaar, dus dat is heel goed.
0: Gelukkig. Ja, Freek, er was heel veel te doen over jou natuurlijk, want je werd ziek, ongeneeslijk ziek zelfs. Hoe gaat het met je intussen?
3: Ja, het gaat op dit moment goed. Ik voel me goed en we hopen gewoon dat dat... zo lang mogelijk zo blijft.
0: Fenomenaal. Hou het vooral vast. Heel veel hoop op die manier. We gaan vooral kijken naar de mooie dingen, want jullie hebben onze Radio 2 topsong gemaakt. Dat nummer waar we hard in geloven. En we gaan het veel spelen deze week. Wordt meteen ook een volledig album van gemaakt. Pijnstiller. Ja, Pijnstiller, dat betekent heel veel voor jullie. Neem ons eens mee in het verhaal van Pijnstiller.
3: Zeg, neem het woord. Muziek is de afgelopen anderhalf jaar voor ons echt een pijnstiller geweest. In de zin van dat we al onze gevoelens kwijt kunnen in de muziek. En dat we alles wat het leven ons gebracht heeft de afgelopen anderhalf jaar. Dus liefde, nieuw leven, moeilijke dagen, maar ook hele mooie momenten. Dat hebben we proberen te vangen in 10 songs. En dat is ons album geworden. En wat ik zeg, muziek is voor ons heel helend. Het is voor ons echt een pijnstiller en vandaar de titel van het nummer en ook de titel van het album.
0: Heerlijk zeg. Hoe reageert Sef op jullie muziek?
4: Nou, hij houdt wel heel erg van muziek. Als wij zingen of zo, is hij altijd heel gelijk geïnteresseerd. En hij gaat er ook heel vaak doorheen lopen, kletsen zo, bla bla bla bla. Dus het schijnt volgens mij dat hij dan muziek leuk vindt.
0: Dus... Ja, vind ik ook, Sef. Helemaal gelijk, jongen.
4: Ja.
0: Suzanne en Freek, wanneer komen jullie nog eens gezellig ontbijten 's morgens bij ons?
3: Ja, geen idee. Laten we dat snel bij een keer doen.
0: Ik heb gehoord, er is nu een uitnodiging verstuurd naar jullie. Zou dat nog voor het einde van het jaar kunnen gebeuren, denk je?
3: Ja, het lijkt ons gezellig. Laten we dat gaan inplannen.
4: We gaan ons best doen.
0: Ik voel dat het geregeld wordt. Nee, we gaan niet ons best doen, we gaan het gewoon doen. Dat was het juiste.
3: We gaan het regelen.
0: Maar vooral, we gaan ons vooral inzetten om van die pijnstiller een enorme hit te maken in Vlaanderen. Want wat vind jij van onze Radio 2 topsong van deze week? Pijnstiller van Suzanne en Freek. Ik kan het laten weten bij ons op VRT Max. Suzanne, Freek, Sef, dankjewel. En graag tot heel snel.
4: Dankjewel.
0: Fijne ochtend.
3: Dankjewel.
4: Tot snel.

0: van Suzanne en Freek Pijnstiller. Dat is onze... Ja, ja, Martien Korten heeft zitten luisteren in Casterlee. Het land van de pompoenen, daar trouwens ook. Kippenvel, fantastisch. Ook Dries de Neef, heel mooi, prachtig nummer. Dirk van den Broek, Word je stil van strafkoppel, straffe song. Gaat er nog heel veel van horen. Deze week is onze Radio 2 topsong. Wordt hij heel veel. Een mooi koppel laten Liesje Goeddeels uit Kokzijde nog weten. Mooie muziek, ontroerend, mooi, liefdevol. En een verhaal vooral van hoop. En die Sef, wat een heerlijk bolletje was dat, zeg.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Natuursteen, parket, Impermo.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jaan?
7: Ja?
6: Jaan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Je bak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
10: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op, dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
13: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
12: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
14: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van iMens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij iMens op i-mens.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, jongen, die kettingbotsing daar, zo meteen een update. Maar vooral straks meer over de dag van de leerkracht. Daar moeten we het over hebben.
16: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Het is 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2. Krijg je van Jonas Maas.
17: Goedemorgen. Bedrijven moeten zich beter beveiligen tegen cybercriminelen en Brussel heeft een begroting, nu de federale regering nog. Er kwamen dit jaar bij het Centrum voor Cybersecurity al 588 meldingen van cyberaanvallen binnen en dat is bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het centrum organiseert daarom een dag na de Open Bedrijvendag, Gesloten Bedrijvendag, en roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En dat is nodig, want met AI kunnen cybercriminelen vandaag nog veel sneller door de online beveiliging van bedrijven raken, onder meer dus door die artificiële intelligentie. Miguel de Bruiker van het Centrum voor Cybersecurity geeft dan enkele voorbeelden.
18: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het data lekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishing mails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
17: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. Brussel heeft gisteravond een begrotingsakkoord bereikt. Deze voormiddag brengt minister-president Diliès zijn beleidsverklaring in het Brussels parlement. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over een nieuwe begroting. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en aan nieuwe inkomsten. De komende dagen wordt dus nog verder gewerkt. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
19: We hebben de nota overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
17: Een Belgisch gevechtsschip kan niet op een Europese missie vertrekken omdat het stuk is. Het zou binnenkort richting de Rode Zee en de kust van Jemen moeten varen, maar het raakt niet op tijd hersteld. Dat zegt defensiejournalist Jens Fransen.
7: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte. En die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
17: In Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn zo bijna 5000 mensen opgepakt. En in Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro gisteren 47% van de stemmen. Hij deed daarmee net beter dan de huidige centrum-linkse president Lula, die bijna 45% van de stemmen kreeg. Er was wel voorspeld dat Lula de eerste ronde zou winnen, maar hij geeft nog niet op, zegt journalist Matthias Tels vanuit Brazilië.
20: Wel, wij zaten zelf in het kamp Lula in een hotel hier in de buurt in São Paulo. En Lula zelf, die klonk opvallend strijdbaar. Hij zei ook wel, ja, het is een lesje in democratie. Maar je moet weten dat er 20 miljoen Brazilianen niet zijn gaan stemmen. En Lula klinkt enorm strijdbaar om dat potentieel volop aan te boren, om daarop in te zetten. En hij wil er helemaal voor gaan.
17: De beslissende tweede ronde van de verkiezingen in Brazilië is over 3 weken. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en ze zijn zo al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep geraakte Duitsland niet verder dan een 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
21: In Tiene klaagt een actiegroep over toegenomen geuroverlast aan de bezinkingsvijvers van de suikerfabriek. Enkele buurtbewoners overwegen om juridische stappen te ondernemen. En er is een overnemer voor dierenasiel De Zorghoeve in Kortenaken. Een gemeenteraadslid uit Boutersum zal vanaf 1 januari het asiel runnen. Na het optrekken van de mist en de nevel wordt het voornamelijk een zonnige dag vandaag, maximaal tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel over een half uur.
0: Ja, hajo, wat is dat allemaal, zeg? Die opkomende zon, de mist en dan het altijd zo van die dramatische dingen. Hè.
22: Ja,
0: kennen wij zo de kettingbotsing op de E17 was ook met heel veel mist. Oef. Ik hoop dat het daar zo erg niet is. Maar...
22: Wel, we hebben goed nieuws. Dus het slechte nieuws is dus, er is een kettingbotsing gebeurd op E19 naar Antwerpen bij Kontig. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er moeten 7 auto's getakeld worden. God, geen gewonden daar, enkel blikschade, gelukkig. Okay. Maar dat betekent, hou dus een reddingstrook open, alsjeblieft, want er moeten dus takel wagens door die file. En het verkeer van Brussel naar Antwerpen kan natuurlijk beter omrijden via de A12. Verder, files naar Antwerpen heb ik gemiddeld 20 tot 25 minuten op de andere snelwegen zonder incidenten. Op de E313 van Lummen naar Luik is het door een aanrijding wel wat aanschuiven, ook bij Hasselt-West. En dan hebben we die werken op de E314 van Lummen naar Leuven. In beide richtingen is maar 1 rijstrook open. Richting Lummen levert dat een kwartier vertraging op bij Aarschot. En richting Brussel helaas ruim 1 uur van Bekkenvoort tot voorbij Tielt-Wingen. De andere files naar Brussel zijn maximaal 1/2 uur lang, zie ik. Ook op de binnen- en de buitenring vertragingen op de gebruikelijke plaatsen van 1/2 uur. En tot slot op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt ook 1/2 uur van Hechtel-Exel tot Helchteren.
0: Ja, alle leerkrachten die nu aan het luisteren zijn, alle kinderen en kleinkinderen die naar school moeten, alle ouders en iedereen die naar school gaat of geweest is, ik zou luisteren straks. En nu gaan we dansen.

0: Ik merk dat jij geoefend hebt, Jonas Maas.
1: De hele week, Peter.
0: Amai.
1: Ja, ja, ja, het is beter, hè?
0: Goed, het is zelfs uitstekend, kan ik zeggen. Goedemorgen. Gisteren was het Werelddierendag. En vanmorgen doen we hier bij Goedemorgen Morgen een uniek experiment. Oh.

0: Jonas Maas, dat wist ik niet van jou. Ben je een beetje opgewonden geraakt?
1: Nee, ik hoor niet van mezelf, maar ik was vergeten. Dit is een oud hemdje. En dat, ik ga het, ja, moet ik het nu echt tonen?
0: Ja, denk het wel. Doe maar even.
1: Ja, dus kijk. Gigantische okselvijvers heb ik daarin. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Maar ben je zoveel last van okselvijvers?
1: Ik ben wel een zweterke. Hey. Ja, dat is erg, hè?
0: Ik denk dat zelfs volgens mij de koninklijke vijvers een beetje jaloers zijn op jouw oksel.
1: Maar het, nee, het ruikt nog niet.
0: Nee, het ruikt helemaal
1: nee, maar
0: niet.
1: Toch, ik schrik ervan. Kijk, jong.
0: Ik ken niemand.
1: Heeft niks meer te. Ja.
0: Ik ken niemand die zo hard zweet en zo weinig ruikt. Dat is prachtig. Ja, goed, ja, daar moeten we toch eens over hebben later. En het wordt dan nog weer rond de 20 graden vandaag.
1: Dus... Ja, dus ik ga dat hemdje straks uitdoen, denk ik. En iets anders aan doen. Iets anders aan doen wel, Peter.
0: Wat je wil, jongen, wat je wil. Vandaag, goedemorgen, spelen de Belgen opnieuw in de Nations League tegen Frankrijk. En vooral in Frankrijk. Vorige keer hier verloren met 0-1, maar we maken dat goed vanavond. En vandaag is het ook de dag van de leerkracht. Dus al die mensen die ervoor zorgen dat jouw kind of kleinkind goed terechtkomt, merci. En daarom wou Femke Isebaert uit Beveren Kruibeke-Zwijndrecht haar gedag delen. Femke is beleidsondersteuner, schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. Goh, samengevat, Femke, kan ik gewoon zeggen dat jij het nog beter wil maken in scholen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zo
2: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt, hè. Jij mag je gedag delen.

0: Wat is jouw gedacht, Femke?
1: Geef leerkrachten meer tijd en ruimte om het goed te doen.
0: Amai, geef leerkrachten meer tijd en ruimte om het goed te doen. Leg eens uit, Femke.
1: Ja, het is vandaag dag van de leerkracht en dat is super fijn. Al die koffiekoeken en bedankjes en mooie woorden. Maar ik denk dat veel leerkrachten vooral gebaat zouden zijn bij het vertrouwen. En ja, de ruimte, denk ik, van zowel de overheid als de maatschappij om hun werk goed te doen. En ja, ik ben niet tegen de onderwijshervorming en de nieuwe minimumdoelen. Er zit absoluut een meerwaarde in. Een kennisrijk curriculum en ook alle middelen die ervoor vrijkomen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het niet zozeer is waar we naartoe willen, maar wel de weg er naartoe. Er komt op korte tijd heel veel samen. En die volgorde klopt naar mijn mening niet.
0: En hoe moet je dat dan concreet helemaal aanpakken volgens jou, Femke?
1: Ja, ik denk, waar ik een beetje tegenaan loop, is het stukje van, ik vergelijk het een beetje als een chirurg zijn werk hoort te doen. Die begint niet met opereren voordat de diagnose helder is. Of die begint niet, of hij of zij begint zeker niet voordat hij weet de juiste patiënt ligt voor mij. Mm-hmm. En daar wringt het vandaag, want van scholen wordt wel verwacht dat ze belangrijke keuzes maken en dingen gaan implementeren, terwijl nog niet alles op tafel ligt.
0: Zeg je nu dat er een soort overgangsperiode had moeten zijn in verband met die minimumdoelen, de nieuwe doelen die gesteld worden, om alles eerst even deftig te zetten voor ze konden eraan beginnen?
1: Ja, ik denk dat dat zeker een meerwaarde was geweest. Nu heel concreet, als je kijkt naar de leerplannen van de verschillende koepels, die waren net op tijd klaar om het schooljaar te starten. De digitale tools daarbij waren nog niet allemaal beschikbaar. Als we kijken naar methodemakers, no offense to them, want zij doen het ook gewoon op hun tijd. Maar die uitgeverijen zijn nog volop bezig om de materialen aan te passen en te ontwikkelen. Terwijl we als school nu wel de druk voelen om daarmee aan de slag te gaan. En dat, ja, de inspiratiescholen die in het leven zijn geroepen, die moeten dus praktijken ontwikkelen en ervaringen opdoen om dan hun kennis te delen.
0: Ja.
1: Maar ze zijn daar ook nog in aan het groeien. En alle andere scholen zijn ondertussen wel met de implementatie gestart.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, heel wat zaken zijn denk ik later definitief vastgelegd dan voorzien of beschikbaar gekomen dan oorspronkelijk voorzien. Maar de timing waarbinnen de scholen er nu mee aan de slag moeten, die schuift niet op dezelfde manier op. Wat dat dus creëert, dat onze opdracht, ja, het is niet onmogelijk, maar het maakt het voor mijn aanziens wel onnodig moeilijk.
0: Is wel moeilijk,
1: op deze manier.
0: Langs de andere kant zou je kunnen denken van misschien was het nodig om daar een beetje druk op te zetten om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk gebeurde, Femke.
1: Ja, een zekere druk kan absoluut nodig zijn om dingen in beweging te krijgen. Ik ben ook van mening dat we zeker niet moeten wachten tot alles perfect is vooraleer er kan gestart worden. Die lat mag hoog liggen, maar wat ik vandaag bij leerkrachten zie, is absoluut, en dat wil ik wel benadrukken, geen gebrek aan bereidheid. Ze willen er wel mee aan de slag, maar ze willen het ook vooral goed doen. En de vraag die ik nu vooral hoor en voel is van, maar hoe gaan we dit in godsnaam waarmaken binnen de tijd die er nu gegeven is?
0: Bij onze Femke, beleidsondersteuner schoolontwikkeling en kwaliteitszorg, die pleit in haar gedachten van geef leerkrachten meer tijd en ruimte om het goed te doen. Femke, dankjewel, we gaan er hier verder mee aan. Krijg je ruimte om het goed te doen. Reacties zijn nu welkom in de app van VRT Max. Klik daardoor op Radio 2. Femke, nog een heel fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Schaduw van jezelf. Dit is Line de Douw. Reacties, die mogen vanaf

0: van Line de Douw. Het is 19 over 8 en net hadden we Femke. Femke is beleidsondersteuner schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. Dus je wil dat nog beter maken in scholen. Met haar gedacht, live uit Beveren tenminste. Geef leerkrachten meer tijd en ruimte om dingen goed te doen. Ja, er kwam wel wat reacties op binnen ook.
1: Heel wat reacties en ik wil er even een reactie ook van mijn moeder aan toevoegen. Die heeft dan wel niet gestuurd, maar ik weet dat ze zo gaat reageren. Die heeft nog altijd les, 5 jaar na pensioen eigenlijk, gaat ze overal in verschillende scholen invallen. En zij zegt dat er de laatste 15 jaar heel veel administratie, papierwerk is bijgekomen. En zij zegt altijd, maar laat leerkrachten gewoon lesgeven. Geef ze het vertrouwen. Dat is wat Maarten Vos uit Zottegem ook zegt. Dankjewel voor de koffiekoeken vandaag. Maar geef ons eerst vertrouwen. Vertrouw ons dat we onze job gewoon goed willen doen. En laat ja, misschien toch heel die papiermolen een beetje meer achterwege.
0: Dat is bij heel veel jobs dat je tegenwoordig voor heel veel dingen verantwoording moet afleggen of papieren moet invullen. Wat ervoor zorgt dat je dan geen tijd meer hebt om andere dingen te doen.
1: Ja, dat is het inderdaad.
0: Nu, het ding is wel, moet ik nog even op inpikken. Op de school van mijn zoon bijvoorbeeld. Zit in het gemeenschapsonderwijs. Dus die leerdoelen, de nieuwe leerdoelen, die zijn vastgelegd. Dus voor het katholiek onderwijs waren de boeken zo goed als klaar. Voor het gemeenschapsonderwijs nog niet. Dus die juffen, die hebben ergens eind juli, begin augustus, zijn die al begonnen met zelf dingen in elkaar te steken, te kopiëren, te downloaden, om ervoor te zorgen dat dat dan klaar is voor september.
1: Dat is geen doen, toch?
0: Nee, dus iemand die zegt, Gunther, die hebt nog, ja, die heeft toch 4 maanden vakantie. Ja, maar wees gerust, er zijn erbij die verre van die 4 maanden vakantie hebben. Jouw reactie blijft welkom, kan in 14 Max app. Klik daardoor op Radio 2. It's a
2: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities, ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Iedereen

0: voorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Music Hall presenteert Cinderella, het magische sprookjesballet. Schitterende kostuums, betoverende videoprojecties en de wereldberoemde balletmuziek van Sergei Prokofjev. Volg hoe Assepoester tegen alle verwachtingen in haar droom waarmaakt en het hart van de prins verovert. En na de voorstelling ontmoet je de hoofdrolspelers persoonlijk. Dit najaar in Hasselt, Antwerpen en Gent. Boek vandaag je tickets op musichall.be.

0: Eurythmics.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Het is 9:04. Het gedacht van Femke uit Beveren, die school ondersteunt om het allemaal wat beter te maken. Geef leerkrachten meer tijd en ruimte om het goed te doen. Het is vandaag de dag van de leerkracht. Er komen wat reacties over binnen. Hildegard van Maai uit Hammen die laat nog weten. Wij in het buitengewone onderwijs maken al onze bundels zelf. Voor buitengewone onderwijs bestaan gewoon geen boeken. Dat doen wij in onze vakanties, want tijdens schooldagen hebben we daar geen tijd voor. Krijg je dat dan ook nog eens, zeg. En dan Nele de Bekker uit Leuven. Die staat in het volwassenenonderwijs. Nele, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik hoor dat bij jou precies beter geregeld is.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik werk in de basiseducatie bij LIGO. Uh-huh. En wij werken gewoon met 38 uur contracten of 18 uur contracten. Afhankelijk van welk volume je hebt.
0: Ja.
2: Ja, wij werken met vakantiedagen en verlof en recup. Ja.
0: En jij krijgt tijd en ruimte om het goed te doen dan wel?
2: Dat klopt. Ja, wij geven ongeveer de helft van de tijd les. Uh-huh. In blokken van 38 uur contracten of 18 uur contracten, afhankelijk van welk volume je hebt.
0: Ja.
2: Ja, we werken met vakantiedagen en verlof en recup. Ja.
0: En jij krijgt tijd en ruimte om het goed te doen dan wel?

0: Nela, dankjewel. En ik wens je nog een prachtige dag van de leerkracht.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Heel fijne ochtend hoor. Het is intussen 2:30. Als je onderweg bent naar school of je bent leerkracht,

0: 1 over half 9. Zometeen hoor je alle nieuws uit je buurt. Nu, Jonas.
1: Bij het Centrum voor Cybersecurity kwamen dit jaar al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. En dat is bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het centrum organiseert daarom vandaag gesloten bedrijvendag om bedrijven extra alert te maken voor de gevaren van hackers die steeds vaker met hulp van AI ook inbreken in hun computersystemen. En het Belgische gevechtsschip Leopold I kan niet op missie vertrekken omdat het stuk is. Normaal moest het binnenkort naar de Rode Zee en de kust van Jemen voor een beveiligingsopdracht, maar het schip raakt dus niet op tijd hersteld.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Dirk Vlaaien. Het stinkt in Tiene. Dat zeggen enkele buren van een actiegroep tegen de geuroverlast door de bezinkingsvijvers van de suikerfabriek. Enkele jaren geleden nam de fabriek maatregelen om daar iets aan te doen, maar sinds enkele dagen is de stank helemaal terug en erger dan ooit. Buurtbewoners overwegen nu om een advocaat onder de arm te nemen, zegt initiatiefnemer Andy Reniers.
4: Echt de stank van rotte eieren. Mijn dochter was van badminton en daar waren meisjes aanwezig uit Hergestad en die stonden buiten over te geven. Hè. Ze hebben wel 2 jaar geleden maatregelen opgelegd gekregen en toen is het een tijdje beter gegaan. Maar ja, dus terug naar Adder. Ik ben hier geboren en getogen en ben groot geworden met die geur van Tienzeuigen. Daar gaat het niet over. Het gaat over de geur die de bezinkingsvijvers nu produceren en dat is een giftig gas.
3: Op sociale media vraagt burgemeester Jonathan Holslag de suikerfabriek om de meldingen te bekijken. Brusselse taxichauffeurs krijgen 2 jaar extra om over te stappen naar een elektrische wagen. Vanaf 1 januari mogen in het Brussels gewest geen nieuwe taxis met een verbrandingsmotor meer worden ingeschreven. Taxichauffeurs die al zo'n wagen hebben, mogen er nu wel 9 jaar mee rondrijden in plaats van 7 jaar, voor ze die verplicht moeten vervangen. De Brusselse taxifederatie is erg kritisch voor de verplichte elektrificatie, onder meer omdat de bestuurders veel tijd verliezen bij het opladen. Dierenasiel De Zorghoeve in Kortenaken krijgt vanaf 1 januari een nieuwe uitbater. VZW Dierenhart neemt dan de werking van het asiel over. De organisatie is een project van Adam van Oeye,

0: gemeenteraadslid en horeca-uitbater in Boutersum. Van Oeye heeft ervaring met het asiel. Hij runde het vroeger al toen het nog in Leefdaal gevestigd was.
1: En 8 jaar geleden ongeveer heb ik een klein jaar op zelfstandige basis de zorghoeve uitgebaat voor nog de vorige eigenaars. En ik had eigenlijk heel veel spijt dat dat toen gestopt is. En ik dacht, als ik ooit de kans krijg, wil ik dat zeker terugdoen.
0: In Sint-Genesius-Rode is de vernieuwde Geevaartvijver officieel ingehuldigd. De vijver werd de voorbije jaren grondig gesaneerd en dient voortaan als waterbuffer tegen mogelijke overstromingen in de Molenbeekvallei. En de vijver is opnieuw ook een echte visvijver geworden. Met meerdere vissoorten, zegt Johan Auwerks van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek.
2: Typerend voor dergelijke vijvers zijn eigenlijk soorten die in helder water zitten met heel veel planten. En dan spreek ik over snoek, eerst en vooral astrofis, maar ook rietvoren, kroeskarper, pittervoren. Dat zijn eigenlijk zo de voornaamste soorten die daaraan gelinkt kunnen worden.
0: Na het optrekken van de mist wordt het voornamelijk een zonnige, droge dag, maxima tot 21 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
3: Er was een enorme kettingbotsing vanmorgen op de E19. Hoe is daar intussen, Hajo?
4: Ja, ze zijn nog steeds aan het takelen daarin Contig op de E19 naar Antwerpen. Het is bijna 2 uur aanschuiven vanaf Mechelen-Zuid. Dus je kan beter omrijden als je vanuit Brussel naar Antwerpen wil via de A12. En door omrijders is het ook al heel druk met vertragingen van een half uur op de N1 van Mechelen naar Contig naast de E19 dus. En ook op de N14 naar Duffel en Lier. Verder naar Antwerpen, vooral ook op de A12 is het drukker geworden door die omleiding een half uur erbij te tellen van Boom tot Aartselaar. De andere files zijn 25 minuten of korter richting Antwerpen. Geen verrassingen daar. In Limburg opletten wel op de E313. Daar is een aanrijding gebeurd bij Hasselt-West. Staat 20 minuten in de file vanaf Lummen. En op de E314 van Leuven naar Limburg ook een kwartier erbij tellen door werkzaamheden bij Aarschot. Naar Brussel op diezelfde werkzaamheden op de E314 bijna 1 uur. Bumperen van Bekkenvoort tot voorbij Tielt-Wingen. Het is ook erg druk op de E40 met 3 kwartier vertraging vanaf Heverlee. Andere files, zo'n half uur vanaf Zemst zie ik en verder 20 minuten vanaf Jezuseik en vanaf Aalst. De binnenring rond Brussel ook erg druk. 3 kwartier vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. Een half uur van Waterloo tot Tervuren op de Buitenring. En op andere plaatsen nergens meer dan een kwartier aanschuiven.
3: Het is 8:55 en we moeten zeggen, het gaat weer goed met onze motocross. Straks een kampioen.
5: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met de morgen knak VRT en Radio 2.
6: Go Yellow! Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
9: Aluminium. Vind je vakman op reinaerts.be.
10: Ben je op zoek naar je eerste job?
11: Zo klaar voor.
10: Of is het tijd voor een carrièreswitch?
11: Ja, zo klaar voor.
10: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
10: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Met dit jaar onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, OMD en van bij ons Maxime. Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. Meer info op nightoftheproms.be.
13: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
14: Oh, een eekhoorn.
13: Een safari in de jungle.
14: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
13: Of maak van je koffiezet.
14: Voilà, uw koffie.
13: Een professionele espresso-machine.
14: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
15: Make it extra.
13: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
15: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
16: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
17: Oh, wat is dat?
16: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
17: Ik was nog niet klaar!
16: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.

0: 18 voor 9. Lady Hear Me Tonight van Mojo.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Ja, jongens, er zijn al miserie door van de kettingbotsingen en zo. Toch ook een beetje fantastisch nieuws. Remco Evenepoel die heeft het gehaald, is Europees kampioen geworden. Maar we zijn niet uit het oog een beetje aan het verliezen misschien. Want we zijn zo goed bezig in het motocross weer.
2: Ja, ons land heeft in Frankrijk afgelopen weekend de motocross der naties gewonnen. Dat is toch een beetje het WK voor landenteams. Het is de eerste Belgische eindzege sinds 2013. De 16e al in totaal, maar het was wel lang geleden. De nieuwe gouden generatie heeft dat geklaard. Liam Everts werd 2 keer vierde. Terwijl Lucas en Sascha Koenen, sterke broertjes, ook heel goed hebben gepresteerd.
0: Ja.
2: België bleef zo Spanje heel niet voor in het klassement. En Liam Everts noemde die overwinning na afloop echt onwerkelijk. En ook zijn vader, we zien het nu in beeld. Stefan Everts, toch een van de grootste motocrossers aller tijden, werd heel erg emotioneel.
0: Nou ja, wenen zeg. Liam, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jongen toch, echt. Ja, heb je je vader intussen al kunnen troosten? Want die mens, zo garme, had ermee te doen.
3: Ja, het was wel emotioneel, maar dat zijn momenten die we nooit meer gaan vergeten. Het was echt een super dag.
0: Duidelijk zeg. Ja, je had zelfs niet door dat jullie gewonnen hadden.
3: Nee, helemaal niet. Ik wist dat we wel op het podium gingen staan. Ik hoopte voor 2 of 3, maar dat we gingen winnen, dat was out of the question. Dat was niet normaal. Echt zot.
0: Prachtige overwinning. Hoe voelt het om het te winnen met België?
3: Ja, supermooi. Ook, ik kon het niet doen zonder mijn 2 ploegmakers. Het was 13 jaar geleden. Dus om dit te doen met een 2 is magnifiek.
0: Ja, vooral ook jullie allemaal heel veel blessures gehad het voorbije jaar. Heb je dan nooit gedacht van, ik ga dit toch allemaal niet te lang doen? Want dat is alleen maar miseren, die motocross.
3: Ja, voor mij was het begin van het seizoen heel moeilijk. Ik heb mijn enkel gebroken. En dan voor Lucas en Sascha was het einde van het seizoen niet zo makkelijk. Maar we hebben het fantastisch gedaan. We hebben ons zo opgeladen voor dit weekend. En we hebben het gewoon afgewerkt. Dus mega.
0: Ja, wat maakt die motocross der naties zo speciaal, Liam?
3: Je rijdt voor je land en je rijdt samen de drie beste van elk land. En het geeft toch een beetje een ploegengevoel. Dus ook op het einde van het jaar, dus iedereen geeft die laatste push nog wel. Het is een hele eer om aan België te winnen.
0: Ik vind dat fantastisch hoe jullie over die bergen springen en zo en die moddercrossen. Maar wat ik me vooral altijd afvraag als je aankomt, hoeveel modder zit er dan in je mond?
3: Ja, redelijk veel gisteren, maar dat is goed weggespoeld geweest.
0: Ja, hoe heb je het gevierd dan, Liam?
3: Ja, het was een redelijke late avond, maar het was magnifiek. Ook het seizoen is gedaan, dus dan kan het er wel af.
0: Ziezo, op naar de volgende avonturen. Dankjewel om even bij ons te zijn en nog eens een dikke, dikke proficiat. En koop je vader een paar zakdoeken.
3: Ja, dankjewel. Fijne maandag.
0: Dag Liam,
3: bedankt.
0: Bye bye. Ja, toch weer iets om op trots op te zijn. We zijn goed bezig in het sport.
2: Ja, motocross daarnaast. Dat is toch een beetje jeugdsentiment, vind ik. Dus ik ben blij dat we toch opnieuw in het motocross opnieuw het zo goed doen.
0: Ja, het is ook mooi om te zien. Zo indrukwekkend. Denk altijd van, ja, laat zij het maar doen, laat hem maar doen. Ik ga er niet aan beginnen. Maar dit is wel leuk, want we hebben ook goed nieuws over de eregalerij. Het ook een soort, ja, naast,
2: ook een motocross der naties, toch?
0: Nazi-belangrijk evenement. Goed nieuws, een beetje slecht nieuws. Slecht nieuws, de opname op woensdag 21 oktober in Brugge is uitverkocht. Maar goed nieuws, op VRT Max, daar staat bij Radio 2 nog een prachtige wedstrijd. En op die manier kun je toch nog kaarten winnen om erbij te zijn. En dan ga je bijvoorbeeld Gijke Arnaert ook op het podium zien. Nu dan

0: Gimme, gimme, gimme. A Man After Midnight.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Intussen blijven ze dus binnenstromen. De foto's, de beelden van geitjes, van katten, van konijnen. Want gisteren was het Werelddierendag. Shema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe heb jij Werelddierendag gisteren gevierd?
2: Gisteren heb ik het gevierd door met de kinderen te spelen. Ook wel een beetje dieren, hè?
0: Ja, ja, kleine zoogdieren. Dat om. Ja, kan allemaal. Maar nu is het terug natuurlijk. Je hebt toch geen last gehad van die kettingbotsing? Je moest dat toch niet langs, hè?
2: Nee, ik heb het wel niet gezien, maar ik zag wel een file aan de andere kant, want ik moest richting Brussel, gelukkig.
0: Ah ja.
2: Ja, afstand houden, hè.
0: Maar de mensen die daar op dit moment in zitten, gelukkig is er win-win zo meteen met belangrijke dingen, want nog niet bij stilgestaan, nog nooit gehad. Maar je kan dus geld proberen af te halen zonder dat er geld uitkomt.
2: Ja, daar gaat de klacht van de week over, ook op tv. En het is echt wel een probleem, want dat heeft te maken met die nieuwe bankautomaten die je overal ziet in het land, die niet te horen tot één bank, omdat de banken zelf steeds minder automaten hebben. En die zijn dan gecentraliseerd, maar die horen dan eigenlijk bij een bedrijf dat opgericht is door de banken, maar die verwijzen telkens door. Van als er een probleem is, ja, ga jij maar naar de bank. De bank zegt, nee, je moet naar daar zijn. Dus ja, mensen worden echt gewoon van kastje naar de muur gestuurd. Zijn dat beu en daarom gaan we het erover hebben.
0: Kijk, goede zaak. En dan vond ik ook een hele goede over houdbaarheidsdatum van pillen.
2: Ja, vitaminepillen dan specifiek. We hadden een tijd geleden een van onze redacteurs die de topjob had om de pillen in zo'n doosje te tellen. Omdat de luisteraar had geklaagd dat er te weinig in zaten bij haar. Nu, ik zei van, oh, ik wil mij wel opofferen om die mee te nemen. Maar één daarvan was al bijna vervallen. En voor dat is nog voor kinderen.
0: Maar jij een verval, dat kan toch geen probleem zijn? Straks alle details daarover.
3: Ja. Luisteren naar Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
3: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
3: Radio 2 op VRT Max.
4: Radio 2.
1: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
3: We zijn er altijd en overal.

0: Als dit herkenbaar is voor jou...
1: Chantal, wat is dat?
2: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
1: Amai, zeg.
0: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
1: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
3: Maar kurk is altijd goed, hè?
1: Ah ja.
0: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke Bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
4: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij
5: dan je denkt. Hallo, ik ben Jeroen Meus en mijn nieuwste boek het hele jaar door is een verzameling van allemaal nieuwe recepten die nog nooit in Daas Kost zijn klaargemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling om de 4 seizoenen in één grote boek te steken. Maar ik had te veel recepten bedacht, dus we hebben die in 2 gekapt. En het eerste deel Herfst en Winter is nu beschikbaar.
6: Het boek Het hele jaar door Herfst-Winter van Jeroen Meus is nu overal verkrijgbaar.
7: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
8: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op, dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
9: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
8: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
10: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Geld afhalen aan een automaat zou makkelijk moeten verlopen, maar soms gaat dat toch mis. En daar gaan we het over hebben in de klacht van de week.

0: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Op de E19 snelweg richting Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing met 9 voertuigen gebeurd, net voor Kontich. Niemand raakte gewond, er staat wel een lange file. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Er hing op dat moment wel veel mist in de regio. Om van Brussel naar Antwerpen te rijden, is het op dit moment beter om de A12 te nemen en dus niet de E19. Aan een woning in Lokeren in de provincie Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een explosie gebeurd. Er was rookontwikkeling en de brandweer kreeg verschillende oproepen binnen. Er vielen wel geen gewonden, de woning is wel beschadigd. Dat vertelt Hanne Olivier van het parket.
1: Deze nacht in Lokeren is er een explosie geweest aan een woning waarbij de voordeur van de woning uit de hengsels geblazen is. Wij hebben dan eerst gevraagd om doorboot ter plaatse te laten komen om te kijken of de plaats veilig is. Ze zijn nu nog aan het wachten op hun bevindingen. Nu momenteel hebben we dus nog niet veel informatie. We gaan ook moeten onderzoeken wat het motief is.
0: Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op havens en ook op industrie in de regio Odessa. In het zuiden van Oekraïne is dat. Rusland zegt dat de brandstofopslagplaats heeft bestookt en 2 vrachtschepen op de Zwarte Zee. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot aangevallen in de Caraïbische Zee. Er zijn 4 doden bij gevallen. Volgens het leger ging het om een drugsboot. Sinds vorig jaar hebben de VS al tientallen boten aangevallen die volgens hen door drugssmokkelaars worden gebruikt. Experts en de Verenigde Naties spreken van onwettige executies. En in Brazilië is de tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De radicaal rechtse kandidaat Flávio Bolsonaro, de zoon van de vroegere president Bolsonaro, won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken, terwijl voorspeld was dat Lula de eerste ronde zou winnen. Hij geeft wel nog niet op, zegt VRT Nieuws journalist Matthias Tels vanuit Brazilië.
2: Wel, wij zaten zelf in het kamp Lula in een hotel hier in de buurt in São Paulo. En Lula zelf, die klonk opvallend strijdbaar. Hij zei ook wel, ja, het is een lesje in democratie. Maar je moet weten dat er 20 miljoen Brazilianen niet zijn gaan stemmen. En Lula klinkt enorm strijdbaar om dat potentieel volop aan te boren, om daarop in te zetten. En hij wil er helemaal voor gaan.
0: De beslissende tweede ronde van de verkiezingen in Brazilië is over 3 weken. Na de mist van morgen wordt het overal vrij zonnig, met temperaturen tot zo'n 22 graden. Ook morgen start wel mistig, daarna zacht met zonnige perioden en opnieuw tot zo'n 22 graden. Vanaf donderdag wordt het wel wat frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen, Hajo.
4: Goedemorgen.
3: Oh, dat is lang geleden, hè?
4: Ja, dat is lang geleden.
3: Hoe gaat het met jou?
4: Het gaat heel goed.
3: En ja.
5: Jou, je ziet er stralend uit.
3: Ah, oh, dank u.
5: Jawel, absoluut. Aan de nieuwe... Ja, de eerste keer dat ik jou als presentator ontmoet hier in deze studio.
3: Ja, normaal ben ik Xavier gewoon, maar nu is het af en toe ook met mij te doen.
5: Leuk, ik kijk er alleen maar naar uit.
3: Kijk, alleen op de weg gaat het wel iets minder.
5: Inderdaad, nog steeds die problemen op de E19 naar Antwerpen. Je hoorde het al in het nieuws. Er zijn nog steeds stakelingen bezig. Hou rekening met ruim 1 uur aanschuiven nog van Mechelen-Zuid tot Kontich. En heel wat mensen zijn natuurlijk aan het omrijden om die files te vermijden. Maar dat veroorzaakt ook heel wat vertragingen. Zo'n 3 kwartier op de N1 van Mechelen naar Kontich. En ook op de N14 vanuit Mechelen in Duffel verder richting Lier. Hou daar rekening mee. De andere files naar Antwerpen staan er nog op de E17. Zo'n 20 minuten vanaf Haastonk. Dan op de A12 ook een 30 minuten van Boom tot Aartselaar. Komt natuurlijk ook door dat ongeval op de E19. Op de E314 dan van Leuven naar Lummen is het 20 minuten file rijden door werken bij Aarschot. En op diezelfde E314, maar dan richting Leuven en Brussel, bijna 1 uur zelfs, van Bekkenvoort tot voorbij Tielt-Wingen. Andere files naar Brussel zie ik nog een kwartier vanaf Afliegem, 20 minuten vanaf Zemst op de E19 en ruim een 30 minuten vanaf Haasrode door een ongeval bij Heverlee en verder ook nog 20 minuten van Everen tot in Europese Wijk. De binnenring rond Brussel, ook daar nog een 30 minuten van Dilbeek tot Vilvoorde, op de buitenring zelfs 40 minuten van Waterloo tot Zaventem. Op de kleine ring richting Zuid ook een 30 minuten van Koekelberg tot Kunstwet. En hoera, op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
3: Ja, we zouden nog blij moeten zijn met een klein sprankeltje hoop.
5: Inderdaad.
3: Het is wel heel druk voor een maandag.
5: Het is heel druk, ja. Maar het is ook begin oktober de drukste filemaand van het najaar.
3: Hou je maar vast voor nog veel meer
5: aan de takken van de bomen.
3: Ja. Dankjewel, Hajo.
6: En
3: Green.
6: Energie Rebelli. Win-win.
3: Shema Sai-Sai. Heel wat mensen klagen dat er problemen zijn met geldautomaten, waardoor ze geld hebben verloren. Maar hoe kan het nu dat je bij stortingen of afhalingen je geld kwijt bent? Dat gaan we vandaag uitzoeken in Win-win. Goedemorgen.

0: Good Thing van Fine Young Cannibals. Een toch wel heel bijzondere naam voor een muziekband, maar blijkbaar hebben ze hun inspiratie gehaald bij een film met dezelfde naam van in 1960.
1: Win-win.
0: Stel je voor, je hebt cashgeld nodig, je gaat dan naar een geldautomaat in je buurt, maar je krijgt helemaal geen geld. Wat doe je dan? In de klacht van de week van Win-win gaat het er deze week over, want we krijgen heel veel klachten van luisteraars over de problemen die er zijn bij bepaalde cashpunten. Het bedrijf dat die punten uitbaat is opgericht door 4 grootbanken in België om voor genoeg geldautomaten te zorgen, maar die geldautomaten werken dus niet altijd zoals het zou moeten. En dan loopt het serieus mis. En dat zien we vanaf vanavond ook in Win-win op tv. Onder andere Delphine Verhelst heeft ons daarover ook een mailtje gestuurd op winwin@radio2.be. Goedemorgen Delphine.
2: Goedemorgen.
0: Jij en je man hebben een dierenartspraktijk in Dorongen. Jullie zijn €4.500 kwijtgespeeld in een automaat van Batobin. Vertel, wat is er nu juist gebeurd?
2: Ja, dat klopt. Begin juli hebben wij cash-inkomsten gestort in een automaat in Deinze. Tijdens de transactie is er een technisch probleem opgetreden waardoor wij een zwart scherm kregen. Mm-hmm. Daarop hebben wij een ticket ontvangen van de automaat waarop staat: er is een technisch probleem, uw geld is veilig. We moeten even natellen en dat zal 3 tot 10 werkdagen duren. Maar 3 weken later hadden wij nog altijd geen geld gezien.
0: Ja, en wat heb je dan gedaan?
2: We hebben verschillende malen contact genomen, zowel met Batopin als met onze eigen bank. Zonder reactie van Batopin, wel van onze eigen bank. Tot wanneer wij op 28 juli contact genomen hebben met de politie en jullie in kopie gezet hebben. Ja. Met het feit, wij gaan beelden laten opvragen. En dan is er plots de helft van het bedrag, €2.300, gestort.
0: De helft van het bedrag?
2: Nadien hebben wij ook de helft.
0: Dus
2: ja,
0: dan,
2: klopt,
0: is dan
2: de helft van het bedrag.
0: Wat is er dan gebeurd met de andere helft? Heb je die uiteindelijk ook dan gekregen?
2: De andere helft hebben we uiteindelijk ontvangen van ING door een commerciële geste van de eigen bank, maar niet van Batopin.
0: Die hebben uiteindelijk nooit gereageerd dan?
2: Nooit gereageerd. Enkel met de verwoording: u moet terecht bij uw eigen bank, wij kunnen niks doen.
0: Nu, als dierenarts moeten jullie, net als elke handelaar, verplicht cashgeld aanvaarden van klanten die zo willen betalen. Maar natuurlijk moeten jullie dat geld wel veilig op je rekening gestort krijgen. Weet je of er nog klachten zijn over die geldautomaten daar in Drongen bij jou?
2: Wij weten van de politie dat er op dat moment best wel wat klachten waren van Batopin. Maar als we spreken met andere zelfstandigen, zijn we zeker niet de enige die dat probleem ervaren.
0: Dus mensen hebben het gevoel dat ze de automaten gewoon niet kunnen vertrouwen eigenlijk.
2: Ja, en dat we meer en meer vragen om zoveel mogelijk cash te vermijden en rechtstreeks overschrijving te doen of met de kaart te betalen.
0: Nu, voor jou is het dus uiteindelijk wel opgelost na veel proberen dan wel en de politie in te schakelen met
2: cash te vermijden en rechtstreeks overschrijving te doen of met de kaart te betalen.
0: Nu, voor jou is het dus uiteindelijk wel opgelost na veel proberen dan wel en de politie in te schakelen. Met welk gevoel blijf je daarmee achter door Delphine?
2: Wij hebben nu het probleem voor de cashinkomsten die we hebben, dat er gevraagd wordt om telkens te weten hoeveel coupures je hebt. En we gaan dat ook,
0: eigenlijk
2: dus dat is dubbel, we worden
0: oplossing
2: verplicht.
0: Ja.
2: Nee.
0: Je voelt jezelf verplicht om het zo te doen, maar de fiscus wil dan weer dat je het toch blijft doen zoals ervoor. Met het risico dat je dan misschien opnieuw geld kwijt bent. Nu, ik kan je al vertellen, Delphine, je bent lang niet de enige in onze mailbox met een gelijkaardig verhaal. Zometeen is Batobin zelf te gast en ik ben heel benieuwd wat ze hierover te vertellen hebben. Dankjewel, Delphine.

0: Bart Peters met zijn nieuwe single We zijn ermee bezig. Geld moet rollen, zeggen ze wel eens. Maar dan moet dat geld natuurlijk wel eerst op je bankrekening belanden wanneer je het gaat storten in een cashpunt. En net daar loopt het soms mis. En daarom hebben we Bato Bin zelf uitgenodigd om uit te leggen wat nu juist het probleem is. Marie Janaar, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent commercieel directeur bij Bato Bin, het bedrijf dat die cashpunten uitbaat. We hoorden daarnet het verhaal van Delphine. Dus voor haar dierenartsenpraktijk ging ze €4.500 storten. Dat geld is dan nooit op haar rekening verschenen. En vanavond op VRT1 zal je ook in Win-Win op tv kunnen zien dat Delphine toch niet lang de enige is met zware problemen. Ook als mensen geld willen afhalen, zitten ze met de gebakken peren. Soms komt er niets uit, maar gaat het geld wel van hun rekening. Wat is er toch allemaal aan de hand met jullie automaten, Marie?
1: Wel, eerst en vooral, uiteraard gaat het meestal heel goed. 99,99% van onze geldafhalingen verlopen goed. En bij stortingen is dat ietsje lager, 99,95%. Verloopt daar goed. Mm-hmm. Ik begrijp dat op het moment, zoals voor Delphine, dat dat fout loopt, dat dat even schrikken is. Ik kan niet specifiek op de case van Delphine uitleg geven. Maar als er iets fout loopt, dan zeggen wij ook van contacteer onmiddellijk je bank, zoals ook Delphine hier terecht gedaan heeft. Mm-hmm. Je geld bij een storting is altijd veilig. Het zit in het toestel en je mag ook in alle gerustheid onze toestellen blijven gebruiken.
0: Nu, wat we vaker horen van mensen die zoiets meemaken en ook van Delphine, is dat Bato Bin dan zegt, ga naar je bank. Maar de banken wijzen naar jullie en dan gebeurt er uiteindelijk niks. Voor eens en voor altijd, het is dan toch de bank die mensen moet helpen, niet jullie.
1: Wel, het is eigenlijk inderdaad heel eenvoudig. Wij gebruiken een regel van 3. Als er een vraag is over je bankkaart, dan ga je naar Cardstop. Heb je een vraag over een geldtransactie, afhaling of storting, ga dan naar je bank. Zij zijn de enigen die jou kunnen identificeren en de historiek van je rekening kunnen raadplegen. Dat is niet nieuw. Dat was vroeger ook al zo. Als je vroeger geld afhaalde bij een andere bank en het liep uitzonderlijk fout, dan moest je naar je eigen bank gaan. En heb je dan nog een derde opmerking, dan zijn wij er en zijn onze helpdeskmedewerkers er ook om je te helpen.
0: Nu, je zegt dat het vroeger ook zo was, maar er is toch wel heel veel verwarring over. Want ook mensen die daarna onlangs nog met problemen zaten, die blijven nog altijd van kastje naar de muur gestuurd worden. Is er dan ergens iets veranderd onlangs qua communicatie of afspraken met de banken?
1: Nee, er is niets veranderd. Als er een vraag is over geldafhaling of over een storting, ga je naar je bank. En dat is ook iets dat wij continu herhalen naar onze banken toe. Onze bankenmedewerkers weten dat ook. Uitzonderlijk kan je even een medewerker hebben die dat niet weet en die niet op de hoogte is. Uiteraard is dat vervelend voor de klant, maar samen met de banken doen wij er wel alles aan om te maken dat die vragen heel snel bij ons en op de juiste plek belanden.
0: Dus de banken zijn ook op de hoogte en laten dit normaal gezien ook weten aan de klanten?
1: Ja, zij zetten dat in hun interne communicatie, wordt dat inderdaad helemaal herhaald.
0: Nu, dat is wel duidelijk, maar wat doen jullie dan zelf om mensen verder te helpen? Want het probleem zit natuurlijk bij jullie automaten, dus het is ook wel logisch dat mensen denken dat ze bij jullie moeten zijn.
1: Ja, ik begrijp die reflex. En wij zijn op vandaag ook bezig met het aanbrengen van nog meer communicatie over waar je terecht kan als het dan uitzonderlijk toch fout loopt. Zodat je opnieuw die regel van 3 ziet. Nu, als iemand bij ons terechtkomt, dan zullen wij hem ook altijd datzelfde antwoord geven, zodat hij weet waar naartoe. En uiteraard, elke vraag wordt bij ons behandeld. En 2/3 van de stortingen die eventueel zouden fout lopen, die worden eigenlijk binnen de 5 dagen ook opgelost. Het is dus echt wel de uitzondering op de uitzondering, helaas, waar Delphine mee te maken kreeg. Dat is uiteraard vervelend, ik begrijp dat. Maar het is echt wel heel uitzonderlijk.
0: Nu, we hebben dus 2 kanten gezien. Mensen die geld storten, zien dat bedrag niet op hun rekening verschijnen. Mensen die geld willen afhalen, krijgen het geld niet, terwijl het wel van hun rekening is gegaan. Is er geen manier om de automaten in te stellen dat ze zelf een fout automatisch doorgeven, zodat jullie of de banken het meteen kunnen oplossen? Want nu ligt het eigenlijk bij de klant die het moet gaan aankaarten.
1: Ja, wij weten nog vandaag dat als het uitzonderlijk fout loopt, zoals ik zei, dat het gebeurt uiterst uitzonderlijk, dan wordt 1/3 eigenlijk automatisch door ons gedetecteerd zonder dat de klant naar de bank moet gaan. En die wordt dan eigenlijk binnen de 2 dagen gewoon wordt het op de rekening gestort of wordt het teruggestort in geval van een geldafhaling. Ja. Nu, bij een geldafhaling is het ook belangrijk wat wij zien, dat mensen heel erg geconcentreerd blijven tot de transactie afgelopen is. Wij zien helaas verbaasd dat mensen soms denken dat het geld er niet uitkomt en het toestel verlaten.
0: Ja.
1: Maar op dat moment zien wij dat op dat moment het geld wel uit het toestel komt.
0: En dat de volgende het dan misschien meeneemt?
1: Dat kan uitzonderlijk. Als het ingeslikt wordt, wordt het uiteraard terug op de rekening gezet. Ja. En het wordt heel binnen een korte tijdspanne weer ingeslikt. Maar we willen ook voldoende tijd laten aan de persoon die de kaart net teruggekregen heeft en die aan het wegsteken is, ja, om zijn geld te kunnen nemen.
0: Zit er dan wel vertraging op? Bedoelt u dat? Dat er soms een vertraging kan zitten in het afhaal?
1: Nee, onze transacties worden daarop continu bekeken. Mm-hmm. En wij zien dat er voldoende tijd is om je geld weg te halen op het moment dat je kaart net genomen hebt. Maar wij vragen ook vooral om, blijf aandachtig, wacht, lees wat er op het scherm staat. Dat staat op het scherm. Je krijgt je kaart nu terug. Nee, je geld komt zo dadelijk. Neem nu je geld. Er gaat een geluidje af. Dus wij vragen echt aan mensen om geconcentreerd te blijven wachten voor het toestel tot zijn transactie is afgerond.
0: Nu, ik wil het ook nog even hebben over de bereikbaarheid van jullie geldautomaten. Op 3 jaar tijd zijn er in ons land meer dan 2000 bankautomaten verdwenen. Ongeveer 35% van alle automaten die er in 2022 nog waren. Nu, onder meer op vraag van de overheid zijn jullie intussen honderden nieuwe cashpunten aan het openen. En er zouden er tegen 2027, dus volgend jaar, 1065 moeten zijn. Gaat dat lukken, denk je?
1: Wel, als je op vandaag kijkt in de winkel, bij de slager, bij de bakker, dat zal je zelf ook al gemerkt hebben, Shema, dan zie je dat er minder met cash wordt betaald.
0: Ja.
1: Er zijn minder geldafhalingen, maar toch gaan wij ervoor zorgen dat je eigenlijk gemiddeld dezelfde afstand hebt naar een cashpunt als in 2019 voor onze deelnemende banken.
0: Okay.
1: Zijn dat evenveel geldautomaten? Nee. Vroeger had je bijvoorbeeld op de Grote Markt van Diksmuiden of op de Markt van Kruisoutem de deelnemende banken allemaal naast elkaar.
0: Ja.
1: Elk met hun eigen geldautomaten. Klopt. En wij gaan ook daar zitten met één cashpunt met verschillende geldautomaten afgestemd op wat er echt nodig is.
0: Ja.
1: Dus niet evenveel geldautomaten, maar wel gemiddeld dezelfde afstand.
0: Maar die 1065 zal wel gehaald worden?
1: 1065 cashpunten met in totaal meer dan 2500 toestellen.
0: Oké. Genoeg cashpunt is natuurlijk één ding, maar nog belangrijker is natuurlijk dat ze werken zoals het hoort. Nu, ik hoor dat jullie daar hard aan het werken zijn om het allemaal op te lossen. Marie Janaar van Batobin, dank je wel. En vanavond op VRT1 kan je rond 7:15 ook kijken naar een nieuwe aflevering van Win Win op tv.

Ja, bij verschillende mensen liep het al eens mis wanneer ze geld wilden afhalen in een cashautomaat van Batobin. Daar hadden we het net over. Zo ook bijvoorbeeld Marta Leenaert. 2 jaar geleden wilde zij geld afhalen en kwam er 50 euro te weinig uit. Ze nam contact op met haar bank en met Batobin, maar kreeg haar geld nooit meer terug te zien. Bij Omar El Filali liep het gelukkig wel goed. Hij zegt, ik was ook 400 euro kwijtgeraakt in een bankautomaat. Ik heb direct gebeld naar het noodnummer en 2 dagen later stond het al op mijn rekening. Goed nieuws dus voor sommigen en voor de anderen. Ga absoluut naar je bank en zij moeten je daarmee verder helpen. Dit zijn de Goo Goo Dolls met hun grootste hit, Irish.

0: Zara Larsson met Clean Bandit en hun nummer Symphony. Zometeen het nieuws uit je buurt.
1: Nu op VRT Max.
2: Als de muren konden praten.
3: Waar dat uw wieg is, is heel belangrijk.
1: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Het geeft een déjà vu.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Shema Saisai? Karel Meesters.
5: Ik wist waar het rechte pad was, ik ging er gewoon ver vanaf. Maar ik wist wel de weg terug.
1: Ender Scholtes en Wim de Vilder.
6: Ik heb nooit kattenkwaad uitgesproken, maar ik durf wel protesteren.
7: Als de muren konden praten.
1: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
10: Mmm, peren!
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we

0: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
1: Dat is interessant.
0: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Ah, geef toe. Soms heb je even genoeg van al die smalltalk op je werk. En wilt je gewoon in alle rust lunchen. En niet naar je collega's luisteren, maar naar iets anders.
5: Zoals naar je favoriete radio of een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
6: de max. De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
7: Iedereen in de

0: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Na 2:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Dirk Vlaaien. Goedemorgen. In Tiene klagen buurtbewoners opnieuw over zware geurhinder van de bezinkingsvijvers van de suikerfabriek. Enkele jaren geleden nam de fabriek maatregelen tegen de overlast, maar sinds enkele dagen is de stank volgens de buurt helemaal terug en zelfs erger dan vroeger. Een actiegroep overweegt daarom juridische stappen. Initiatiefnemer Andy Reniers zegt dat de buurtbewoners mogelijk een advocaat inschakelen.
7: Echt de stank van rotte eieren. Mijn dochter was van badminton en daar waren meisjes aanwezig uit Herrige Stad en die stonden buiten over te geven. Hè. Ze hebben wel 2 jaar geleden maatregelen opgelegd gekregen. En toen is het een tijdje beter gegaan. Ja, dus terug naar Adder. Ik ben hier geboren en getogen en ben groot geworden met die geur van 10 zuigen. Daar gaat het niet over. Het gaat over de geur die de bezinkingsvijvers nu produceren. En dat is een giftig gas.
6: Nog in Tiene hebben onbekende versieringen vernield die gemaakt waren voor de Kwijkersparade. Een optocht die volgend weekend door de stad rekt. Kinderen, leerkrachten en vrijwilligers hadden veel tijd gestoken in de versiering van de buurt Bost, ook wel bekend als het Apenland. Een groot deel van de versieringen werd meegenomen, vernield of in brand gestoken. De buurtbewoners van Kontrij Bost zijn teleurgesteld, maar willen zich niet laten ontmoedigen. Dierenasiel De Zorghoeve in Kortenaken krijgt vanaf 1 januari een nieuwe uitbater. VZW Dierenhart neemt dan de werking van het asiel over. De organisatie is een project van Adem van Hoeje, gemeenteraadslid en horeca-uitbater in Boutersum. Van Hoeje heeft ervaring met het asiel, herinnerde het vroeger al toen het nog in Leefdaal gevestigd was.
8: En 8 jaar geleden ongeveer heb ik een klein jaar op zelfstandige basis de zorghoeve uitgebaat voor nog de vorige eigenaars. En ik had eigenlijk heel veel spijt dat dat toen gestopt is. En ik dacht, als ik ooit de kans krijg, wil ik dat zeker terugdoen.
6: Aan basisschool De Met in Leuven heeft de stad vanmorgen een handgeweven touw van 11 meter lang afgeleverd. Het gaat om het kunstwerk Rope van stadskunstenaar Yves Spinmaé. 4 jaar lang zal het touw langs 72 basis- en middelbare scholen reizen, zegt schepen van onderwijs Laline Wadera.
9: Zeker vandaag, op dag van de leraar, willen we al onze leraren echt bedanken met iets wat de nieuwsgierigheid prikkelt en vooral hen uitnodigt om samen iets te proberen. Daarmee aan de slag te gaan, dat te gebruiken in hun klas, in de gang, in de leraarskamer. Maakt niet uit eigenlijk, om gewoon eens te kijken wat komt daar nu uit.

0: Op welke manier kunnen ze zo de nieuwsgierigheid bij zichzelf, maar ook bij hun leerlingen prikkelen?
1: Na 2 weken moet de school dan zelf het touw naar de volgende school brengen. Na het optrekken van de mist en plaatselijk nevel wordt het een zonnige dag vandaag, maximaal tot 21 graden. Morgen krijgen we nog hetzelfde weer. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
2: Goedemorgen, Hajo.
3: Er staan nog een paar files naar Antwerpen. Onder meer op de E313, 25 minuten vanaf Ranst. Op de E19 nog 3 kwartier van Mechelen-Noord tot Kontich. Maar ik heb goed nieuws, de weg is net vrijgemaakt. Halleluja.
2: Ah, dus dan zou dat toch wel snel moeten oplossen.
3: Ja, dat zal vrij snel oplossen.
2: Courage.
3: Ja, en op de A12 de eerdere omleiding ook nog 1 kwartier aanschuiven van Boom tot Aartselaar. Maar een nieuw probleem biedt zich al aan. Antwerpsering richting Nederland. Daar sta je al bijna 1 uur aan te schuiven van Wilrijk tot voorbij Deurne. Komt door een ongeval. 2 van de 3 rijstroken van die zogenoemde bypass zijn dicht. Dus gaat daar heel moeilijk.
2: Daar is het al heel
3: dicht. En daar is het sowieso al. Ja. Ja. E314 van Leuven naar Lummen zijn we aanbeland. Daar gaat het 20 minuten langzamer door werken bij Aarschot. Die duren nog de hele dag trouwens. Let op, straks op de avondspits gaat heel moeilijk worden. Verder naar Brussel nog files van 1 kwartier vanaf Zemst op de E19. Ook vanaf Heverleen op de E40. En op de E314 3 kwartier van Bekkevoort tot voorbij Tielt Wingen door werkzaamheden. De binnenring rond Brussel nog wat aanschuiven bij Halle door een ongeval. Verder 25 minuten van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. De buitenring ook nog 1/2 uur van Waterloo tot Zaventem en verderop ook bij Jette door een defect voertuig. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
2: Dankjewel, Hajo. Zeg, Hajo, neem jij soms vitaminepilletjes?
3: Ja, zo van die multivitamine.
2: En heb je eens gelet op de vervaldatum?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja, toch wel, als ze na een jaar, dan moet je ze wel weggooien, vrees ik.
2: Ja, we gaan er zo meteen over hebben.
3: Oké.

0: Kylie Minogue en Spinning Around. Een van haar vele leuke meezingers waarvan je de tekst helemaal kent. Of ja, toch ongeveer toch, hè?
1: Radio 2. Win-win.
0: Zo'n twee weken geleden hadden we het hier in Win-win over vitaminesupplementen. Want luisteraar Debbie had het idee om eens te tellen hoeveel van die pilletjes er in een doosje zitten. En ze ontdekte dat er 24 minder pillen in zaten dan op de verpakking stond. Nu, we zijn dan zelf vier verschillende merken vitaminesupplementen gaan natellen. En wat bleek, in elk doosje zaten er ofwel net genoeg ofwel net één of twee te veel. Maar er was mij ook nog iets anders opgevallen. Want bij één van die doosjes is de vervaldatum de maand september. Die liep dus tot en met 30 september. Maar er zitten 60 vitaminesupplementen in en het zijn multivitamine voor kinderen. En er staat bij dat je er eentje per dag moet nemen. Met andere woorden, een kind krijgt dat toch nooit meer op tijd opgebruikt zonder over de vervaldatum te gaan. Dat moesten we dan toch eens gaan onderzoeken en daarom hebben we het Federaal Voedselagentschap gebeld. Helene Bonte, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Nu eerst en vooral, we hebben het hier over vitaminesupplementen en we dachten, ja, daarvoor moeten we bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zijn. Maar dat is dus niet zo.
2: Nee, dat klopt. Dat is inderdaad een voedingssupplement. Dat is dus iets dat je neemt naast je voeding. En de wetgeving ziet dat dan ook, die vitaminesupplementen, als een levensmiddel. En aangezien wij dus verantwoordelijk zijn voor toezicht op de voedselketen, doen wij ook controles op voedingssupplementen.
0: Oké, maar we hebben dus een situatie waarbij een doosje vitaminesupplementen wordt verkocht voor kinderen dat ze nooit kunnen opkrijgen voor de vervaldatum. Dat kan dus.
2: Dat kan. Je hebt eigenlijk twee typen vervaldata. Je hebt de TGT, de te gebruiken tot datum, en de THT, de tenminste houdbaar tot datum. Mm-hmm. Die laatste is eigenlijk een datum van kwaliteit. Dus dat heeft niet zozeer iets met voedselveiligheid te maken. Je kan levensmiddelen en voedingssupplementen ook na die datum eigenlijk nog veilig gaan consumeren. Maar de kwaliteit zal wel wat achteruit gaan naar gelang de tijd vordert. En op voedingssupplementen geldt dus ook zo'n THT-datum. Dus je kan die ook nog na die datum gaan gebruiken.
0: Dus het september is voorbij. Het product is dus wel nog veilig te gebruiken, zeg je?
2: Het is zeker nog veilig te gebruiken. De kwaliteit zal normaal gezien wel gaan achteruit gaan. En wat de verkoop van zo'n producten betreft, mm-hmm, is het inderdaad niet verboden om levensmiddelen en voedingssupplementen die dicht bij die THT-datum liggen, of waarbij dat de datum zelf verstreken is, om die toch nog te gaan verkopen. Maar dat is dan wel volledig op de verantwoordelijkheid van de verkoper.
0: Dus vervallen producten mag je nog verkopen? Dat is de eerste keer dat ik dat hoor.
2: Maar wel op voorwaarde dat het natuurlijk gaat om producten met een THT-datum, ja, dus die kwaliteitsdatum, en dat de verpakking nog volledig intact is. Dus dat het op een goede manier bewaard is gebleven, dan mag het eigenlijk nog verkocht worden. Dus het is eigenlijk wel aangeraden om consumenten, als ze zo'n product willen kopen, om, mm-hmm, toch goed de datum te raadplegen en dan eigenlijk zelf de keuze te maken of je die producten al dan nog gaat consumeren.
0: Nu, we hebben onze vraag ook aan Kruidvat zelf voorgelegd, waar we het doosje hebben gekocht. Zij zeggen dat je ook moet kijken naar de tenminste houdbaar tot datum, maar ze zeggen erbij ook dat de fabrikant de kwaliteit en de werkzaamheid niet langer kan garanderen. Soms maken ze producten die de vervaldatum naderen wel goedkoper, maar Helene Bonte van het Voedselagentschap, kan dat zomaar? Je koopt eigenlijk een product dat dus minder goed werkt na de vervaldatum.
2: Ja, dus dat is eigenlijk volgens de wetgeving niet verboden als het gaat om die THT-datum, die kwaliteitsdatum. De kwaliteit zal dan inderdaad achteruit gaan na die datum, maar het is, mm-hmm, nog veilig om te gebruiken, vandaar dat die dus wel nog mogen verkocht worden. En heel vaak gebeurt dat dus ook inderdaad aan een mindere prijs dan.
0: Nu, je uitleg klinkt heel logisch bij voeding in het algemeen, Helene. En iedereen die mij kent weet dat ik heel veel dingen eet die al vervallen zijn, ook yoghurt bijvoorbeeld. Maar het is toch wel een beetje een rare situatie, want het gaat om een product waarbij veel mensen ervan uitgaan, het is goed voor mijn gezondheid. Ik kan vitamine ook kopen bij de apotheek, waar je dus ook medicijnen koopt. Het is niet dat die supplementen het gewoon tussen het fruit en de groenten staan in de supermarkt, hè?
2: Nee, dat klopt, maar het wordt inderdaad wel gezien als een levensmiddel. Dus ook voor die voedingssupplementen gelden dezelfde regels als andere voedingsproducten.
0: Dus ik onthoud, vitaminesupplementen moet je inderdaad bekijken als een voedingsproduct. En dan ben je zelf ook verantwoordelijk om altijd goed te kijken naar de houdbaarheidsdatum. Dankjewel, Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.

0: Vorige week ging een van de drie bandleden solo met een eigen nummer, dus er was even paniek dat het voorbij was voor Goldband. Maar ze lieten dan weten dat ze toch gewoon doorgaan. Dit waren ze met Noodgeval. Gisteravond bleek dat de persoonlijke gegevens van 700.000 mensen zijn gelekt door hackers die hadden ingebroken bij een Waals opleidingsnetwerk. Zelfs met hun rijksregisternummer en bankrekeningnummer erbij. De voorbije weken had je ook al datalekken bij fitnessketen Gyms, bij een scholengroep in Oudenaarde, bij reisapp Polar Steps bijvoorbeeld. Heel veel mensen hebben daar toch wel vragen bij, omdat ze zich ook niet zo veilig meer voelen. En daarom praten we er even over met Tim Verheijden, technologiejournalist bij VRT Nieuws. Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb het gevoel dat de laatste tijd nog meer dan anders gegevens van bedrijven worden gelekt. Is dat zo?
1: Ik heb dat gevoel ook. Ik denk dat het niet per se meer is. Er is gewoon ook veel meer media-aandacht voor. Al die bedrijven moeten dat tegenwoordig ook melden. En dankzij AI, en dat kan wel zijn dat het meer is, AI gaat dat allemaal automatiseren. Vroeger, als je een beetje hacker bent, dan ga je inbreken in een mailbox manueel. Vandaag kan AI dat, jammer genoeg.
0: Dus sorry, die moeten zelf al niet zo slim zijn.
1: Sorry.
0: Ja. Dus we zijn eigenlijk vogel voor de kat, zeg maar.
1: Pas op, met een aantal tips toch nog niet altijd.
0: Ja, wat wordt er dan precies gelekt bij zo'n datalek?
1: Het gaat heel vaak over heel eenvoudig je naam en je e-mailadres. Daar zijn hackers al wel wat mee. Je rekeningnummer, je rijksregisternummer en nog een paar aantal andere gegevens, zoals bijvoorbeeld bij de gyms misschien een lidmaatschapsnummer enzovoort. Ja. En hackers hebben daar wel iets aan. Want dan kunnen ze jou heel gericht gaan phishen, jammer genoeg.
0: Ja, want het zijn natuurlijk vooral mensen met slechte bedoelingen die die gegevens dan gretig gaan gebruiken als die online te vinden zijn. Maar wat betekent dat dan concreet? Wat kunnen zij nu doen met die gegevens? Kunnen ze je identiteit overnemen, bijvoorbeeld?
1: Dat kan, maar ik denk in eerste instantie gaat het echt nog wel over phishing. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, en die tip is allesbehalve technologisch, wees alert. Als ik mijn gegevens kwijt ben, dan kan iemand mij een mail sturen, bijvoorbeeld de naam van de gyms, en zeggen van kijk, je lidmaatschapnummer is dit, je bent daar lid. Klik hier op deze link, want er is iets mis met je domiciliering. Ze noemen het eigenlijk ook een beetje social engineering. Dat is het hele gegeven wat die criminelen doen, is proberen vertrouwen te winnen, zich uitgeven voor iemand anders, maar tegelijkertijd al jouw gegevens gaan verzamelen, die bijvoorbeeld in een mail sturen om vertrouwen te wekken enzovoort. En misschien zelfs in het slechtste geval nog wat informatie van ons zoeken op sociale media om echt dat vertrouwen te gaan winnen. Dus gewoon echt wel alert zijn, het blijft superbelangrijk.
0: Nu ja, dus ze zoeken eigenlijk manieren om die persoonlijke gegevens te gebruiken om ons gerichter op te lichten, zodat je echt ervan uitgaat, dit is van het bedrijf
1: dit
0: zelf.
1: Dit is echt,
0: Nu, op zich kunnen ze met die gegevens alleen niet meteen aan de bank, aan onze bankrekening.
1: Nee. Dus ze gaan je een phishing mail sturen en zolang jij je code niet doorgeeft, kunnen ze niet aan jouw bank. Het blijft zo belangrijk. Ik lees en zie nog heel veel van die verhalen van mensen die toch hun code doorgeven. Ja, je hoort vaak zeggen, de mens is een zwakke schakel. Ik denk dat we allemaal slachtoffers zijn. Ja. We doen dat. Je belt iemand van de bank, zogezegd, die wint jouw vertrouwen. Je geeft je code door omdat je dat instituut vertrouwt, maar het is niet iemand van de bank. Het is een hacker, het is een oplichter.
0: Ja.
1: Maar ga je codes niet doorgeven. Een bank vraagt dat doorgaans niet. En als je bijvoorbeeld denkt van, is dit nu echt de bank? Je kan neerleggen. Je kan trouwens in een bank-app gaan kijken of die bank effectief gebeld heeft. Hè?
0: Ja, ja.
1: Check je bank of zoiets, of check je telefoon. Dat kan het echt letterlijk checken in de app van de bank bijvoorbeeld.
0: Je hebt al een aantal tips gegeven, zoals wees alert, geef nooit codes door. Zijn er nog andere dingen waar je rekening mee moet houden die je zeker niet moet doen?
1: Wat ik heel belangrijk vind is, ga je mailbox heel goed beveiligen. Het is vaak zo dat mensen hun mailbox, ze hebben een paswoord, maar geen tweestapsverificatie. Wat wil dat zeggen? Als je inlogt op je mailbox, dat je bijvoorbeeld een sms krijgt. Want ter bevestiging ben jij dit, geef dan deze code in.
0: Ja.
1: Je hebt er tegenwoordig ook apps voor. Een authenticator app heet dat in het mooie Engels. Dat is een app die codes genereert. Dat is eigenlijk dezelfde manier als een hacker dan inlogt in een mailbox, in jouw mailbox, dan ga je daar toch een bevestiging van krijgen van hé, dit ben ik niet, dit heb ik niet herkend. En bovendien bijvoorbeeld, als iemand ook wil inbreken op jouw sociale media, dan krijg je vaak een mail ter bevestiging, hè, ben jij dat, in die mailbox. Maar als daar een hacker in zit, dan gaat dat natuurlijk niet werken. Dus die mailbox bevestigen blijft heel belangrijk. En ook reageer meteen. Als je twijfelt, verdorie, ik heb geklikt, ik heb iets fout gedaan, stuur een mail naar verdacht@safeonweb. Zij gaan dat niet altijd kunnen tegenhouden, maar ze brengen wel al die pogingen tot oplichting, al die webadressen, al die e-mailadressen in kaart. Bel Fraudstop 078 170 170 en ga naar de politie. Er zijn al mensen veroordeeld voor phishing. Dus als je een klacht indient, het kan wel degelijk tot iets leiden. En ga je vooral niet schamen. Het gebeurt nog jammer genoeg veel te vaak, maar het lijkt er ook niet op dat het meteen gaat stoppen.
0: Nee, ik heb onlangs ook iets heel bizars gehad met It's Me. Dat is zo die app die je gebruikt om een betaling van een vrij groot bedrag te bevestigen. En ik was aan het bellen met mijn moeder, denk ik. En ik was ondertussen een betaling aan het doen op mijn gsm. Dus ik moest ook It's Me gebruiken. En It's Me waarschuwde meteen... ben je aan het bellen en vraagt die persoon om een betaling uit te voeren, doe dat dan niet. Als je twijfelt, haak in enzovoort. Dus die waarschuwde mij om het zeker niet te doen, omdat ik dus dat tegelijkertijd aan het doen was met het telefoontje. Dat vond ik wel al een goede manier om mensen die mogelijk opgelicht worden te waarschuwen.
1: Dat is wel straf. Ik heb nog nooit gehoord, want dan ga ik meteen opzoeken of It's Me dat doet.
0: Nu hoop ik dat ik de juiste app heb.
1: Ja, maar het kan natuurlijk zijn dat ze die waarschuwing deden. Omdat ze dat inderdaad gewoon doen. Maar ik vind het wel interessant om te horen. Ik denk ook wel trouwens dat de mens niet gemaakt is om twee dingen tegelijk te doen.
0: Dus dat jij dat niet nog nooit hebt meegemaakt en dat ik dat wel kan.
1: Kan je een goed gesprek voeren en tegelijkertijd iets met iets mee?
0: Ja, toch wel. Want ik heb het eigenlijk zelfs al twee keer meegemaakt.
1: Oké,
0: toch wel.
1: Ja. Ja. Als iemand van It's Me luistert, laat het ons weten, want ik vind het een geweldig goede tip, mocht het zo zijn.
0: Ik hoor hier van onze 15-koppige win-win-redactie dat het wel degelijk klopt van It's Me.
1: Nice, ik heb zelf iets bijgeleerd. Dankjewel, ik ben weer blij om hier te zijn.
0: Maar kijk, het ding is, je moet zelf opletten, maar we hebben ook graag hulp van iets meer, van de banken, van de overheid. En dus het is een samenwerking, hè?
1: Ja, toch, absoluut. Ja.
0: Al deze tips kan je trouwens ook nog nalezen op vrtnieuws.be. Dankjewel, Tim Verheijden.
1: Graag gedaan.

0: Die Die van Shakira en Burna Boy. Bij Win-Win hebben we het altijd over de beste consumententips, maar wat als je in je relatie daar andere meningen over hebt? We vroegen ons dat af nadat we onlangs blind getrouwd zagen. Want de ene zou alleen maar aanmerken kopen en de andere is meer fan van huismerken. Dus dan waren wij benieuwd, hoe zit het bij jou? Heb je ook van die discussies met je partner, bijvoorbeeld over die huismerken en aanmerken? Of misschien geeft je partner altijd fooi, ook al was de service slecht, terwijl je dat nooit zou doen? Laat het me even weten via VRT Max of mail naar winwin@radio2.be.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
1: We zijn er altijd en overal.

0: naar je toe met Catnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
1: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
2: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
1: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
3: Hallo, ik ben Jeroen Meus en mijn nieuwste boek het hele jaar door is een verzameling van allemaal nieuwe recepten die nog nooit in Daaskos zijn klaargemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling om de 4 seizoenen in 1 grote boek te steken, maar ik had te veel recepten bedacht, dus we hebben die in 2 gekapt. En het eerste deel Herfst en Winter is nu beschikbaar.
4: Het boek het hele jaar door Herfst Winter van Jeroen Meus is nu overal verkrijgbaar.
5: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij dan je denkt.
6: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
7: Als dit herkenbaar is voor jou...
8: Zeg Chantal, wat is dat?
9: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
8: Maar zeg, die slaat erop die neffest.
7: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
8: Die kurkwand, dat was een goeie tip, hè?
9: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
8: Ah ja.
7: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Heb je zin in een mobile home vakantie voor 10 dagen helemaal gratis? Ah, blijf dan luisteren, want dat kan je deze week winnen bij Anne en Daan. Zometeen na het nieuws.
11: Elke dag.
12: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Een medewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft onder een valse naam een opiniestuk naar verschillende krantenredacties gestuurd. Dat heeft KNAK ontdekt. De man deed zich voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan aan die van een homoseksuele moslim. Maar geen enkele nieuwsredactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij afstand neemt van het initiatief van zijn medewerker, noemt het een domme actie en gaat ook met de medewerker praten. Weitz is voorlopig niet van plan om hem te ontslaan. Een ticket voor de bus, tram of metro in Brussel wordt niet duurder. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat akkoord wordt straks nog voorgesteld in het Brussels parlement. Maar minister van Financiën Dirk De Smet van de partij Anders zegt dat de tarieven van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB niet zullen stijgen.
13: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die is dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
12: Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort te verkleinen tot €719 miljoen. De Spaanse premier Sanchez kondigt vervroegde verkiezingen aan op 29 november. Zijn regering verloor vorige week een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en ook iets te doen aan de hoge huurprijzen in Spanje. De linkse regering heeft geen meerderheid in het parlement en krijgt normaal steun van een partij uit de oppositie, maar die stemde nu dus tegen. De Spaanse regering heeft het al langer moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. Zonnig vandaag en tot zo'n 22 graden. Morgen start net als vandaag eerst mistig. Daarna wel zacht met zonnige periode en opnieuw tot zo'n 22 graden. Vanaf donderdag wordt het wel wat frisser. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
11: Goedemorgen, er staat 106 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ruim 1 uur van Antwerpen-West tot voorbij Deurne. Daar zijn door een ongeval op de bypass twee rijstroken dicht. Langzaam naar Antwerpen op de E313, een half uur erbij vanaf Ranst. En op de A12, 20 minuten vanaf de Bevrijdingstunnel. Op de E314 van Leuven naar Lummen, 10 minuten file rijden door werken bij Aarschot. Files heb je sowieso naar Brussel. Op de E40, 10 minuten vanaf Ternat. Op de E314 ruim een half uur van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen. Komt daardoor werken. Ook nog op de E40 vanuit Luik, 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. En op andere plaatsen zijn er enkel lichte vertragingen.
7: Radio 2, Anne en Daan.
1: Anne Rijmen en Daan Mazet.
10: Straks gaan we met Arnoud dwars door de Pyreneeën en wij trekken deze week naar Mobicar, de beurs voor mobile homes en caravans. En jawel, je kan ook een mobile home vakantie winnen voor 10 dagen. Wat een week en het is nog maar maandag.

0: Texas and the Summer Sun. Lieve vrienden, daar zijn we weer. Allen Danië Radio, elke voormiddag tussen 10 en 12. Even terug naar afgelopen weekend. Het was weekend van de klant. Mogelijk heb je dat gemerkt. Heb je overal wat cadeautjes gekregen. Ja. En lekkere dingen en extra in de watten gelegd. De Radio 2 die... Radio 2 DJ's zijn de handen uit de mouwen gaan steken afgelopen zaterdag. DJ Peter is bijvoorbeeld gaan opdienen op een terras in Roeselare. Dat is mijn grootste nachtmerrie. Oh, stress, stress, stress. En Xavier is naar een herenkledijwinkel gegaan. Die heeft daarmee advies gegeven. Ja. Jij bent in Leuven naar een juwelenontwerpster geweest, Anne.
1: Ja.
0: Je zit hier nog naast mij, dus je hebt geen carrière move gedaan.
1: Bijna, want ik heb dus wel een ketting ontworpen.
0: Ja, ik heb het gezien.
1: Een zilveren ketting ontworpen, die je trouwens nog de hele week kan winnen daar bij Lasso. En ik heb mezelf een ring gekocht en een ketting.
0: Allee, je weekend van de klant was dus duurder eigenlijk.
1: Zoals elk jaar. In de lingeriewinkel vorig jaar, daar koop ik dan twee BH's. Het jaar daarvoor zat ik bij een opticien. Ik heb me een nieuwe bril gekocht. Dus eigenlijk kost die dag mij alleen maar geld.
0: Dat
1: we gaan dat niet meer doen volgend jaar.
0: Ja, ik heb iets meegebracht voor jou en voor de collega's. Want ik zat bij een bakkerij en een koffiezaak in Mazeik. En dat is een artisanale bakkerij waar zonder bewaarmiddelen en alleen maar eerlijke ingrediënten alles in de producten verwerkt wordt. Dus ik heb Mazeikenaartjes bij. Dat zijn koekjes van Mazeik.
1: Amai.
0: Met afbeeldingen op. Dat zijn de gebroeders van Eyck. Je weet wel, het grote standbeeld. Ja, voilà. Dus dat heb ik meegebracht voor de collega's. En natuurlijk de bakkerij waar dat de Mazeiker knapkoek...
1: Ah ja, hoe ziet dat daar nu uit?
0: Ah, voilà. Maar doe ik een keer open. Ik heb dus mogen proeven. Ik heb ook proevertjes mogen uitdelen aan de mensen die in de bakkerij bezoek kwamen. Het was heel leuk, het was heel gezellig.
1: Amai.
0: Dat is heel licht, maar super lekker. Dat is echt...
1: Heel licht, zegt jij, maar daar ligt 7 kilo suiker op.
0: Ja, maar kijk, breek dan nu een keer snel. Ja, doe rustig hoor, we hebben geen... Kijk, hè,
1: we hebben tijd hoor.
0: Als je daar nu een stukje van afbreekt...
1: Ah ja.
0: Kijk eens hoe luchtig dat is aan de binnenkant. Allee, dat is bijna bladerdeeg. Allee, proef het eens live op de radio.
1: Amai. Dat is zo wat Sinterklaaskoekachtig.
0: Is toch lekker, hè?
1: Is heel lekker.
0: Enfin, en dat wordt dus daar nog op de originele manier, traditionele manier gemaakt. Melk en suiker heet het ding. Dus als je eens een weekendje Limburg boekt, ga eens naar Mazeik. Heel gezellig, mooi stadje. Ga eens naar Melk en Suiker, doe ze daar de groeten van mij en eet vooral de knapkoek.
1: Dus ja, je hebt dat zelf gemaakt. Ik heb dus zelf een ketting gemaakt. Dat kan je deze week ook nog winnen als je naar de Lasso gaat in Leuven. Voilà, kijk. Hela.
0: Voilà. En op naar volgend jaar, zodat Anne nog meer geld kan gaan uitgeven. Ja.

0: Morgen ga je er misschien ook voor, want dan kan je tickets kopen voor die derde show intussen van Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion. Toch als je op de wachtlijst staat, kan je morgen kopen. En anders, woensdag gaat de verkoop open voor iedereen. Derde concert. Worden het er meer? We zullen zien. Clouseau en ik, jij, hij of zij. We kijken al uit naar donderdag. Ik toch zeker, want dan gaan we radio maken op Mobicar. Dat is de beurs voor alles wat met rijdend kamperen te maken heeft. Ja, zeg dus mobilhomes en caravans eigenlijk. Hè.
1: Ja, ik heb dat nog nooit gedaan, jij wel.
0: Ja, tijdens de coronaperiode mochten we niet naar het buitenland. En dan heb ik een reis naar het buitenland moeten annuleren. En in plaats daarvan ben ik met mijn vrouw en mijn oudste zoon toen naar de Westhoek getrokken en zijn we gaan rondtrekken in een gehuurde mobilhome. En ik vond dat echt de max. Onze oudste zoon die spreekt daar nog altijd over. En die vraagt nog altijd, gaan we dat nog eens doen? Allee, ik vond het echt heel leuk. Ik zou het meteen eens opnieuw doen.
1: Ah ja, ik ben helemaal geprikkeld aan en benieuwd. Donderdag ga ik dan de wereld van de mobilhomes en de caravans ontdekken. Dat is in de Heijselpaleizen te doen. Dat is donderdag, start dat tot en met zondag.
0: Ja, en er is nog meer, want je maakt donderdag bij ons kans om een mobilhome vakantie van 10 dagen te winnen. Je wint die dus voor 10 dagen. Ja, en je kan ermee naartoe wat je maar wil. Hè. Als jij nu 2 dagen naar het noorden of naar het zuiden rijdt, pakt 500 kilometer per dag, ben je al op 1000 kilometer van uur. En dan heb je nog 6 dagen over maar om dan 2 dagen terug te keren.
1: Ik hoor het al, dat maar, ik spijtig vind dat jij niet mag meespelen.
0: Ik hoop stiekem dat de winnaar mij gewoon meeneemt.
1: Maar misschien hoop ik dat ook.
0: En als wij nu eens onze identiteit veranderen en wij spelen mee, dan gaan we samen op mobilhome vakantie.
1: Ah wel, ga maar eens kijken. Op Radio 2 via VRT Max, daar kan je je dan aanmelden. Wel belangrijk, goed onthouden, niet zomaar meespelen, want je moet donderdag wel vrij zijn, in de voormiddag, om aan onze studio op Mobicar zelf de finale te komen spelen.
0: Ja, dat is belangrijk. Ik denk trouwens dat ik niet veel aan die studio ga zijn donderdag. Ik ga waarschijnlijk de hele het rondkijken.
1: Allee, zal ik dan aan de studio staan?
2: Graag.
0: En om al een beetje in de vakantiesfeer te komen.
1: Ach, jij rijdt naar Spanje.
0: Ja, dat zou kunnen toch? 1000 kilometer, ja, dan ga je misschien in de Pyreneeën uitkomen ongeveer. Ja, ja.
1: Waar het zo met... Arnoud! Oh, ik wil een mobilhome.

0: No van Jordi Bernal. Allee, zeg donderdag samen in de mobile home aan, jij en ik. Wie had dat gedacht? Lekker naast elkaar. Zometeen hebben we Arnoud Hoube in de studio. Die doet niks met de mobile home, maar alles met de benen.
1: Op vrijdag 16 oktober danst Peter van de Veire opnieuw tegen kanker. 24 uur lang.
2: Radio 2 Dansatom.
3: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles.
1: Radio 2 Dansatom. Vrijdag 16 oktober vanaf 11 uur op de Markt in Zottegem.
4: Beleef het allemaal live op Radio 2 en op VRT Max.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
8: Droom je van zon, muziek en de charme van de Italiaanse Riviera? Stap aan boord van de Radio Bene Cruise van 19 tot 26 september 2027.
9: Samen met Herbert Verhagen, Udo, Sandra Kim en Gary Hagger ontdek je de Italiaanse Riviera, Cinque Terre, de Amalfi-kust en Capri.
8: Reserveer vandaag nog via dereisclub.be of VRT Max.
10: Het is uw linkeroor hier, hè.
11: En uw rechteroor.
10: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
11: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
10: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
11: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
10: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
11: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
10: Ja, ja. Het kan anders.
4: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
12: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
4: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de winner is, maar de weg niet.
12: Ja, dat lukt niet.
4: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
13: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
14: Jasper Steverlink kondigt een new era aan.
15: Ze got off a small affair.
14: En dat doet hij met een gloednieuwe show in Antwerpen. Beleef de unieke stem van Jasper Steverlink op vrijdag 27 november in de Lotto Arena.
15: I can make you happy. Make your dreams come true.
14: Tickets en info via greenhousetalent.com.
15: Make you feel my love.
14: Samen met

0: Don Henley met The Boys of Summer. Radio 2. Er is een Boy of Summer hier, Arnoud Houben. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Aan het genieten van een tas koffie met een mazeiker knapkoek erbij. De maandagochtend is toch mooi, hè, Arnoud?
1: Zeker als ze met suiker begint.
0: Is het lekker?
1: Heel lekker.
0: Ah ja, ik heb meegebracht van het weekend van de klant. Alsjeblieft, geniet ervan. Arnoud, wij gaan het donderdag hier bij Ann en Daan hebben over mobile homes en caravans. Naar aanleiding van de beurs Mobicars in Brussel. Is dat iets voor jou om zo met een camper rond te trekken? Of een caravan?
1: Ik ben in dubio. Want ik heb het één keer gedaan, eigenlijk nog niet zo lang geleden. Toen mijn zoon studeerde in Canada en ben ik hem daar gaan bezoeken. En Canada bij uitstek is wel een land waar je ver raakt met een mobiloon. Omdat het heel uitgestrekt en heel wijd is. Dat is heel goed meegevallen. Want het was wel een chique mobiloon dat we dan gehuurd hadden. Maar het is beginnen mislopen de voorlaatste dag. Dat wij s'nachts ergens op een heel verlaten camping lagen te slapen. En je weet, ja, je kunt niet zomaar uit je mobiloon stappen in Canada, want daar zitten heel veel...
2: Beren.
1: Heel veel beren. Dus je kunt ook niet zomaar pipieken of iets anders gaan doen. En ineens begint dat aan in die mobiloon te stinken. Maar niet gewoon, niet geen protje of zo, maar echt een soort doordringende lijkgeur. Maar echt van... Dat wij niet goed werden en dat wij de ramen van die mobilo moesten open doen en dat daar pipieken of iets anders gaan doen. En ineens begint dat aan in die mobilo te stinken. Maar niet gewoon, niet geen protje of zo, maar echt een soort doordringende lijkgeur. Maar echt van,

0: Nee, maar we hebben de twee laatste dagen echt, ja...
1: Maar bijna vergiftigd door de stank van een dooi rat onder uw motorkap.
0: Maar heel paniekachtig was dat.
1: Ja, maar dat kan ik geloven. Ik zou... Oh, nee.
0: Allee, ja, dus... Ook als je niet weet wat het is. En
1: dat is dat, je vindt het niet, hè?
0: Nee, en dan denk je van, wat is dit? Ja, maar nee, dus maar voor de rest was het prachtig, die mobiloon.
2: Ja.
0: Want het is wel een soort IMAX op het landschap, weet je?
2: Ja, ja, ja.
0: Je zet mooie muziek op en dan heb je eigenlijk een soort groot, breed beeld, IMAX-gewijs, dat dan door dat landschap cruist.
2: En een hotelkamer met een uitzicht, elke avond opnieuw, hè?
0: Ja.
2: Op een
0: ja.
2: andere plek.
1: Maar toch je king-size bed, want jij bent nu niet van de kleinste.
0: Nee, maar het was zo...
1: Hoe was dat?
0: Ja, het was, ik sliep naast het keukentje. Dus ja, nee, dat was eigenlijk heel gezellig, want het was wel zo een vader-zoon moment. Van samen in de mobiloon, samen weg, samen
2: cruisen. Ja, ja.
0: Samen onze muziek kiezen. Maar dus enkel het dode rat verhaal was wel een soort... Ja.
2: Allee, vooruit. Als je ooit nog eens een nieuw concept zoekt voor gelijk dwars door de Pyreneeën, ik rij met de mobiloom en ik wacht jou s'avonds altijd ergens op. En jij doet de rest te voet.
0: Ah.
2: Deal?
0: Ja, als je van die suikerkoeken blijft meepakken, dan koppie hoor.
2: Dat kan geregeld worden. En Anne kookt.
1: Maar jongens, Anne doet niks. Anne komt een keer van een aperitief.
0: Nee, en Anne pakt daar even breizen mee. Ja. Voor de geurtjes te maskeren.
1: Ja, dat is goed. Zal wel parfum spuiten. 106 kilometer file staat er op onze wegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je anderhalf uur. Van Antwerpen-West tot voorbij Deurne, want er zijn door een ongeval op de bypass twee rijstroken dicht. Het gaat langzaam naar Antwerpen. Op de E313 ook een uur erbij van voor Massenhoven. En op de A12 20 minuten vanaf het viaduct van Wilrijk. Op de E314 van Leuven naar Lummen 10 minuten door werken bij Aarschot. Naar Brussel op de E314 ruim een half uur van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen ook doorwerken. En op andere plaatsen zijn er lichte vertragingen.
3: Radio 2.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Ja, Arnoud komt elke maandag al een vooruitblik geven naar de aflevering van Dwars door de Pyreneeën vanavond op VRT1. Daar hebben we het zo meteen over Andorra. Elke dag.

0: Boney M en Daddy Cool. Arnoud Hoube is bij ons de bekendste wandelaar van ons land. En we hadden het net over motorhomes, omdat wij donderdag naar Mobicar trekken. Arnoud, je vertelde net dat je al eens door Canada bent getrokken, maar dat er een soort knaagdierachtig iets onder de motorkap lag te, ja, te rotten. We kunnen het niet anders zeggen als het is. Met alle geurgevolgen van dien. We hebben wat berichtjes gekregen van soortgelijke verhalen. Simon zegt dat ze ooit een dode rat in de auto heeft liggen gehad. Allee, onder de auto. Ze zegt het ruikt naar een soort van vis.
1: Ja.
0: Kan je dat beamen, Arnoud? Was het een visgeur?
2: Oh, wij waren zo ver van de zee dat ik nooit geassocieerd heb met vis.
0: Ja. Oké. Okay. Katrien heeft ook ooit iets onder de motorkap gehad. Dag, Katrien.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wat lag er bij jou?
3: Ook een vreselijke stank als we in de auto stapten. Dus ook nog niet weten van wat dat kwam. En inderdaad, in de motorkap zat er een dode kat die heel verdroogd was.
2: Oh my god.
3: Ja, dus
2: het was toch niet leuk.
3: Nee, we weten niet van waar dat gekomen is. Maar tegen dat de stank eruit was, niet zo leuk. Hè.
0: En hoe lang heb je dan rondgereden met die stank? Dat je dacht van, goh, dit is hier toch eigenlijk niet normaal. Is dat dagen of weken?
3: Ja, we rijden niet veel in auto, maar toch wel een week of twee, drie, voordat we dat gevonden hebben.
2: Ik had helemaal gerost. Nee, maar je zoekt... Ik begrijp het, want je zoekt u eigenlijk zot en je kent die wagen niet. Allee, want we hadden hem gehuurd. Eer dat je dan een motorkap open hebt of eronder kunt kijken, ja, dan moet je al...
0: Nu gaat iedereen onder zijn motorkap kijken. Maar goed, zometeen hebben we het over de uitzending van vanavond, dwars door de Pyreneeën. Jij trekt vandaag in de uitzending naar de maagd van de Pyreneeën.
1: Mm-hmm.
0: Dat is Andorra.
2: Ja, nu moet ik opletten wat ik zeg. Hè. Maar prachtig, hè? Ja, het is eigenlijk het derde land dat we doorkruisen. Want we lopen op de grens tussen Frankrijk en Spanje. En
0: ja.
2: Andorra is officieel, hoe klein ook, een landje dat we zijn doorgetrokken.
0: Ja, en je bent helemaal onder de indruk van de natuur. Vandaar ook de maagd van de Pyreneeën, omdat het zo maagdelijk ongeschonden is.
2: Maar het is echt... Andorra is wel... Ik vond het wel een van de mooiste... streken wat we zijn doorgetrokken.
0: Ah ja.
2: Echt prachtig.
1: Dat is daarom ook dat het de cover van je boek geworden is.
2: Ja, we hebben daar een kleine fotoshoot gehouden met de gsm. Maar het is, ik vind het wel een hele mooie cover. Maar gevoelt dat, je ziet dat bergmeer, je ziet die bergtoppen, je ziet die sluiers van wolken tussen de bergen hangen. Het was heel... Ja, Andorra is gewoon prachtig en mysterieus. Okay.
0: En wat je daar allemaal hebt meegemaakt, daar hebben we het zo meteen over.
4: Aan de slag met AI. Fake nieuws herkennen, veiliger en slimmer online gaan.
5: De digitale wereld verandert continu en zit vol kansen en uitdagingen.
4: Ontdek het van 6 tot en met 16 oktober tijdens de Digitale Week.
5: Met honderden gratis workshops en infosessies in heel Vlaanderen en Brussel.
4: Radio 2 Spits geeft het startschot. Nu dinsdag tijdens een live uitzending in het Speelgoedmuseum in Mechelen.
5: Luister en bekijk alle activiteiten op digitaleweek.vlaanderen.
6: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Auffond Producties presenteert het zinkgat.
11: Een zinkgat? Wat is dat?
12: Ah wel, dat is vreed en betant.
10: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
13: Goeiedag, ik ben Leon.
11: Leon, wat doe jij hier?
10: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
14: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
10: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
15: Hallo, ik ben Jeroen Meus en mijn nieuwste boek Het hele jaar door is een verzameling van allemaal nieuwe recepten die nog nooit in Daaskost zijn klaargemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling om de 4 seizoenen in één grote boek te steken, maar ik had te veel recepten bedacht, dus we hebben die in 2 gekapt. En het eerste deel Herfst en Winter is nu beschikbaar.
16: Het boek Het hele jaar door Herfst Winter van Jeroen Meus is nu overal verkrijgbaar.
17: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
18: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
19: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
20: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
21: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oei, met een enkel.
3: Schat, ça va?
1: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo bitter.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, oh, dat is in orde dan.
21: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
22: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
23: en Brico Planet
22: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
23: 20% korting op alles.
22: En zelfs 25% voor B-plus leden.
23: Want zelfgemaakt
22: is slim bespaard.
23: Voorwaarde

0: Love Shine a Light van Katrina and the Waves.
1: Het is maandag, dus dwars door de Pyreneeën vanavond. Straks naar thuis op VRT1 met wandelaar en presentator Arnoud Houben is bij ons. Je start dus in Andorra. Ja, Daan en ik, we dachten dat dat een stad was. Zoals Vaticaanstad.
2: Het is
1: maar dat is ook een land, hè?
2: Het is één van de 5 dwergstaten in Europa.
1: Zijn er 5?
2: Het zijn er 5, want nu de kleine grote Andorra-quiz, die afvallingsrace tussen jullie twee, kunnen jullie de 4 andere dwergstaten opnoemen?
0: San Marino?
2: Ja, ja. 1 punt.
1: Vaticaan?
2: 2.
1: Monaco?
2: Ja, die...
0: Ah, Monaco, ja.
2: Dus de laatste voor jou. Als jij het raadt, Daan, dan neem jij dit punt. 5, 4, 3...
1: Liechtenstein.
0: Altverdikke, Jan. Goed aan.
1: Maar waar ligt dat ook alweer, Liechtenstein?
0: Luxemburg.
1: Luxemburg?
2: Ja. Ja. Dat is wel de moeilijkste van de 5.
0: Ah, ja.
2: In de quizzen, maar dat is wel een typische quizvraag gedaan.
0: Ja, sorry. Ja, kijk.
2: Heb je dat ooit al meegedaan aan de slimste mens?
1: Nee, dat durf ik niet. Ze is helemaal zot.
0: Ja. Ja, ze weet hier alles, maar ze durft wel niet deelnemen.
1: Dat durf ik niet, hoor. Nee, dat durf ik niet.
0: Ja, als een team weten we veel. Nee, maar wij dachten echt dat dat een stad was, dat Andorra een soort Monaco-stad was, zo'n eigen land. Maar het is eigenlijk dorpjes bij elkaar.
2: Een dwergstad, ja, er zijn dorpjes. Die is een hoofdstad. Er wonen toch 80.000 mensen. Dat is niet weinig. In de jaren 60 woonden er eigenlijk maar 10.000 mensen, maar dat zijn heel veel buitenlanders. Het heeft heel veel aantrek, omdat het natuurlijk ook een belastingsparadijs is.
0: Ja.
2: Ook heel veel geschiet. Dus het is wel een heel aantrekkelijk land om in te gaan wonen. Hoge levenskwaliteit, vond ik zelf. Heel mooi.
1: Met de mobiloom naar daar, hè?
0: Ah ja, maar ja, kijk, als we met de mobiloom 10 dagen weg mogen gaan, ja, is een ideale bestemming, hè?
2: Maar je moet een goede motor hebben. De gemiddelde hoogte van Andorra, 2000 meter. Dus
0: ja. Krijgt wel een mooi uitzicht in de plaats, natuurlijk.
2: Heel mooi.
0: Ja. Heel veel fans die van jou ook reageren in de app. Hoe heet je nu weer?
1: VRT Max, ben je dat?
0: Ja, VRT Max, daarom dat ik in de war was. Dirk zegt bijvoorbeeld, wat hou ik toch van die 3 mannen en hun programma's en docu's. Echt, als jij hier in de studio bent, Arnoud, iedereen zegt hoe leuk het allemaal is wat jullie op televisie doen. Dat is toch leuk, hè?
2: Dat is plezant, maar ik denk dat het ook gewoon is omdat het gemakkelijk is wat we doen. Het is ook niet zo, het is eigenlijk maar gewoon... Je rugzak aandoen en gaan wandelen. Hè? Ja, ik denk dat veel mensen dat wel fijn vinden.
1: Gewoon, dat is ook niet waar, hè, Arnoud.
2: Ja, maar het is ook geen Olympische prestatie. Hè?
0: Ja, nee, maar af en toe is het wel spannend, want dat kunnen we misschien al... Enfin, we gaan het niet verklappen, maar vanavond gebeurt er iets spannends. Jullie vliegen met een drone rond op een bepaald moment. En wat gebeurt er dan?
2: Kijk, we hadden voor 1 keer onze wandelschoenen ingeruild voor het gele treintje. En het gele treintje is een geel treintje dat rijdt door de Pyreneeën, maar door een hoogvlakte. Dus dan dachten we, kijk, dit is een hoogvlakte, hier mogen we de trein pakken. En een supermooi treintje, geel, echt een gele rups die daar door het landschap kronkelt. Hebben we dat ook proberen te dronen. Maar wat we natuurlijk niet op gerekend hadden, dat het gele treintje ook af en toe door een tunnel gaat.
1: Oei.
2: Dat het dan ja, ook wel gevaarlijk is. Kwestie van, als je een drone bestuurt met een controller...
0: En een soort afstandsbediening die dan op de trein zit.
2: Ja, en je gaat dan door een tunnel. Ja, dan gebeurde eigenlijk de grote ramp dat onze connectie met de drone wegviel omdat we in de tunnel zaten. En dat onze drone, ik weet niet, hoog in de bergen ging. En dat wij in de tunnel zaten.
1: Hoe dat afloopt.
2: Dat was wel
1: lieve
2: heel spannend.
1: Luisteraars.
0: Ja, je zag dat? De paniek in de ogen van alle 3, hoor.
1: Ja, ja. Hoe dat afloopt zie je vanavond dwars door de Pyreneeën op VRT1 na thuis. Is dat?
0: Oké, okay. Arnoud Houben, dankjewel. En tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Eric Carmen uit 1987 met Hungry Eyes. Ik denk dat we nog een extra cursus aardrijkskunde moeten gaan volgen, Anne. Want wij hadden het net over Liechtenstein. Een van die vijf stadstaatjes.
1: Ja, in, ministaat.
0: Ja, ja. En we hebben op antenne gezegd dat dat waarschijnlijk in de buurt van Luxemburg lag. Maar dat blijkt niet te kloppen. Het is in de buurt van Oostenrijk en Zwitserland. Dus excuseer aan iedereen die we geschoffeerd hebben. Om het goed te maken, vijf weetjes of een aantal weetjes over Liechtenstein.
1: Ja, de taal dat ze daar praten is het Duits. Ah. Het is een duur land. Het hoort tot de rijkste landen ter wereld ook. Als je kijkt naar het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking.
0: Ah.
1: En het heeft een moderne dienstensector.
0: Wat dat ook mag zijn.
1: Kan je daar met euro betalen? Ja!
0: Oké, voilà. Dank u wel, Anne.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: En de die?
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Ja, welkom bij de weetjes van Liechtenstein. Ondertussen weten we ook, dankzij Jonas van het nieuws, dat de hoofdstad Vaduz is.
0: Wacht, kijk.
1: Vaduz, ja.
0: En dat is wel allemaal juist.

0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Bij het dodelijke ongeval gisteravond in Bale in de Antwerpse Kempen is de bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen een voetganger aan. Het slachtoffer is een man van 28. Een andere voetganger die bij hem was, werd niet geraakt. De bestuurder pleegde dus vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem kort daarna toch vinden. Hij had te veel gedronken. Ook vanmorgen hebben leerlingen van verschillende middelbare scholen in Luik geprotesteerd tegen de besparing in het Franstalig onderwijs. Op wat vuurwerk en ook enkele eieren die zijn gegooid na, verliep dat protest rustig. Op de meeste plaatsen gaan de lessen ook gewoon door. Volgens de brandweer zijn in Herstal en Chenet wel enkele steps in brand gestoken. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft het weekblad Knak ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende nieuwsredacties en hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van een homoseksuele moslim. Maar geen enkele nieuwsredactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij afstand neemt van het initiatief van zijn medewerker, noemt het ook een domme actie en gaat met de medewerker praten. Weitz is voorlopig niet van plan om hem te ontslaan. In Denemarken is een datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het nationale gegevensregister CPR is er gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. Die nummers zijn nu gelekt en ook naam en adressen van die miljoenen mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het bedrijf geblokkeerd en de Deense politie onderzoekt de zaak. In Spanje komen er eind volgende maand vervroegde verkiezingen. Dat heeft premier Sanchez vanmorgen aangekondigd. Zijn regering verloor vrijdag een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en ook iets te doen aan de hoge huurprijzen in Spanje. De linkse regering heeft zelf geen meerderheid in het parlement en een partij die de regering normaal steunt stemde nu tegen. De Spaanse regering heeft het al een hele lange tijd moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. Zonnig vandaag en tot zo'n 22 graden. Morgen start, net als vandaag, eerst wel wat mistig. Daarna wel zacht met zonnige perioden en opnieuw tot zo'n 22 graden. Vanaf donderdag wordt het wel wat frisser. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel Jonas. 109 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je nog altijd anderhalf uur tussen Sint-Annelinkeroever en Deurne. Daar is de weg wel net vrijgemaakt, dat meldt de politie. Naar Antwerpen heb je daardoor 1 uur erbij op de E313 van voor Massenhoven. 40 minuten op de A12 vanaf Wilrijk en 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 is het uitkijken voor een obstakel op de afrit Melzele. En op de R2 komt er een kwartier bij door omrijden. In het verkeer tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijspanstunnel in de richting van Stabroek. Op de E314 van Leuven naar Lummen komen er 10 minuten bij door werken bij Aarschot. Ook nog door werken naar Brussel, 20 minuten tussen Bekkenvoort en Aarschot. En op andere plaatsen zijn er lichte vertragingen.
2: Radio 2, Anne en Daan.
3: Anne Rijmen en Daan Masset.
4: We hebben het straks nog met Linde Merkpoel over notenkrakken en zometeen ook nog fijn nieuws voor de fans van ABBA.

0: Niels de Stadsbader en onderweg.
1: Ik heb goed nieuws voor de fans van ABBA. Dat zei je net, want de originele Mamma Mia musical komt volgend jaar naar Antwerpen.
0: Ja, ik ben daar heel blij mee dat de originele ABBA Mamma Mia, Mamma Mia musical terug naar ons land komt. Als musicalliefhebber gaat uw hart dan wat sneller slaan.
1: Ja, ik heb wel de film met Meryl Streep, maar de musical was waarschijnlijk eerst.
0: De musical was er eerst. De film is 2008. Die musical was er al in april van 1999. Die is in première gegaan in Londen, op de West End, waar zoveel musicals worden opgevoerd natuurlijk.
1: Ja.
0: En mocht je het niet weten, de musical is gemaakt en bedacht door Judy Kramer. Dat is niet zo belangrijk, maar wel met goedkeuring van ABBA. Want Björn en Benny hebben meegeschreven aan het verhaal van de musical, maar ook ze hebben de teksten en de muziek hier en daar een beetje aangepast om het te doen werken in de musical. Want alle hits, of de grootste hits van ABBA, die worden gebruikt om daar een verhaal van te maken. Het is een liefdesverhaal. Sophie die op zoek gaat naar 3 mogelijke vaders, terwijl ze eigenlijk op trouwen staat. En dat speelt zich allemaal af op een Grieks zonnig eiland. En als je de musical ziet, en de film ook natuurlijk, maar vooral de musical, je krijgt meteen een zomersgevoel.
1: Ja, ik heb dat ook een Vlaamse versie van gehad.
0: Er zijn verschillende versies van gemaakt. Vorig jaar is er nog een Vlaamse productie van geweest. Het is, er zijn 50 producties van gemaakt die de wereld hebben rondgereisd.
1: Amai.
0: 16 keer vertaald. Dus in 16 talen gaat hij de wereld rond. En vermoedelijk hebben 70 miljoen mensen de voorstelling intussen al gezien. Dus kans is groot dat heel veel Vlamingen, zowel de Vlaamse als de internationale versie, al gezien hebben. In 2011 hebben ze zelfs een versie in het Mandarijns opgevoerd. In de Volksrepubliek China. Om maar te zeggen, het is een wereldwijd succes. En intussen al 2 films. En er zijn wat roddels over een derde.
1: Mm.
0: Maar bon, er zijn er al 2.
1: Ja, oké, naar China moeten we niet. Dus we kunnen gewoon naar Antwerpen gaan volgend jaar. De internationale tournee komt naar de Stadsschouwburg. In november zou dat zijn, 2027. En als je wil gaan, de ticketverkoop start op 9 oktober.
0: Ja, en voor iedereen die denkt van, ja, maar ja, dat is dan in het Engels. Ja, maar dat zijn dan ook de originele teksten vaak van ABBA. Ja. Dus je kan die meezingen. En het is boventiteld, zoals dat heet.
1: Ah, ja.
0: Dus je kan op schermen ook de
1: opera.
0: Ja, voilà, kan je de vertaling ook meevolgen. En om al een beetje in de sfeer te komen voor de fans van Mamma Mia en de fans van ABBA. Het is nog een jaar wachten, maar je kan nu al meezingen, want ook dit zit in de musical. Mamma Mia, dit is Voulez-vous van ABBA natuurlijk.

Allee, fijn musical nieuws wat vanochtend bekend is gemaakt. De musical Mamma Mia, de originele Engelstalige musical, komt weer naar ons land. Volgend jaar, november 2027, tickets zijn binnenkort te verkrijgen. En dat wil toch al wat zeggen, een musical die al van 1999 wordt opgevoerd en nog altijd volle zalen trekt. Ja, mij moet je niet overtuigen. Barbara Dex en You Better Be Ready. Het is bijna 11:15.

0: Donderdag trekken we met Anne en Daan naar Mobicar. Dat is de beurs voor mobile homes en caravans. Jij kan een mobile home winnen voor 10 dagen. En als je daar interesse in hebt, ja, wie niet? Kijk dan op VRT Max bij Radio 2 of luister een keer naar deze spot.
1: Zalig. Aan het stuur van je eigen hotelkamer. Met een camper ontdek je de mooiste plekjes in binnen- en buitenland.
2: Laat je inspireren op Mobicar, de grootste beurs voor camper- en caravanreizen. Van donderdag 8 tot zondag 11 oktober in Brussels Expo.
1: Luister naar Radio 2 Anne en Daan. Speel mee en maak kans op een fantastische campertrip van 10 dagen.
2: En donderdag kom je bij ons alles te weten over outdoorreizen.
1: Want dan zitten Anne en Daan helemaal live op Mobicar.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Kom op straat, iedereen gaat.
6: Waar?
7: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur. Brussel Noordstation, de Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
9: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks mooi gaat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
10: Craig David komt met zijn Born to Do It 25th Anniversary Tour naar Brussel. Hij brengt alle hits van zijn legendarische debuutalbum Born to Do It

0: sings. Dag Sabine.
1: Goedemorgen.
0: Morgen. Zeg, mistig vandaag. Hè?
1: Ja, vanochtend. Ondertussen is die mist weg. Jij hebt gefietst door de mist. Ja, ik ook, maar ik vond het wel heel mooi. Maar op een bepaald moment kwam de zon erdoor. En ik dacht, van, ik rijd nog altijd in de mist. En ik draaide mijn hoofd en dat bleef mistig. Dus het waren de druppels op mijn bril.
0: Ah, goed. Ja, dus, dat was
1: en dan gestopt en dan was het prachtig. Hè, ja. Ja. Maar ik vond, het had wel iets hoor, door die mist rijden. Maar je zag natuurlijk niet veel, dus je moest snel uitmatigen. Ondertussen is de zon erdoor gekomen. De laatste mooie dag, denk ik. Dat het zo mooi is. Met redelijk veel zon. Met af en toe misschien wat hoge sluierwolken. En een paar stapelwolken kan ook in het westen van het land, in de Ardennen. Maar al wel ziet dat er echt wel heel fraai uit. Met temperaturen straks van 18 graden aan zee en in de Hoge Venen. Tot ja, op de meeste plaatsen in Vlaanderen 21 of 22 graden.
0: Wow.
1: Dus ja, zeker aangenaam. Weinig wind ook. Die gaat wel in het noordwesten iets aantrekken. Wordt daar maar. En dan vanavond starten we nog redelijk helder, maar redelijk snel. Dat is dan vooral voor Vlaanderen, over het noordwesten van het land, krijgen we opnieuw lage wolken en mist. En dat gaat daar dan opnieuw het zicht beperken. Terwijl in het zuidoosten van het land zal het veel meer gaan over een lokale mistbank. Temperaturen tussen 5 en 12 graden, dus het koelt wel goed af. En dan morgen zitten we met veel ochtendgrijs in het noordwesten. En dat gaat traag verdwijnen. Dus misschien pas rond de middag. En dan na de middag, voor een groot deel van Vlaanderen wordt dat wisselend bewolkt. Dus zon en wolken. Maar in de uiterste noorden en het noordwesten kan die lage bewolking toch wel langer blijven hangen. Voor het zuiden van het land, ten zuiden van Saint-Brémaas, dus als je richting Ardennen gaat, Belgisch-Lotharingen, daar krijg je meer zon, krijg je mooie opklaringen nog. En temperaturen die ook navenant zijn dan van 17 graden aan zee tot in het zuidoosten, waar de zon er kan doorkomen, nog wel tot 22 of 23 graden.
2: Mm-hmm.
1: En dan, het is een mooie liedje, een beetje uit eigenlijk. Woensdag starten we in het westen en het noordwesten met ochtendgrijs. Dus de start is nog wel, na het verdwijnen van het ochtendgrijs, vrij mooi. Maar een storing komt dichterbij, dus we krijgen meer wolken na de middag vanaf het zuidwesten.
2: Wap,
1: en dan de late namiddagavond gaat het dan beginnen te regenen vanaf de Franse grens. Ook woensdagnacht regen. Donderdag blijft nog een beetje slepen. Woensdag aan de voorzijde van die regenzone hebben we wel nog maxima tussen 18 en 22 graden. Dus die temperaturen die klimmen daar nog redelijk hoog. Dat is nog een redelijk zachte dag of een zachte dag. Maar donderdag achter die storing wordt het wisselvallig. Dus met opklaringen, maar ook met af en toe buien. En dan hebben we nog maxima rond zo'n 14 graden. Dus 11 tot 15 graden. Dat is een pak cooler.
0: Een stuk minder, hè?
1: Ja, dat is een stuk minder. Plus ook die wind die gaat toch wel aantrekken. Stevig aantrekken. Matig tot vrij krachtig wordt die uit het noordwesten. Met drukwinden tot 50 en aan de kust tot 60 kilometer per uur.
0: Nou.
1: Dus de herfst gaat zich zeker laten voelen. En dan vrijdag starten we met een paar opklaringen en droog weer. En dan al gauw komen alweer meer wolken opdagen en verwachten we ook wat lichte regen of motregen. Maxima die iets hoger klimmen tot 16 of 17 graden. En dan voor het weekend blijven we in dat wisselvallige zitten. Zaterdagochtend een storing die passeert met regen. Daarna nog een paar buien en ook enkele opklaringen. Zondag blijft het meestal droog met afwisselend zon, wolken. En de maxima liggen dan rond 14 of 15 graden. Wat ja, wel redelijk normale temperaturen zijn voor de tijd van het jaar.
0: Dat is waar.
2: Oké. Okay. Zeg, je hebt een grote tuin, hè?
1: Ja.
2: Sabine, heb jij ook een walnotenboom staan?
1: Oh ja, meer dan één.
2: Dus veel walnoten? Veel,
1: ja.
2: Oké. Okay. Ja. Wat doe je met die walnoten?
1: Opeten.
2: En soms allemaal?
1: En soms laat ik er ook notenolie van persen.
0: Ah, echt?
1: Ja.
2: Heel goed.
1: Goed.
2: Ik wou net zeggen, als je niet weet wat doen met al je

0: Heerlijk nummer, prachtige stem, Dana Winner en de stilte van de stad. Het is intussen 3:30. Naar Antwerpen is het nog altijd 3 kwartier file rijden op de E313 van voor Massenhoven en 25 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke gaat het ook langzaam. Op de Antwerpse ring zelf richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Daar is de weg intussen vrijgemaakt. Richting Stabroek op de R2 20 minuten erbij tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Op de E314 van Leuven naar Lummen 1 kwartier file rijden door de werken in Aarschot. Naar Brussel is dat 20 minuten. Tussen Bekkenvoort en Aarschot ook, dat komt door diezelfde werken. En op andere plaatsen zijn er alleen lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Judith and you did not sign up for this. Ik kan het toch al twee keer lezen voor ik het zeg. Maar goed, je had het over de walnotenboom met Sabine, onze weervrouw. Ja. Mijn buurman Jan heeft ook een walnotenboom. En wat heb ik dit weekend gekregen?
1: Walnoten.
0: Een lege broodzak vol walnoten.
1: Oké, daarover hebben ze meteen nog.
2: Maandag op Radio BNE.
3: De grootste Spaanstalige evergreens.
2: Wij vieren de Dia de la Constitución in de Radio BNE Spaanse 40. Stem nu op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
3: Radio BNE Spaanse 40.
2: Maandagmiddag vanaf 1 uur.
4: Radio Rullo.
3: Op Radio BNE.

0: MediMarket.
1: Crazy Days bij MediMarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lichten.
5: Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja,
6: oh.
4: Ja,
7: schat. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
11: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
12: Of zoals wespen van mijn terras.
10: Of zoals indringers uit je tuin.
12: Oh ja.
10: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
12: Stop, identificeer jezelf.
10: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
13: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
14: Wel, je hebt geen gaatjes.
15: Waar?
14: Nee, geen maar.
15: Alsjeblieft.
14: Wat blieft?
16: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Relaxed.
18: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Ramen, deuren, veranda's.
20: Lijnaars Aluminium.
21: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Rijnaars.be.
22: Take That komt in de zomer van 2027 met de Dreamers Tour naar België.
23: Hey, hey,
22: het wordt een trip down memory lane. Met tijdloze hits en nieuwe muziek.
23: Okay.
22: Take That, op zondag 4 juli in het Koninklijk Circus in Brussel.
24: You came back.
22: Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
25: Radio 2.
26: Elke dag telt voor 2.

0: Black and Wonderful Live. Deze week start het notenkrakken. Daar ga je deze week veel over horen hier bij Radio 2. Linde Merkpoel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Daan, dag Anne.
0: Hallo. En zeer welkom. Jij bent ambassadeur van Sera Notenkrakken. Jullie willen zoveel mogelijk noten verzamelen om te drogen en om daar dan walnootolie van te maken. Waarom is dat zo'n speciaal project voor jou?
1: Ik ben ondertussen al een aantal jaar ambassadeur van de notenkrakken. En dat is echt een schitterende actie. Dat is zo schoon. Dus die notenkrakken, die zitten dus in sociale ateliers vlakbij jou. Ik wist niet, voor ik ambassadeur was, dat ze er waren, wat ze deden.
2: Notenkrakken zijn mensen die bezig zijn om de walnoten tot een olie te brengen.
1: Ja, ja. Zij krijgen noten binnen. Dus mensen kunnen vanaf vandaag beginnen rapen en noten binnenbrengen in verzamelpunten. Je kan die vinden op sera.be. Je kan die noten gaan binnenbrengen in die sociale ateliers vlakbij jou. En daar zit een heel team klaar om die noten te kraken.
2: Ja.
1: Die mensen, ja, die worden daar gewoon echt heel gelukkig van. Dat is een hele zinvolle activiteit voor hun. Dat is, ja, je zou kunnen zeggen, heel mindful. Alle notenkrakken waar ik mee gepraat heb tot nu toe, die zeggen van, ja, wij zitten daar, dat is altijd ambiance, we zetten de radio op. Ik durf verder dat er op dit moment heel wat notenkrakken naar jullie aan het luisteren zijn.
0: Hallo, notenkrakkers.
1: Goed bezig, jongens. Dus voor hun is dat een heel fijne activiteit. Vooral ook omdat wat ze doen heeft echt een heel tof resultaat. Want die gekraakte noten die gaan dan naar de perser, de man die daar notenolie van maakt. Er komen flesjes olie van. En die flesjes die worden opnieuw verkocht in de sociale ateliers, maar ook bijvoorbeeld in AVV worden die verkocht.
2: Ja.
1: En de winst daarvan, die keert terug naar die sociale ateliers. Dus niet alleen worden ze betaald om die noten te kraken, maar ze kunnen ook wel hele toffe dingen realiseren.
2: Ja. Ja.
1: In hun, ja, in de plek waar ze elke dag zijn, waar ze een heel groot stuk van hun leven doorbrengen.
2: Ja. Duurzaamheid en circulair. Zeg, je hebt een fles mee, walnootolie. Ik weet dat jij heel goed kan koken.
1: Heel goed.
2: Heel goed. Dus ik voel de vragen al binnenkomen via VRT Max. Waarvoor gebruik jij de olie?
1: Wel, ik gebruik het vooral eigenlijk uitsluitend voor koude bereidingen. Dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. Als je dat verhit, dan wordt dat zo wat bitter. Je weet direct wat ik bedoel. Hè?
0: Ja, ja, dan gaat de smaak
1: ja,
0: er eigenlijk
1: niet
0: uit,
1: doen.
0: Ja.
1: Maar salades. Zeker nu. Het wordt zo wat herfstig, zo'n salade met geitenkaas. En dan doe je daar wat van die walnootolie bij.
2: Mag ik het open doen ondertussen?
1: Tuurlijk. Ja, ja, ja. Zeker. Want zelfs puur is dat eigenlijk heel lekker. Ik denk, mijn grootste ontdekking of mijn lievelingsontdekking. Lukt het? Ja. Is sprenkelen over wat vanille-ijs.
2: Ah,
1: heerlijk.
0: Als een topping.
1: Ja, als een topping. Je doet daar wat granola bij of zo. En een beetje honing. Oh, en dan is dat echt fantastisch lekker. Zelfs een beetje zeezout erbij. Samen met die olie. Super lekker. En een van de dingen die ik er onlangs mee heb gemaakt, is echt mijn gouden tip. Dat is een tartaar. Dus echt, als je een keer binnenkort volk hebt en je weet niet wat te doen. Ik heb de simpelste tartaar op mijn Instagram gezet. Ik heb hulp gekregen van twee notenkrakken. Die zijn komen helpen. En dat receptje, dat staat op mijn socials.
2: Ja, maar jij doet otolenghiesjes al en zo.
1: Ja, maar het is echt heel gemakkelijk. Het is gewoon tartaar met dragonmayonaise erbij, wat verse walnoten, wat geschaafde walnoten en dan die olie daarbij. Oh my god.
0: Voilà, Anne gaat dat vanavond proberen, gaat morgen dan vertellen hoe dat het geweest is.
1: Maar Anne die kookt echt niet graag, hè. Kijk, maar Anne, voor jou is het de uitgelezen tip. Het is super gemakkelijk.
2: Allee.
0: En daarom gaat Anne het proberen.
2: Ja.
0: Ja. Ik heb ook gelezen dat je er een paar druppels van in je koffie kan doen, dat waarschijnlijk heel lekker is. Dat ik straks ook eens
2: proberen. Dat is dan een bullet koffie of zo. Zo noemen ze dat toch, een bullet koffie? Als je dat wat vet bijvoegt aan je koffie.
1: Omdat je dan meteen naar het toilet moet, of?
2: Ik denk het, ja.
0: Zeg, maar hoe kunnen wij nu helpen? Want ja, die noten moeten tot in die ateliers raken.
1: Ja, wij kunnen helpen door sowieso te beginnen rapen. Het is seizoen en het is een fantastisch notenjaar.
2: Ja.
1: Ik heb het al aan heel veel bomen gezien. Er hingen al heel veel noten klaar. Die zijn nu ongeveer aan het vallen. Dus tot 11 november kan je jouw geraapte noten binnenbrengen in een verzamelpunt. Je vindt die op sera.be, kan je die verzamelpunten vinden. Dan kunnen de notenkrakken hun werk doen. Dan kan daar olie van gemaakt worden. En die olie kan je dan gaan halen bij bijvoorbeeld AVV of in zo'n sociaal atelier.
0: Ja.
1: Bij jou in de buurt. Misschien vind ik dat nog het allerleukste. Omdat je dan ook echt ziet van waar het komt. Ja. Het is toch de moeite om dat soort plekken bij jou in de buurt. Zijn vaak zo'n kostbare plekken waar zoveel mooie dingen gebeuren. Ja. Dus ga daar eens langs. Zoek dat eens op. Je bent daar mega welkom.
0: Zeker. Linde, dank je wel daarvoor om daar ambassadeur voor te zijn en hier vandaag te komen vertellen. Je gaat er bij Radio 2 ook veel meer over horen de komende dagen, want de collega's van Radio 2 Middag trekken elke middag naar één van die ateliers doorheen Vlaanderen. Elke regio komt aan bod en dat hoor je dan hier bij Radio 2 tussen 12 en 1. Dus zometeen ook over een goede 9 minuten. Dan is Oost-Vlaanderen aan de beurt. Linde, dank je wel en veel succes. Hè.
1: Doei. En goed koken, hè. Veel succes.
2: Ik ga naar Instagram kijken.

0: Elvis en A Little Less Conversation samen met GXL. Net voor 12 uur moeten we de Radio 2 Topsong nog even meegeven. Vanochtend is die bekendgemaakt bij Peter. Elke week hebben we een nieuwe Topsong. Een nummer dat we graag in de picture zetten de hele week lang. Deze week zijn dat Suzanne en Freek.
1: Ja, en het nummer heet Pijnstiller.
0: Ja, en de tekst zegt eigenlijk alles. Je gaat hem veel horen voorbij komen deze week bij Radio 2. Zoals nu.
2: Dit is deze week de Radio 2.

0: vanavond op VRT1.
1: Als je dat hier allemaal bekijkt, jongens, dan begrijpt het toch, Filip, waarom dat ze in het volkslied Andorra de maagd van de Pyreneeën noemen. Dan moet ik je kijken. Wat een ongeschonden landschap.
0: Op VRT1 gaat dwars door de Pyreneeën, door het bijzondere Andorra. Op VRT Canvas in de docu-reeks Red Guide nadert het einde van de evacuatie. En op VRT Max kan je nu de true crime-reeks Devil in Disguise ontdekken. Alvast veel kijkplezier.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens.
6: Camera 4.
5: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Ja, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Motorhome of campervan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen en de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
8: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
9: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
9: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
10: Zometeen gaan we naar Tienen, waar vandalen versieringen voor de kwijkersparade hebben vernield. En we gaan ook naar het dierenasiel in Kortenaken. Tot zo!

0: Het is 12 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Jonas Maas. Er zijn opnieuw protesten van leerlingen in Wallonië en de Nobelprijs voor geneeskunde is uitgereikt. In Luik verzamelen opnieuw enkele honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest al woelig verlopen. En vandaag moet de politie hier en daar opnieuw ingrijpen, zegt onze collega Sophie van der Donkt.
1: In het centrum van Luik is het waterkanon ingezet. Enkele middelbare scholen zijn ook geblokkeerd, maar de lessen kunnen doorgaan. Er zijn meldingen over voetzoekers die afgestoken werden of eieren die gegooid werden. En er zijn ook een paar steps in brand gestoken in de buurt van Luik. De onrust komt overgewaaid uit Frankrijk, waar er op dit moment ook scholierenprotest is. Daar zijn er vandaag problemen gemeld bij meer dan 400 scholen. Het zwaarste incident was in Parijs. Daar is aan de ingang van een lyceum brand gesticht.
0: Bij krantenverdeler PPP in Wommelgem zijn dit weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werken waren in het distributiecentrum. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat van Antwerpen.
2: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het Arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
0: De loods van PPP is nu verzegeld. Daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant. Bij het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de Antwerpse Kempen is de bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen een voetganger aan. Het slachtoffer is een man van 28. Een andere voetganger die bij hem was, werd niet geraakt. De bestuurder pleegde dus vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem kort daarna wel vinden. Hij had te veel gedronken. In Spanje komt er eind volgende maand vervroegde verkiezingen. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd. Zijn regering verloor vrijdag een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en iets te doen aan de hoge huurprijzen in Spanje. De linkse regering heeft zelf geen meerderheid in het parlement. Een partij die de regering normaal steunt vanuit de oppositie stemde nu tegen. De Spaanse regering heeft het al langer moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. En in Denemarken is een datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister CPR is er gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. Die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van die miljoenen mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het bedrijf geblokkeerd. De Deense politie onderzoekt de zaak. En de Nobelprijs voor geneeskunde gaat dit jaar naar de Amerikaan Dijsselrod en de Duitsers Hegemann en Nagel. Ze krijgen de prijs voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen aanpassen, zodat die gevoelig worden voor licht. Ze kunnen die dan aan- en uitzetten, zoals een schakelaar. Op die manier zou men bij sommige oogziektes mensen die blind zijn dan toch weer een beetje kunnen laten zien. En het helpt ook om bepaalde ziektes beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Zonnig vandaag met enkele hoge wolken en tot zo'n 22 graden. Vannacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna blijft het wisselend bewolkt. Woensdag begint nog met mooie opklaringen. Later dan wat meer wolken en ook kans op wat regen. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
4: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Jana Smeets.
6: Terug op post met nieuws uit de regio. We hebben het over de toekomst van het dierenasiel van Kortenaken. En ook over de vernielingen aan de versiering voor de kwijkersparade in Tienen. Dat hoor je zo. Heel goeiemiddag.

CeeLo Green en Fuck You. Ja, dat is het tegenovergestelde van wat Ben Weitz tegen Danny uit Lübeck heeft gezegd. Want de minister van Dierenwelzijn heeft zomaar even 1,3 miljoen euro gekregen van die vrouw uit Lübeck. Enfin, Ben heeft dat niet zelf gekregen, maar wel het Vlaams Dierenwelzijnsfonds. Want de vrouw uit Lübeck was een heel grote dierenvriend en die wilde dus dat al haar geld bij haar overlijden zou gaan naar instellingen die voor dieren zorgen. En zo heeft Ben Weitz 1,3 miljoen euro om uit te delen aan dierenasielen. En die kunnen dat maar wat goed gebruiken. Zometeen gaan we naar Kortenaken, waar de uitbaters van de zorghoeve beslist hebben om ermee te stoppen. Maar ze hebben nu een nieuwe overnemer. Dat hoor je zo.

0: was het maar zo. Hè. Forever Young was dit van DJ Licious en Milo. Dierenasiel De Zorghoeve in Kortenaken heeft een nieuwe uitbater. Een tijdje geleden kondigde dierenasiel aan ermee te stoppen. Maar ja, dat was natuurlijk heel jammer voor al de gemeenten die daar beroep op doen. En het is natuurlijk ook belangrijk in het kader van dierenwelzijn dat er een dierenasiel is. En het is nu Adiem van Oeien, een gemeenteraadslid uit Boutersum, dat beslist heeft om dat dierenasiel over te nemen. Heel goedemiddag, Adiem.
1: Goedemiddag.
0: Veel asielen, dierenasielen, hebben het moeilijk. Hebben moeite met rond te komen, lage subsidies, veel administratieve rompslomp. Jij weet waar je aan begint?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb toch heel veel nagedacht. Nu, ik ben zeker niet nieuw. Ik heb 8 jaar geleden op zelfstandige basis een jaartje een uitbating gedaan van een asiel. Dus ik ben wel op de hoogte van het reilen en het zeilen. En ik had toen heel veel spijt dat dat gestopt is eigenlijk, want dat werd toen overgenomen. En ja, dus ik zie het helemaal zitten, want ik heb altijd gezegd dat ik dat terug wou doen. Want de dankbaarheid dat je van de dieren krijgt is onbeschrijfelijk.
0: Daar moet je het voor doen, hè, want rijk ga je er natuurlijk niet van worden. Heel wat asielen hebben het moeilijk leven van mensen die schenkingen doen. Bijvoorbeeld die mevrouw uit Lübeck die 1,3 miljoen euro aan dierenasielen heeft nagelaten bij haar overlijden. Ja. Dat is fantastisch. Hoop jij dan ook op zoiets voor het dierenasiel van Kortenaken?
1: Ja, we hopen dat natuurlijk. We hebben al het geld dat we hadden eigenlijk in het pand en de gronden moeten steken. Dus ja, we hebben natuurlijk wel nood aan steun voor toch wel een heel deel te veranderen. We willen vooral ook het een beetje moderniseren. Ik denk dat daar zeker tijd voor is. Dus ja, alle donaties en alle hulp is welkom.
0: Waarom ben jij zo begaan met het welzijn van dieren?
1: Goh, ja, dat is eigenlijk een beetje een moeilijke vraag nu. Ja, wij zijn sowieso een heel harde dierenvrienden. We hebben zelfs ook 3 honden. Ons leven is ook helemaal aangepast aan die dieren. En ja, zoals ik daarnet ook al zei, de liefde dat je krijgt van een dier, gaat je volgens mij niet krijgen van een mens.
0: Nee, oké. En je zei daarnet van ja, ik heb 3 honden. Ons leven is daar helemaal aan aangepast. Hoe bedoel je dat dan?
1: Goh ja, wij staan speciaal 's morgens vroeger op voor een wandeling te doen met die 3 charels. En na het werk eigenlijk gaan wij terug een wandeling doen. Ook als wij vrij zijn, zullen we altijd zien dat wij ergens kunnen heen gaan, naar Dardenne bijvoorbeeld, voor een wandeling te doen met die honden, zodat die zo weinig mogelijk alleen zitten.
0: Amai, dat klinkt heel goed. Dierenasiel De Zorghoeve dus in Kortenaken heeft een nieuwe uitbater. Vanaf 1 januari is het aan gemeenteraadslid Adiem van Oeien uit Boutersum die daar de plak zal zwaaien. Heel erg bedankt, Adiem. Veel succes ermee.
1: Ja, bedankt.

0: Expo. Tickets via europeanopen.be. Samen met Radio 2.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Daar op onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
11: Lekker! Echt! Lekker!
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
13: klinken op het wijnfestival.
12: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
13: Oh, dan de die. En de die?
12: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
13: En de die.
12: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.

0: en Douwe Bob willen dat je nog even blijft. Ja, nog 5 dagen moeten we nog blijven zitten op onze stoel. En dan is het zover. Een hoge dag voor de stad Tiene. De Kwijkersparade, de optocht die komende zaterdag plaatsvindt, is altijd een heel groot feest daar in de Suikerstad. Al wordt die parade dit jaar wel een beetje overschaduwd door de vandalen die de versieringen voor die Kwijkersparade vernield hebben. Dasha Bastijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van Contrij Bost, die zich ook wel
1: het
0: Tapeland noemen. Een van de verenigingen die daar heel veel tijd en werk hebben gestoken in die versiering. Wat is er allemaal vernield geworden?
1: Wel, we hebben in onze contrij in Bost, dus ook het Apeland genoemd, een fietstunnel. En die hebben we dit jaar versierd met tekeningen van kinderen van de lagere school, kinderen uit Bost die naar een festiviteit komen of mensen die gewoon hun tekening hebben binnengebracht. We hebben die ingekaderd en in de tunnel een soort van galerij opgericht. En het is daar dat vernielingen zijn gebeurd. Dat er kaders kapotgeslagen zijn, in brand gestoken. Stuk gemaakt.
0: Amai. Dat is, dat is eigenlijk zotheid dat zoiets gebeurt. Want de Kwijkersparade,
1: dat is heel jammer.
0: Een heel plezant evenement, een plezante dag waar heel Tiene naar uitkijkt. En dan zoiets, mensen die vernielingen aanrichten aan de versieringen daarvoor. Hoe komt dat binnen bij jullie?
1: Ja, we waren heel teleurgesteld vooral. Het kost heel veel tijd, moeite van het vrijwilligersteam, maar ook de kinderen, hun spulletjes zijn weg of stuk. De juffen van de Tourmalijn in Bost hebben daar ook werk en tijd in gestoken. Dus dat is heel jammer. Woorden kan ik daar niet aan geven, dat het heel treurenswaardig is.
0: 10 oktober, dan is de Kwijkersparade, dat is het weekend dat er nu aankomt. Gaan jullie die dingen nog herstellen? Gaan jullie dat proberen? Of wat gaan jullie doen?
1: Wel, de versiering is eigenlijk, per contrij versier je je dorp. En die versiering wordt dan door een jury bekeken. En de best versierde contrij krijgt dan voorsprong bij de schapenloop. De jury is al langs geweest, dus het kwaad is daarna pas geschied. We hebben het opgeruimd, we hebben hersteld wat hersteld kon. En de rommel weggehaald. We gaan daar geen herstellingen meer aan doorvoeren. Die hebben ook geen echt nut voor de Kwijkersparade zelf. Dus we zijn al blij dat het zogezegd nu pas gebeurd is, dat iedereen er toch wel even van kunnen genieten.
0: Ondanks dat dit gebeurd is, hoor ik dat jij toch wel heel hard uitkijkt, hè, naar die Kwijkersparade.
1: Ja, klopt. Dat is een heel leuk, een heel leuk ding. Dat echt iets van Tiene is en dat brengt heel veel verbinding in de dorpen. En dat is heel leuk. Je leert mensen uit je dorp kennen. Je doet van alles met de mensen uit je dorp en dat is heel fijn.
0: Ja, fantastisch klinkt dat, Tasha. Ondanks de vernielingen gaat dat sowieso een heel plezante dag worden. Ik hoor het. Heel
1: Absoluut.
0: Erg bedankt, Tasha. Veel plezier, hè. Komende 10 oktober, dan is het zover. Dag.
1: Ja. Merci, tot ziens. Dag.

0: eerste plaat. De eerste plaat ooit op het ter ziele gegaan MTV Video Killed the Radio Star van de Buggles. De geschiedenis heeft het tegendeel bewezen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: half 1, tijd voor VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. Bij suikerraffinaderij in Tienen wordt met verbazing gereageerd op de nieuwe klachten van actiegroep Tienen Stinkt. Buurtbewoners melden opnieuw ernstige geurhinder door de bezinkingsvijvers van de suikerfabriek. In 2024 nam het bedrijf al maatregelen om de overlast te beperken en dat de geurhinder nu erger zou zijn dan voorheen, verbaast dan ook directeur Jan Ingels.
1: Wij starten de bietencampagne morgen vroeg, dus daarmee verbaast dat een beetje. Ook het niveau in de vijvers is zeer laag. Maar we gaan dat ook kort opvolgen. Dus moest het ergens een ding zijn dat wij kunnen verhelpen, gaan we daar zeker ons best aan doen. We zijn er ook transparant over. Wij nodigen ook onze buren uit tijdens de campagne om daarover te overleggen. Maar het verbaast ons een beetje.
0: Het Brusselse gewest zet een belangrijke stap naar een begroting in evenwicht tegen 2029. Dat heeft Brussels minister-president Boris Dillies gezegd in zijn beleidsverklaring. Brussel heeft een begrotingstekort van zowat 1,5 miljard euro.
2: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht.
0: Begroting in evenwicht tegen 2029. Dat heeft Brussels minister-president Boris Dillies gezegd in zijn beleidsverklaring. Brussel heeft een begrotingstekort van zowat 1,5 miljard euro.
2: Deze ambitie om terug te keren...

0: vergunningen te beschikken. Maar ook in het verleden liet de kwaliteit van de zorgverlening te wensen over. Dat vertelt schepen van gezondheidszorg Danny de Kok.
1: Er waren in het verleden al eens problemen geweest. Daar zijn de activiteiten grotendeels stopgezet, maar die zijn onder de radar toch weer opgestart. De leefomstandigheden waren daar zeker niet goed. We zijn blij dat we daar hebben kunnen ingrijpen. Voor een aantal personen hebben we lokaal een oplossing kunnen vinden. De villa staat leeg en ik weet niet welke bestemming de eigenares ondertussen heeft voor haar gebouw.
0: In Scherpenheuvel-Zichem rijdt nog de hele week een bijzondere bus door de stad. De babbelbus stopt op verschillende plaatsen en nodigt inwoners uit voor een kop koffie en een babbel. Het is een bus waarmee we mensen willen samenbrengen, zegt schepen van sociale zaken Arlette Sallem.
2: Ja, de babbelbus is veel meer dan zomaar een vervoermiddel. Het is meer dan een bus met vier wielen. Het is eigenlijk een mobiele ontmoetingsplek waar mensen samenkomen, elkaar leren kennen en kunnen een praatje slaan. Het is eigenlijk een plek waar iedereen welkom is om zijn verhaal te delen, zijn hart te luchten of gewoon even te genieten van een gezellige babbel.
0: En ook wie vragen heeft over de stadsdiensten in Scherpenheuvel-Zichem kan daar in de bus over terecht. In Huldenberg is het vernieuwde gemeenteplein afgelopen weekend officieel ingehuldigd. Het plein was vroeger meer een betonnen parking, maar nu is het een groene ontmoetingsplek met bomen, zitbanken en stromend bronwater. Burgemeester Danny van Watsenhoven.
3: Wel, het was vroeger een betonnen parking eigenlijk, hè. Echt een parking. En nu ja, heb je een open ruimte zonder auto's. Allee, bedoel, de gebouwen en de beleving is veel groter nu, hè, op dat plein. En dat was heel het opzet, want ik bedoel, mensen praten nogal nostalgisch dat ze ergens in het zuiden op een mooi pleintje toekomen. Maar ik bedoel, hier moest dan de wagen toch voorrang krijgen. Maar we hebben er echt mee gebroken en nu zijn de mensen wel tevreden, dat is het resultaat. Hè.
0: En doordat zo'n 60% van het plein daar in Huldenberg onthard is, kan het regenwater ook beter in de bodem trekken en is er minder gevaar voor wateroverlast. Deze namiddag in onze provincie en hoofdstad vaak zonnig met enkele hoge wolkensluiers. We halen 20 graden. Vannacht minima rond 9 graden. Helder en droge nacht wordt het. Morgen wisselend bewolkt en tot 20 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en het hele Brusselse gewest vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Dank je, Lennart.
5: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.

0: minuten en 12 seconden lang kan je dansen op deze van Christina Aguilera en Candyman. Als je het mij vraagt, een ideale plaat voor de Radio 2 Dansathon. Volgende week vrijdag 16 oktober, dan is het zover. Dan gaat Peter van de Veire opnieuw 24 uur lang dansen voor Kom op tegen kanker. En jij kan meedoen. Ik raad het ook ten zeerste aan, want van dansen, daar word je toch gewoonweg gelukkig van. Dat weet ook Julie Vermeire. Zij maakte speciaal voor Radio 2 een dansje, een heel tof dansje, op Never Gonna Not Dance Again van Pink. Nog zo'n plaat waarop je niet kan blijven stilstaan. Ik moet nog een beetje oefenen, maar het dansje dat jullie maakten is absoluut niet moeilijk. Bekijk het gerust eens via Radio 2 op VRT Max. Je kan ook jouw video insturen waarin dat jij laat zien hoe goed jij het dansje al kan van de Radio 2 Dansathon. En dan kan je ook meteen je favoriete dansplaat aanvragen. Dus kom op, haal die dansbenen maar boven.
1: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
2: Met Kish wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Go Yellow!
10: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
10: Info op telenet.be.
11: En wel, ik ga eens gaan kijken.
12: Iscariot presenteert Blind Date.
13: Ben ik echt zo zweterig?
14: Mijn linkerwang is dikker dan de rechter.
12: Word jij ook zo moe van het online daten tegenwoordig? Dan is de nieuwe musical Blind Date jouw ideale avond uit. Vanaf 9 oktober in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets via fakkeltheater.be. Samen met Radio 2.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
17: Ik ben het beu!
18: Oei.
17: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
18: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
17: Ja, en hoe verder liever?
18: Ver genoeg, maar niet te ver.
17: Ah ja, voor de kinderen.
18: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
19: Dat is Imo!
0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
20: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
21: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn. Elke dag. Voor twee.
23: Radio 2.

0: en The Edge of Heaven. Morgen zijn in Leuven verschillende gebouwen groen verlicht. En dat is niet gewoon omdat dat een mooie kleur is. Maar vooral omdat het morgen Wereld CP-dag is. Dat is de dag waarop mensen die aan de aandoening cerebrale parese lijden in de kijker staan. En het is de 14-jarige Enno uit Leuven die er eigenhandig voor heeft gezorgd dat Leuven morgen groen kleurt. Goedemiddag, Enno.
1: Hallo.
0: Enno, jij hebt CP, cerebrale parese. Heb ik het goed als ik zeg dat dat een soort hersenverlamming is?
1: Ja, dat is zeker. Cerebrale parese is niet een hersenverlamming. Ja. Dat is een neurologische aandoening waarbij in de buurt van je geboorte iets gebeurt waardoor je een hersenletsel hebt opgelopen.
0: Ja. Nu, ik moet zeggen, CP, heel gekend is dat niet. Hè? We kennen allemaal ALS, MS ook wel. Maar CP, dat is niet zo gekend, hè?
1: Ja, en daar wil ik dus verandering in brengen.
0: En dat doe je dus met deze actie. Je hebt ervoor gezorgd dat morgen een heleboel Leuvense gebouwen groen verlicht worden. Zoals de antenne van Sint Maartensdal, de universiteitsbibliotheek van de KU Leuven, het depot in Leuven, kleuren allemaal groen morgen. Maar dit jaar zullen ook bekende gebouwen buiten Leuven groen kleuren.
1: Ja, dat was het stadje van Antwerpen op de Kleine Groep Arena in Gent.
0: Oké. Okay. Ja, en ook daar heb jij voor gezorgd dat die gebouwen groen kleuren.
1: Ja.
0: Fantastisch. Je doel is dan dat mensen CP leren kennen, hè? Wanneer zal jij deze actie als geslaagd zien?
1: Als gewoon eigenlijk veel meer mensen CP kennen. Maar wat ik wel moet zeggen, de gebouwen buiten Leuven is wel samen met nog een paar andere mensen.
0: Oké, je hebt het niet alleen gedaan. Er zijn nog een paar andere mensen die jou geholpen hebben hiermee. Maar het was wel jouw idee, hè, Enno. Dus daar mag je zeker alle credits voor krijgen. Heb je eigenlijk ook al reactie gehad van andere mensen die aan CP lijden? Die zeggen van, wauw, ik vind dat echt tof dat jij dat doet.
1: Ja, eigenlijk heel veel op mijn Instagram. Ik en mijn CP krijg ik heel veel reactie van mensen. En dit jaar is de flora één kleur, 1000 verhalen. En veel mensen vinden zich daar ook in, omdat één kleur groen. Maar het zijn we allemaal verschillende verhalen.
0: Ja, het is één kleur, maar er zijn veel mensen die daaraan lijden. En die hebben natuurlijk allemaal hun eigen verhaal. CP, dat is een fysieke beperking. Merk jij dat mensen jou soms anders behandelen dan andere mensen?
1: Heel vaak. Omdat vooral eigenlijk doordat ik anders praat, denken mensen dat ik vaak mentale beperking heb.
0: Ja.
1: Misschien kunnen jullie dan ook oproepen om morgen groen te dragen.
0: Ah ja, om morgen groen te dragen. Oké, dat gaan we doen. Ik ga alvast mijn mooiste groene trui uit de kast halen. Eens even naar het weerbericht kijken. Maar dat komt voor de bakker. Een groen lintje, is dat ook goed? Of
1: ja,
0: groene riem?
1: Zeker.
0: Ja, al wel. Morgen dan dragen we allemaal groen. Alles om cerebrale parese een beetje meer bekend te maken. Dankjewel, Enno. Heel veel succes met de actie.
1: Dankjewel.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: meteor en nooduitgang. Heel goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag, Jana.
0: Ik ben blij dat ik jou weer hoor, want ik heb de afgelopen 3 weken verlof gehad. En dan had ik geen weerman, geen persoonlijke weerman die mij het weer vertelde. Ik kon natuurlijk de radio opzetten en naar jou luisteren, maar dat is niet altijd gelukt. Maar ik ben blij dat ik jou terug hoor. En het zonnetje schijnt.
1: Insgelijk. Ik kijk buiten en ik zie veel blauw in de lucht met wat chemtrails van vliegtuigen heel hoog. Maar voor de rest de zon die het mooie weer aan het maken is op dit moment. Bij temperaturen nu, ik was net aan de waarneming aan het kijken, Capelle op den Bosch, dat is de hoogste, ik zie 21,5. En de laagste is Schaffen, 18,9. Daar zit het nu tussen.
0: Deftig.
1: Dat zijn inderdaad meer dan deftige temperaturen. Als je weet dat een graad of 17, 18, dat dan normalen zijn. Mm-hmm. Dus we zitten daar toch wel een stuk boven. Dat alles bij een zwakke wind, zwakke westelijke wind die waait. Ook vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot helder in eerste instantie toch. Want in tweede instantie krijgen we weer, net zoals vanochtend, wat lage wolken met nevel en mist. Lokaal kan dat weer dicht zijn, hè, morgen vroeg. Dus toch een beetje opletten bij een graad of 9. Morgen dinsdag nog een behoorlijke dag. Na een wat grijze start toch wel opklaringen. En dan wordt het wisselend bewolkt. Nog altijd droog. En ook nog altijd zacht. 21, 22 graden. De verandering is voor woensdag. Dan komt er wolken en regen aan. Maar volgens de laatste kaart die ik net binnenkrijg, zou dat pas late namiddag in Vlaams-Brabant arriveren. Dat is dan natuurlijk weer minder goed nieuws voor de avondspits. Maar goed, het grootste deel van de dag nog wel droog. Bij nog altijd 21 graden wel. Maar dus wel meer wolken, zwaar bewolkt zelfs in de loop van de namiddag. En dan laat aan de middagavond regen. Waar we donderdag dan mee beginnen, die schuift dan weg. Maar daarachter zitten buien dan voor donderdag. En vooral nog maxima rond 14, 15 graden. En dat is ook de volgende dagen, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, altijd zo 14, 15 graden. En alle dagen wel wat van nattigheid. Ik moet mezelf verbeteren. Een droge dag op zondag, zoals de kaarten nu liggen.
0: Okay. Maar
1: dus donderdag, vrijdag, zaterdag, regen en buien, bij dus een graad of 15. En ook meer wind. Rukwinden zelfs.
0: Oké, de herfst is er dan echt.
1: Dus inderdaad, de herfst arriveert in het land de nacht van woensdag op donderdag. Daar komt het op neer.
0: Het is zover. Oké, heel goed. Dankjewel, Erik. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: eerste hit van Jennifer Lopez, Waiting for Tonight uit 1999. Zometeen meer hits van vroeger en van u in Radio 2 Hitmix.
1: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Als dit herkenbaar is voor jou...
3: Zeg Chantal, wat is dat?
4: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
3: Maar zeg, die slaat erop die neffest.
2: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
3: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
4: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
3: Ah ja.
2: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
5: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij dan
6: je
5: denkt.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
7: Aha, maandagmiddag, nieuwe week. En straks voor jou weer 3 uur Radio 2 Hitmix. Met na 1 een duo uit de 80's en aan tranen geen gebrek. Elke dag, telk voor 2.
8: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er zijn problemen met de reizigersinfo voor de treinen en de Nobelprijs voor geneeskunde is uitgereikt voor belangrijk oogonderzoek. Door een IT-storing bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn er problemen met de reizigersinformatie in de NMBS-app en op de aankondigingsschermen in de stations. De informatie die daarop te zien is, klopt niet altijd. De treinen rijden wel stipt, de veiligheid komt niet in het gedrang en er zijn geen problemen en er is ook geen sprake van hacking, zegt Infrabel.
9: We zijn er volop mee bezig om dat IT-probleem op te lossen. Intussen vraagt NMBS bijvoorbeeld ook aan de reizigers om altijd goed te luisteren naar de aankondigingen in de stations.
8: Vanmorgen zijn in Luik opnieuw enkele honderden leerlingen samengekomen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest al heel woelig verlopen. Wim Schepens is in Luik.
10: We zijn hier op de Place Saint-Lambert, waar het vorige week gespannen heeft, maar op dit moment is het hier rustig. We vernemen van de politie dat er hier en daar in de stad wel groepjes scholieren rondtrekken, maar we zijn ze niet tegengekomen. De politie bevestigt wel dat er vanochtend enkele scholieren zijn opgepakt. Het gaat om 10 administratieve aanhoudingen. Maar ook de schooldirecteurs die we hebben kunnen spreken bevestigen dat het vandaag relatief rustig is. Ze houden wel hun hart vast voor morgen, want dan wordt er net in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht. En dan zou de vlam ook hier in Luik wel eens weer in de pan kunnen slaan.
8: De Brusselse regering zal vooral besparen op de eigen administratie. Dat heeft Brussels minister-president Dilies gezegd in zijn beleidsverklaring. Daarin staat meer uitleg over het begrotingsakkoord, dus over de inkomsten en uitgaven. Brussel had vorig jaar een tekort van zo'n 1,5 miljard euro. Nu wordt dat gehalveerd tot zo'n 700 miljoen om in 2029 op een evenwicht uit te komen. Er zal bespaard worden op personeels- en werkingskosten bij de overheid, zegt Dilies.
11: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
8: Bij krantenverdeler PPP in Wobbelgem zijn afgelopen weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werk waren in het distributiecentrum. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat.
12: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het Arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwart werk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
8: De loods in Wommelgem is verzegeld en daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant. En de Amerikaan Carl Daisroth en de Duitsers Peter Hegemann en Georg Nagel hebben de Nobelprijs Geneeskunde gewonnen voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen kunnen aan of uitzetten met behulp van licht, vertelt neurofysioloog Wim van Duffel.
13: Men kan eigenlijk de hersencellen activeren op een manier waarop dat ze natuurlijk actief zijn. Of inactiveren waarop dat ze op een natuurlijke manier inactief zijn. Dus men kan eigenlijk nabootsen wat die hersenen doen, maar door op een knopje te drukken. Om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken. En deze techniek heeft daar enorm toe bijgedragen in de laatste 2 decennia.
8: Het zou ook kunnen helpen om bepaalde aandoeningen beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig, daarna wisselend bewolkt. Woensdag begint met opklaringen, later wolken en kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Charlotte. En nu samen naar de weg. Vandaar Antwerpen staat intussen zo'n 40 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt er zo'n 25 minuten extra bij tussen Sint aan de linkeroever en Deurne. Op de E313 werken bij Aarschot. Kwartiertje file rijden daar naar Lummen en 10 minuten naar Brussel vanaf Tiltwingen. En op andere plaatsen nog wat lichte vertragingen.
14: Energie Rebellie.

ik geniet er echt hard van. Womack & Womack Teardrops bij de ATC. Goedemiddag, leuk dat je luistert. En hopelijk kan je ook wat genieten van de zon. Net zoals onze Mike uit Herend aan het doen is. Staat hier te schitteren tussen de berichten met een werfhelm op. Succes daar, Mike. Ik zorg voor de muziek op de werfradio of waar je ook luistert. Nu van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

Toerist Lemsi. En hoppa, wij op weg nu naar Spanje. Volgende maandag is daar nationale feestdag. En daarom telt Radio Bene die middag de 40 mooiste Spaanse songs af. Die lijst die bepaal je volledig zelf mee via Radio Bene op VRT Max. En nu van bij ons en in Spaans de Dinky Toys.

0: Dinky Toys en Bea Luna met. En zometeen een Britse band die liever kijkt wat de toekomst brengt.
1: Radio 2 zoekt 40 drummers, 40 bassisten, 40 gitaristen en 40 gespierde stembanden. Afspraak zaterdag namiddag in de Radio 2 Rock 40.
2: De lijst met jouw favoriete rocksongs. Staat jouw nummer 1 bovenaan?
1: Je hoort het zaterdagmiddag vanaf 1 uur op Radio 2 en 40 Max. Rod Stewart gaat een laatste keer op tour. The Final Encore. Op zaterdag 29 mei in de Afas Dome in Antwerpen. Beleef al zijn hits nog één keer live. Rod Stewart. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen en kids ophalen en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden en nu hier en straks ook daar kunnen laden en zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
7: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
6: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
7: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaerts Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaerts.be.
9: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
10: En nu nog meer.
9: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
12: Jan?
13: Ja?
12: Jan?
13: Ja?
12: Oeh, je hebt mij gehoord?
13: Ja, tuurlijk
12: dat. Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
13: Jij nog niet, hè?
12: Ik weet het.
11: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.

maandag 5 oktober en er wordt niet stilgezeten. Ik zie het hier tussen de berichten. Geweldig goed bezig. Katrien en Leen die gaan de boel aanpakken daar in Antwerpen. Lekker poetsen. Al ja, lekker niet echt. We kijken er wat tegenop, maar er is wel leuke muziek. Daar zorg ik voor, vrienden. Veel succes. Ook Linda is aan het stralen in het zonnetje vanop het terras. Die gaat strijken. Strijkplank staat open. Strijkijzer in de aanslag. Linda, heel veel succes. En voor alle dakwerkers, ook in de zon, aan het werk. Deze is voor jullie. Toast, ik schreeuw het van de dag.

0: Dua Lipa, Houdini. Heerlijk genieten ook in de zon, zegt Mieke uit Dilsen. Hey, leuk. En ik mag weer zorgen voor heel veel muziek voor jou. Met heel veel plezier. Zometeen echt een Duitse classic. En we gaan... ja, de lucht in. Maar eerst de weg op. Even kijken hoe het daar intussen gaat. Naar Antwerpen, daar een half uurtje file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt er ook een half uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. E314, doorwerken daar bij Aarschot. 25 minuten file naar Lummen vanaf Holsbeek. En een kwartier erbij naar Brussel vanaf Tiltwingen. En op andere plaatsen zijn er lichtere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brabant.

Kom op zeg, wat een song uit de 80's. Nena 99 Luftballons vindt Fina uit Genk ook wat een leuke muziek. Dat is omdat jij luistert daar. En nu, dit is ook leuk, hè? Clouseau die blijft maar gaan. Eerste concert in Koning Boudewijn Stadion was in 5 minuten uitverkocht. Ook nummer 2 zit helemaal vol. Samen goed voor zo'n 110.000 tickets die al de deur uit zijn. Holala. En dus nu een derde concert erbij op 7 augustus volgend jaar. Dat is echt gek. Wat zeggen we dan? Ja, nog een feestje erbij. Tickets woensdag om 12:30 in verkoop. En nu zijn al een beetje opwarmen met deze. En dans.

0: Clouseau en Dans. Ook Michiel is aan het meegenieten, net zoals Christa. Goeie vooruitzichten. Ja, die gaat straks Wii U, Wii U naar de kermis. Sowieso of zometeen beter. Iets Italiaans en dat is altijd goed, hè?
1: Aan de slag met AI. Fake nieuws herkennen. Veiliger en slimmer online gaan.
2: De digitale wereld verandert continu en zit vol kansen en uitdagingen.
1: Ontdek het van 6 tot en met 16 oktober tijdens de Digitale Week.
2: Met honderden

0: gratis workshops en infosessies in heel Vlaanderen en Brussel.
1: Radio 2 Spits geeft het startschot. Nu dinsdag tijdens een live uitzending in het Speelgoedmuseum in Mechelen.
0: Luister en bekijk alle activiteiten op digitaleweek.vlaanderen.
2: It's a sunweb holiday.
3: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Medi-market.
5: Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
6: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Xina,
8: ja aan je dromen.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
13: Tegels, natuursteen, parket, in Impermo.
14: Radio 2.
0: Radio 2.

Zucchero en Randy Crawford. Diamante. En zometeen, ja, dan mag die gitaar wel mee naar voren. Met een plaat die zaterdag zomaar zou passen in jouw Radio 2 Rock 40. Ja, tussen 1 en 4 telt Dirk Gijs de beste rockplaten af. Je hebt ze allemaal bij elkaar gekozen. Dus nu alweer aftellen naar zaterdagmiddag. En volumeknop binnen handbereik. En hem nu ook al even hoger zetten voor Dire Straits.

Pink, samen met de frontman van Fun, Nate Ruess, en Just Give Me A Reason. 13 jaar oud is deze intussen, maar die is plots weer helemaal terug en overal. Onlangs ging hij over de kaap van 2 miljard streams op Spotify en in september klom de song zelfs terug de Spotify-hitlijst in, tot zo nummer 64, straf dus. En van 2013 nu naar 1986 met deze van Michael McDonald's.

0: Dermot Kennedy. Power over me.
1: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
2: Dat gaat lukken, dat gaat lukken, dat gaat lukken.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be.
3: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt?
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Zometeen nog meer Radio 2 hitmix met onder andere een Nederlandse rockchick die zo eind jaren 90 heel duidelijk maakte dat ze niemands vrouw wilde zijn.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Het is 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De politie van Luik heeft vandaag 16 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. Vanmorgen verzamelden enkele honderden leerlingen bij scholen en ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het protest in Luik startte rustig, later verspreidden een 200-tal jongeren zich over de stad en ze vernielden van alles. En morgen worden er in Frankrijk opnieuw grote protesten verwacht. Dat zou ook in Luik opnieuw zo kunnen zijn. De Brusselse regering zal vooral besparen op de eigen administratie. Dat heeft Brussels minister-president De Liez gezegd in zijn beleidsverklaring. Daarin staat meer uitleg over het begrotingsakkoord, dus over de inkomsten en uitgaven. Brussel had vorig jaar een tekort van zo'n 1,5 miljard euro en nu wordt het gehalveerd om in 2029 op een evenwicht uit te komen. Er zal vooral bespaard worden op personeels- en werkingskosten bij de overheid, zegt minister-president De Liez.
10: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
9: De IT-problemen bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn opgelost. Door de storing was de reizigersinformatie in de NMBS-app en ook op de aankondigingsschermen in de stations niet altijd juist. Maar intussen is dat opnieuw in orde. Volgens Infrabel was het geen hacking. En de Amerikaan Carl Deisseroth en de Duitsers Peter Hegemann en Georg Nagel hebben de Nobelprijs voor geneeskunde gewonnen. Ze hebben ontdekt hoe het komt dat sommige algen fluoriserend zijn. En dat hebben ze gebruikt om zenuwcellen ook gevoelig te maken aan licht, zodat ze met een lampje aan en uit kunnen geschakeld worden. Neurofysioloog Wim van Duffel legt uit voor waarvoor dat kan gebruikt worden.
11: Bij mensen die blind zijn, probeert men deze techniek te gebruiken om het netvlies terug te laten werken. En om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies, bij bepaalde gedragingen, bij bepaalde waarnemingen. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, maar men is daar volle bak mee bezig om dat te kunnen vertalen naar menselijke toepassingen.
9: Het zou ons ook kunnen helpen om aandoeningen zoals dementie, depressie en verslaving te begrijpen. Het is zonnig met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig, daarna wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag opklaringen en later regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel Charlotte. Zo gaan we samen naar de weg. Daar naar Antwerpen, 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartiertje bij tussen Sint-Annelinkroeveren en Berchem richting Gent. 10 minuten daar tussen Antwerpen-Noord en Deurne. E314 doorwerken daar bij Aarschot. 25 minuten file rijden van Leuven naar Lummen. Dat is vanaf Holsbeek en naar Brussel. 10 minuten vanaf Tilt-Wingen. E19, daar is er in Machelen hinder door een defect voertuig op de middenrijstrook. En op andere plaatsen nog lichte vertragingen.
12: Torso. Ergonomisch slapen.
13: Radio 2. Radio 2.
6: 2 Hitmix.
1: Brahim.
0: Aanwezig met nog veel meer goede muziek voor jou. We beginnen dit uur met twee straffe vrouwen die allebei heel goed weten wat ze willen. Eerst dan ook met Nobody's Wife en daarna Camille van bij ons. Yeah.

Eddy uit Oostkamp, die stuurt tussen de berichten dat ze allebei aan het luisteren zijn naar de mooie muziek. Ik op de fiets in Varsenaren en Linda, lieve vrouw van thuis uit Oostkamp. Leuk vrienden, leuk dat jullie erbij zijn. Net op tijd om de verjaardag te vieren van deze Bob Geldof. 75 wordt hij vandaag. Ken je misschien als de frontman van de Boomtown Rats. Maar solo maakt hij ook muziek met deze This Is The World Calling.

0: Natalia, Higher Than The Sun. Zometeen pure disco uit de 70s.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: In de vroege herfst kan je ze overal in Vlaanderen horen. De notenkrakken. In hun zorgatelier kraken ze walnoten, klaar om heerlijke notenolie van te persen. Heb jij een overschot aan walnoten? Bezorg ze dan zeker aan een zorgatelier dicht bij jou. Benieuwd naar de verhalen uit de ateliers en het resultaat op je bord? Luister deze week naar Radio 2 Middag. Live vanuit de notenkrakkenatelier in jouw buurt.
3: Sera zoekt walnoten voor een warme samenleving. Ga naar sera.be voor notenkrakken.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
5: Kom op straat, iedereen gaat.
4: Waar?
5: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur, Brussel Noordstation. De Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
6: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. Eén vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Fransjes Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
7: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: 30 ideeën voor pastaschotels.
8: In Libelle Lekker naar...
9: De 5 beste beleggingen van het moment.
8: In Trends of naar...
9: Belgische politiek achter de schermen.
8: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
11: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Dat is echt een schijf dit, hè. Een parel. Ook wel een klein beetje voor jou. Claudine, ik zie je schitteren tussen de berichtjes. Die viert vandaag dat ze, hallo, hou je vast, 53 jaar getrouwd is. Had je geen song uit de 70s? Speciaal voor jou, Claudine. Daarnet dus. Tavares, but heaven must be missing an angel. En nog zo'n angel die vierde vorige maand nog zijn 65ste. En voilà, Stef Bos met papa. Genieten.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Blijft een schuif dit uit Tunes in Texas, Ella Langley. Intussen op de weg daar naar Antwerpen is zo'n 20 minuten file rijden. Dat is op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring dan richting Nederland. Daar komt er 10 minuten bij tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. En richting Gent, kwartiertje extra tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de E314 doorwerken bij Aarschot. 20 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek. En naar Brussel 10 minuten erbij vanaf Tilt-Wingen. Knooppunt Groot-Bijgaarde. Daar hinder voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E40 op wil, komt er een defect voertuig waar je moeilijk voorbij kan. Ook voor wie van de E40 uit Brussel komt en de ring rond Brussel op wil, daar is de weg gedeeltelijk versperd en afgesloten door een defect voertuig. En op andere plaatsen nog wat lichte vertragingen. En nu een Belgische classic van iemand die toen amper 13 jaar jong was. Crazy.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Gert en James. Ja, en zometeen een wereldhit die begon met een paar seconden op TikTok en daarna dook hij overal op.
1: VRT Radio 2.
2: Zalig, aan het stuur van je eigen hotelkamer. Met een camper ontdek je de mooiste plekjes in binnen- en buitenland.
3: Laat je inspireren op Mobicar, de grootste beurs voor camper- en caravanreizen. Van donderdag 8 tot zondag 11 oktober in Brussels Expo.
2: Luister naar Radio 2 An en Daan. Speel mee en maak kans op een fantastische campertrip van 10 dagen.
3: En donderdag kom je bij ons alles te weten over outdoorreizen.
2: Want dan zitten An en Daan helemaal live op Mobicar.
4: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
5: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Boek Egypte nu tot €300 korting per persoon.
7: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
8: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
9: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
14: me. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
14: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
14: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is het pak van mijn hart.
14: Ja, ja, oh. Ja, schat.
15: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferences, peren en Jonagold...

0: sappelen, win je thuis.
1: Peren.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
1: Kom, we peren hem.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro, ja, dan heb je de chance weg.
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Aha, chance, he, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

Mark Amber. Ja, en nu, of zometeen, de Spaanse zon, die krijg je er gratis bij dankzij Belle Perez. Volgende maandag, nationale feestdag van Spanje, dan telt Lars de Grote op Radio BNE de Spaanse 40 af. Welke song daar op 1 eindigt, bepaal je mee via Radio BNE op VRT Max. Stemmen, stemmen, stemmen. Misschien wordt het wel deze van Belle Perez.

Zoutelanden, Bluff, Gijke Arnaert. Ik ben ook blij dat je hier bent, hoor. En kijk, Chantal staat ook te schitteren uit Kalmthout en doet de groetjes aan alle haakvriendinnen die goed bezig zijn bij deze bericht overgebracht. En nu naar de 90s met Vanessa Paradis, Be My Baby. Ja, in de 90s daar vormde ze een koppel met Lenny Kravitz, hoor je ook meteen in haar muziek. Haar Engelstalig album uit 92 werd meegeschreven en geproduced door Lenny Kravitz. Ja, luister maar naar deze Be My Baby.

0: Céline Dion, bonjour, pardon.
1: Merci.
0: Juist, Céline Dion staat momenteel maar liefst 16 keer in Parijs. Nu woensdag weer een show. En nu naar de 80's met deze van George Harrison nu.

0: Radio 2.
1: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandel-app van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
2: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
1: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
3: Hallo, ik ben Jeroen Meus en mijn nieuwste boek het hele jaar door is een verzameling van allemaal nieuwe recepten die nog nooit in Daaskost zijn klaargemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling om de 4 seizoenen in één grote boek te steken, maar ik had te veel recepten bedacht, dus we hebben die in 2 gekapt. En het eerste deel, herfst en winter, is nu beschikbaar.
4: Het boek het hele jaar door, herfst-winter, van Jeroen Meus, is nu overal verkrijgbaar.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Hey jongen, de tijd vliegt als het zo plezant is. Bijna 3 uur, maar ik ben nog niet klaar. Ik heb zo meteen nog veel meer muziek met een baslijn die je meteen herkent. Let maar op.
6: Elke dag, telk voor 2.
5: Eerst het nieuws.
7: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest dat er sinds vorige week aan de gang is tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanmorgen verzamelden honderden leerlingen bij enkele scholen in Luik en dat verliep eerst rustig tot een 200-tal gemaskerde jongeren de anderen uitdaagden. Wim Schepens staat op een plein in het centrum van de stad.
8: Er is hier op dit moment een kat-en-muisspel aan de gang tussen een 200-tal jongeren en de politie. We staan hier nu aan het plein van het operagebouw dat door de politie is afgezet. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die naar we vernemen al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken. Zelf hebben we ze nog niet gezien, vermoedelijk hangen ze hier nog rond. De politie bevestigt intussen wel dat er al 16 scholieren administratief zijn aangehouden.
7: Ook op andere plaatsen in Wallonië duurt het protest voort. In Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, zijn een tiental kinderen licht gewond geraakt toen een vuurwerkpijl op hun speelplaats belandde. Een leerling is naar het ziekenhuis gebracht. In Frankrijk is een 15-jarige zijn hand kwijtgeraakt tijdens andere scholierenprotesten. De jongen zou in Lens in Noord-Frankrijk een flitsgranaat opgeraapt hebben en die ontplofte in zijn hand. De scholieren in Frankrijk protesteren al dagenlang tegen het leraren- en geldtekort in de scholen. En ook de universiteiten doen daar intussen mee. De protesten verliepen al vaak met geweld. De Amerikaan Carl Weisroth en de Duitsers Peter Hegemann en Georg Nagel hebben de Nobelprijs voor geneeskunde gewonnen. Ze hebben ontdekt hoe het komt dat sommige algen naar licht zwemmen. En dat hebben ze gebruikt om zenuwcellen ook gevoelig te maken aan licht, zodat ze ze met een lampje kunnen aan- en uitschakelen. Neurofysioloog Wim van Duffel legt uit waarvoor dat onderzoek gebruikt kan worden.
9: Bij mensen die blind zijn, probeert men deze techniek te gebruiken om het netvlies terug te laten werken. En om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies, bij bepaalde gedragingen, bij bepaalde waarnemingen. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, maar men is daar volle bak mee bezig om dat te kunnen vertalen naar menselijke toepassingen.
7: Het zou ons ook helpen om aandoeningen zoals dementie, depressie en verslaving beter te begrijpen. En er zijn 2 bemanningsleden gestorven na een brand op een cargoschip voor de kust van Roemenië in de Zwarte Zee. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. De redding is nog aan de gang. De Roemeense kustwacht heeft ook al 11 andere bemanningsleden gered van op het schip. Het was onderweg met graan vanuit Oekraïne naar Italië. Het is zonnig met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig. Daarna wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel Charlotte. Nu naar de weg. Naar Antwerpen, 45 minuten stapvoetsverkeer. Daar op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven. Dat komt door een ongeval. De weg is er volledig versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er zo'n 10 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem richting Gent. Kwartiertje extra. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E314 dan, doorwerken bij Aarschot, file daar zo'n 30 minuten van Leuven naar Lummen, vanaf Holsbeek naar Brussel, 10 minuten erbij, vanaf Tiltwingen. Buitenring rond Brussel, 15 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel, op het knooppunt Groot-Bijgaarde-Hinder. Dat is voor wie van de E40 uit Brussel komt en de ring rond Brussel op wil. Weg is daar gedeeltelijk versperd, komt er een defect voertuig en op andere plaatsen nog wat lichte vertraging.
10: Green. Energie Rebellie. Radio 2, Hitmix.
11: Brahim. Weer.

Morning in the Family. Level 42, ook wel een beetje familie daar in Kanthout bij Chantal. Die de groetjes doet in de berichten aan de vriendinnen daar die mee aan het haken zijn. Hey, geniet ervan, dames. We gaan genieten nu van Freya Sky, die in november 2 keer naar ons land komt. Allebei.

volledig tot rust komen met deze uit de 90s. Gorky, Mia. Tom Grennan, die komt eraan. Droomde vroeger trouwens van een carrière als profvoetballer. Speelde zelfs bij de jeugd van Luton Town. Maar uiteindelijk werd het toch de muziek. En intussen weten we waar dat toe geleid heeft. De monster heet Little Bit of

0: Tom Grennan, Little Bit of Love. En zometeen gaan we samen terug naar de 70s. Er komt zelfs een krokodil aan te pas, maar het is er wel eentje waarop je heel goed kan dansen. Dat is voor zometeen.
1: Op vrijdag 16 oktober danst Peter van de Veire opnieuw tegen kanker. 24 uur lang.
2: Radio 2 Dansatom.
3: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles.
1: Radio 2 Dansaton. Vrijdag 16 oktober vanaf 11 uur op de Markt in Zottegem.
4: Beleef het allemaal live op Radio 2 en op VRT Max.
5: Take That komt in de zomer van 2027 met de Dreamers Tour naar België. Het wordt een trip down memory lane. Met tijdloze hits en nieuwe muziek. Take That. Op zondag 4 juli in het Koninklijk Circus in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
6: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
7: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
10: Het is uw linkeroor hier, hè.
11: En uw rechteroor.
10: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
11: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
10: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
11: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
10: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
11: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
10: Ja, ja. Het kan anders.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
13: Proximus presenteert.
14: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
15: Ja.
14: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
15: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
14: Nee, dat is louche.
13: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
16: Hoe mag die steek gebakken zijn?
17: Je bak, bleu, dat is zelf een signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè.
16: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit, tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
17: Bleu.
18: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
19: klinken op het wijnfestival.
18: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
19: Oh, dan de die. En de die?
18: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
19: En de die?
18: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Radio 2.
1: Radio 2.

Elton John, Crocodile Rock, was trouwens zijn eerste nummer 1 hit in Amerika ergens begin jaren 70. En nu Willy Sommers als een leeuw in een kooi uit 1989. Intussen zo'n nummer dat echt al generaties meegaat. Willy zelf staat intussen al meer dan 50 jaar op het podium en nog altijd zingt jong en oud zijn echte klassiekers mee. En deze hoort daar absoluut ook bij. Als een leeuw in een kooi van Willy Sommers. Geen

Sweet About Me, Gabriella. En zometeen, twee zussen en ze doen het allemaal voor zichzelf. Maar eerst gaan we naar de weg, naar Antwerpen daar. Intussen zo'n 40 minuten file rijden, dat is op de E313 tussen Herentals West en Massenhoven. Er is een ongeval gebeurd daar. Weg is er grotendeels versperd, hou rekening met 10 minuten kijkfile. Nog traag dan naar Antwerpen op de E19 in de Kraaibekstunnel. Er komt er een defect voertuig op de rechterrijstrook. A12 vanaf Leugenberg komt er 10 minuten bij, net zoals op de E19 vanaf Kleine Bareel. Antwerpse ring dan richting Nederland. Ook daar 10 minuten extra tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. Richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de E314 dan doorwerken bij Aarschot file rijden.

Ja, hoop met die beentjes, Christa, ik zie je. Tussen de berichten hier op Radio 2 via de VRT Max-app aan het sporten. En het gaat net zoveel beter met Eurythmics en Aretha Franklin, Iconic. Maar nu... Ja, dat is een lied waar Radio 2 heel hard in gelooft. En dit keer een titel die niet zomaar gekozen is. Suzanne en Freek met Pijnstiller. Een song die ze schreven in een periode waarin hun leven plots een andere richting nam. Muziek, ja, werd natuurlijk iets om zich aan vast te houden en om woorden te geven aan alles wat ze, ja, op dat moment voelden. Pijnstiller. Titel van het nieuwe studioalbum trouwens komt er ook aan op 13 november. Deze week hoor je hem extra vaak, want hij is jou...

0: Ja, ja, ja. Jouw Radio 2 topsong. Heel vaak hoor je hem nog. Zometeen Soul Sister. Radio 2.
1: Maandag op Radio BNE.
2: De grootste Spaanstalige evergreen.

0: Avanti Max.
1: Radio BNE Spaanse 40.
0: Maandagmiddag vanaf 1 uur.
2: Radio Rullo.
1: Op Radio BNE.
3: Craig David komt met zijn Born to Do It 25th Anniversary Tour naar Brussel.
4: On my way to see my friend.
3: Hij brengt alle hits van zijn legendarische debuutalbum Born to Do It

0: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
1: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Waar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsjeblieft.
4: Wat blieft?
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Even bollen
6: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. Beemse
7: kaas. Lekker, echt. Lekker!
0: VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Met dit jaar onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxime. Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. Meer info op nightoftheproms.be.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
11: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Heeft een rand van goud.
1: Kato met 1, 2, 3 en voilà, bijna 4. Straks door de spits met David van Oudegem krijgt bezoek van Sven de Leijer. Deze krijg je nog van mij. U2.

0: lab. Daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of wie weet, zelfs drie kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
1: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
0: de max.
2: Bij Sipari XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Sipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Pre-DC deals. Op isiparixl.be of bij je Sipari XL.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
5: Ja, ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
8: Ramen, deuren, veranda's.
9: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Vanmiddag Sven De Leijer in jouw Radio 2-spits. De man die de meest waanzinnige opdrachten geeft aan BV's. Lukt het hem om hier op tijd te geraken? Altijd een uitdaging in de avondspits. Elke dag, telk voor twee. Voilà, je mag het doorsturen als je denkt dat het lukt of niet.
12: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Luik heeft de politie vandaag 16 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en ze doen dat al enkele dagen. Het verliep eerst vrij rustig, maar deze namiddag verspreidde een groep jongeren zich over de hele stad. En de brandweer en politie moesten op verschillende plaatsen tussenkomen. In het centrum van Luik is de situatie geëscaleerd. Dat zag Wim Schepens.
13: Een half uur geleden is de politie aan het operagebouw in actie gekomen. Tot dan toe had ze de scholieren op het plein hun gang laten gaan. Een 80-tal, schat ik, liep daar luidruchtig rond met pancartes, maar elders op het plein gebeurden ondertussen minder fraaie dingen. Ik hoorde bommetjes ontploffen, zag vuilnisbakken in brand vliegen. Politiespotters hadden een aantal van de relschoppers daar blijkbaar kunnen identificeren, want een half uur geleden dus zagen hoe mensen plots van het plein werden geplukt en in politiebusjes werden geduwd. De politie lijkt de situatie intussen ook onder controle te hebben, al blijft de situatie gespannen.
12: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken. Met de slogan grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld over seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sophie Roeland.
14: Zij kunnen bij ons een melding doen. Wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale media platformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
12: En de havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De drie regio's vormen samen 1 belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. En een betere samenwerking moet de economie sterk houden, zegt minister-president Matthias Diependalen.
15: Ja, inderdaad, we mogen dat niet uit het oog verliezen. Als je Noord-Rijn-Westfalen, Nederland en Vlaanderen samen, dan zouden wij tot de 7 grootste economieën ter wereld behoven. Dus tot de G7 eigenlijk. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat we daar gaan zoeken hoe we dat nog beter kunnen gebruiken om voor nog meer welvaart te zorgen voor onze samenleving.
12: Zonnig met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig. Daarna wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start met opklaringen, later kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dankjewel Charlotte. Meer welvaart, ja. Meer files? Nee.
16: Nee.
11: Waar staan ze?
16: Richting Antwerpen. 50 minuten file rijden op de E313 tussen Herentals West en Ranst. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Er staat ook nog 10 minuten kijkfile. Nog traag richting Antwerpen en dat is met 15 minuten bij vanaf Leugenberg en 10 minuten vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 20 minuten. Dat doe je tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Berchem. Richting Gent zo'n 15 minuten van Antwerpen-Noord tot in Deurne. Op de E314 door Werken hinder bij Aarschot. 3 kwartier file rijden daar van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek en richting Brussel 10 minuten bij vanaf Tieltwingen. Rond Brussel op de buitenring een 30 minuten file golven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Goed uitkijken in Sint-Stevens-Woluwe, want daar is de middenrijstrook dicht door een defect voertuig en op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
11: Oké, dankjewel.
17: Radio 2 Spits.
10: David van Oortegem.
11: We gaan het hier ook uit de hand laten lopen nu. Of dat zijn deze dames toch van plan? Je moet eens horen hoe opgewonden ze zijn. Ja, van inhouden is geen sprake. Radio 2 Spits tot 6 uur. Met Mona van het Verkeer.
16: Hallo.
11: En Sven de Leijer van het tv-programma.

dag van de leerkracht vandaag. Wie is jouw favoriet en waarom? Laat het mij gerust weten via VRT Max. Ik kan wel een shout-out regelen tussen de muziek door vanmiddag. Alvast een shout-out voor al de leerkrachten in Luik. Die hebben geprobeerd om de bemoeien toch wat te bedaren. Sommigen hadden zelfs een cordon rond hun school gemaakt om beroepsrelschoppers weg te houden. Want die zijn er ook duidelijk. Chapeau daarvoor. Dag van de leerkracht is vandaag, maar ik kijk toch ook uit naar komende vrijdag. Ja, komende vrijdag wordt de dag van de tiramisu. Want dan is het de Tiramisu World Cup in Treviso en ik mag gaan. Ik ben geselecteerd om officieel jurylid te zijn tijdens die wereldbeker. Ik heb daarvoor een examen moeten doen. Wie mij volgt op Instagram zal dat al weten. Maar ik denk dat ik mijn job als professioneel proever daar heel goed zal doen. En wel dankzij jullie. Want het is dankzij al die luisteraars die mij deze zomer zoveel lekkers zijn komen brengen dat mijn smaakpapillen zo goed getraind zijn. Dit wordt dus een mooi vervolg op die tiramitsunami die we in Blankenbergen hebben meegemaakt. Van Radio 2 aan Zee naar de Tiramisu World Cup. Komende vrijdag. Je zal het allemaal live kunnen volgen op Instagram en ook op Radio 2 hier. Kijk, het water komt alweer in mijn mond gewoon door erover te babbelen.

0: tijd.
1: Nog zo iemand die bereid is tot het uiterste te gaan. Plankgast van Line de Douw. En binnenkort is er opnieuw de Radio 2 Dansathon. Dus 24 uur lang dansen tegen kanker. En je kan met ons meedansen op de moves van Julie Vermeijren. Ja, heb je het al gezien? Ze maakt speciaal voor de Radio 2 Dansathon een tof dansje op Never Gonna Not Dance Again van Pink. Ga maar eens kijken via Radio 2 op VRT Max en doe mee.

0: Spice Girls. En het is gelukt. Sven De Leijer is hier op tijd geraakt. Hey! 20 punten of 40 punten, of hoeveel is dat dan?
1: Ik zou denken 40 punten. Ja, dat is toch de publieksprijs. Iedereen is laaiend enthousiast. Ik ben een autistische op tijdkomer. Ja? Ik kom nooit te laat.
0: Ja, maar ik heb het gemerkt. Dat is goed. Ondanks de drukte onderweg, of viel het mee?
1: En ik zat al een kwartier op de parking, maar dan denk ik, oei, ik ben weer te vroeg. Ik mag de mensen niet amuseren. Het is gezellig druk, maar ik ben mij rot aan het amuseren. Dus dan voelt het niet zo aan.
0: We zijn ook erg blij als jij ons komt amuseren, Sven. Dus welkom.
2: Milo keert in december terug naar huis, naar het depot in Leuven. Let's get lost, you and I. Hij brengt er een exclusief intiem

0: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
2: Kom op straat, iedereen gaat.
3: Waar?
2: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur. Brussel Noordstation, de Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
4: Droom je van zon, muziek en de charme van de Italiaanse Riviera? Stap aan boord van de Radio Bene Cruise van 19 tot 26 september 2027.
5: Samen met Herbert Verhagen, Udo, Sandra Kim en Gary Hagger ontdek je de Italiaanse Riviera, Cinque Terre, de Amalfi-kust en Capri.
4: Reserveer vandaag nog via dereisclub.be of VRT Max.
6: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
7: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
7: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
9: Oh, dan de thee. En de thee?
8: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: En de thee.
8: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
10: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Anna Kendrick, When I'm Gone. Sven de Leijer bij ons in de Radio 2 Spits.
1: Hallo.
0: Met die knotsgekke opdrachten die jij altijd geeft aan die BV's. Geheime opdrachten die ze dan moeten uitvoeren. Gisteren weer zo'n fantastische aflevering gezien. Met Annemie Struijf, die is toch niet te schatten?
1: Ja, die is weergaloos. Dat is echt... Ik hou van die vrouw.
0: Ik heb zo hard gelachen soms.
1: Want
0: ze moest wel iets heel speciaals doen. Zakkenrollen bij profvoetballers op een gala.
1: Ja.
0: En het begon al grappig, want ze kent eigenlijk niks van voetbal. Dat
1: ja,
0: is wel
1: inderdaad.
0: Duidelijk. Zonder te spoilen voor wie misschien uitgesteld kijkt, maar hoe is die opdracht verlopen, vond je zelf?
1: Ja, ik vond wel, alleen, want dat is zo een van de opdrachten waarvan ik op voorhand dacht, ik vind ze leuk, maar ik zou ze niet graag zelf krijgen, omdat je moet echt heel veel schroom over om dat te durven doen. En als ik ze dan bezig zag, het eerste wat ze deed was op de Kastaars uw collega Kim de Brie beroven eigenlijk, want dat had weinig met zakkenrollen te maken. Die heeft ze gewoon aan haar gsm even geleend, om het zacht uit te drukken.
0: Ja.
1: Maar die heeft een knop omgedraaid die ik wel bewonderenswaardig vond. En die is er keihard voor gegaan en hebben we geregeld dat ze les kon krijgen van iemand.
0: Ja, dat vond ik wel opvallend. Waar hebben jullie die zakkenroller leerkracht gevonden?
1: Dat is eigenlijk iemand die dat doet voor evenementen. Dus dat is zoals goochelaars en zo, die eigenlijk mensen zo constant, dat is die mindfuck. Eigenlijk is dat spelen met je hoofd. Hè. Dat is gewoon mensen doen kijken naar ergens anders en ondertussen op een andere plek iets doen met je dat je niet voelt. Dus dat is echt een entertainer op feest.
0: Een entertainer noem je dat.
1: Ja,
0: Je zou het ook een crimineel kunnen noemen.
1: Ja, maar hij doet het niet met slechte bedoelingen. Dus hij heeft nog nooit iets gestolen, hij heeft geen strafblad. En de bedoeling met Annemie was ook dat ze het altijd direct teruggaven.
0: Ja, maar heel goed, want nu weet heel Vlaanderen hoe je moet zakkenrollen.
1: Ja, maar ik heb het eens geprobeerd, met weinig succes.
0: Maar verzin jij die opdrachten zelf?
1: We hebben een team, hè, dus we zijn met een aantal mensen dat daar al nu een jaar ongeveer aan bezig zijn. En dat is echt zo'n proces van 100 dingen opschrijven, 99 weggooien, terug 12 nieuw bedenken. Mm. Maar ik heb er wel veel bij gezeten, maar ik ben zeker niet de strafste van die noten.
0: Is er zoiets weggegooid dat eigenlijk te ver ging bijvoorbeeld? Of dat je dacht van, dit kunnen we niet maken. Dit is tof, maar...
1: Er zijn zo dingen, maar alle dingen die we nu weggesmeten hebben, denk ik, maar wacht, als we een tweede seizoen mogen maken, dan gaan we dat doen. Maar het heeft vaak te maken met inbreken in iemand zijn privéleven, waarvan dat je altijd, of ik dan altijd als eerste reflectie heb van, zou ik dat zelf tof vinden als dat bij mij doen? En als ik daar al nee op zeg, ja, dan wordt er al wat langer nagedacht. Omdat ik het mij het beste kan voorstellen dat ik ook kandidaat zou zijn in dat programma. Dus eigenlijk moet het zo de mix zijn, het moet plezant zijn om het te doen, maar vooral ook de mensen die daarnaar moeten kijken, moeten het ook plezant vinden. Het mag niet zo zijn, die NBV krijgt hier een keer een zak geld en mag iets leuk gaan doen.
0: Nu, dat zakkenrollen zou niks voor jou geweest zijn, zeg je, maar mocht je zelf kandidaat zijn, wat zou voor jou tot nu toe al de tofste opdracht zijn geweest?
1: Zeker niet wat Mossin heeft moeten doen met de zwaan, want met die zwaan heb ik zelf ook al wat avonturen beleefd.
0: Maar die zwaan, ik heb daar dus zelf ook in gezeten, hè, Sven?
1: Ah ja, ik weet het.
0: Dat was wel de iconische zwaan. Ik vond het wel tof om zo een keer in de iconische zwaan van Hotel Romantiek te mogen zitten.
1: Het is
0: amai.
1: Heftig,
0: niet te besturen.
1: Nee, ik weet het.
0: Zeker alleen niet.
1: Ik heb het vorig jaar voor Radio 2 gedaan en ik heb zo in Leuven een halve dag, denk ik, gaan varen en ik was 3 dagen kapot. Dus eigenlijk zijn het wel opdrachten die ik liever niet wil doen. Er komt er wel nog eentje aan. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar Annemie Struijf heeft met een Formule 4-wagen mogen rijden.
0: Weer Annemie Struijf.
1: Ja. En daar was ik zo jaloers op. Dat zou ik zo graag zelf gedaan hebben.
0: Ja.
1: Dat was heel fijn.
0: Iets om naar uit te kijken dan. Want
1: zeker.
0: Nog 3 afleveringen.
1: Ja.
0: Oké, heel goed. Sven de Leijer bij ons blijft nog even gezellig hier. Radio 2. Want ben jij nu al bezig aan Vrede op Aarde ook trouwens?
1: Vrede op Aarde is er altijd. Ik begin eraan 1 februari en dat is al een paar maanden geleden, dus jawel. Morgen trouwens een test van Vrede op Aarde, mopjes testen.
0: Mopjes testen?
1: Ja, echt waar?
0: Wil je straks wel eens een mopje bij mij testen?
1: Ja, maar dan moet ik beelden hebben, hè? Dan moet je hier een tv zetten.
0: Dit is radio, ook een beetje VRT.

0: naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Half vijf, tijd voor VRT nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. In Overijssel gaat de gemeente een loods achter het gemeentehuis gebruiken als tijdelijke locatie voor evenementen. De markthal wordt afgebroken en er komt een nieuwbouw in de plaats. In de loods kunnen 4 maanden per jaar evenementen plaatsvinden. Burgemeester Inge Lenseklaas.
4: Bijvoorbeeld, er stonden metalen frames midden in de loods en die zijn we aan het verwijderen zodat er meer ruimte vrijkomt. We zijn een stukje beton opnieuw aan het gieten omdat er een verzakking was, zodat er ook een mooie vloer in ligt. En ook aansluiting water en afvoer zijn we op dit moment in orde aan het brengen.
3: Vanaf 3 december zal de loods voor het eerst gebruikt worden tijdens de winterhallen in Overijssel. Bij suikerraffinaderij in Tienen wordt met verbazing gereageerd op de nieuwe klachten van actiegroep Tienen Stinkt. In 2024 nam het bedrijf al maatregelen. Dat de geurhinder nu erger zou zijn dan voorheen, verbaast dan ook directeur Jan Engels.
5: Ik ben persoonlijk zelf ook gisteren langs de vijvers langs geweest, om de mensen zijn de zaterdag geweest. Ik heb daar gisteren geen geurhinder vastgesteld. Nu, dat wil niet zeggen dat er op een bepaald moment toch ergens een bepaalde geur zou zijn, van welk dat ook oorzaak was. Is het dan van ons, is het dan vanuit ergens anders omgeving? Maar wij volgen dat kort op en nemen dat ook zeer ernstig.
3: De Vlaamse gemeenschapscentra in Brussel willen samen iets doen tegen armoede onder de noemer een stevige patat tegen armoede. Een hele maand lang organiseren ze activiteiten rond sociale uitsluiting, ontmoeting en solidariteit. Bas Wildemeers van de Pianofabriek in Sint-Gilles.
6: Dus wij bieden lunches aan in de Pianofabriek. Dat zijn uitgestelde maaltijden. Dus je kan een maaltijd eten en ook eentje schenken aan iemand die het moeilijk heeft. Of je kan ook geld doneren. We hebben een film die het thema onder de aandacht brengt. Ook een expo. We hebben een slamavond. Dus in alle andere 21 centra gaan er ook activiteiten door. Er zijn wijkwandelingen, er zijn politieke avonden met lezingen.
3: In het provinciedomein van Huizingen zijn de werken begonnen aan de toegangsbrug van het kasteel. Er waren al een tijdje problemen met de stabiliteit. Het is de eerste stap in de volledige restauratie van het kasteel, vertelt gedeputeerde Ans Schevenels.
7: We hebben vorig jaar al een ornament moeten wegnemen aan de rechter toren, omdat er ook stukken brokken begonnen af te vallen. Je ziet ook de gevel, die vertonen ook barsten. Dus die restauratie is heel, heel dringend nodig. Het dak dus als eerste. We gaan ook de gevel serieus aanpakken.
3: De werken aan de brug zullen ongeveer een maand duren. Zonnig in onze provincie, rond 20 graden, wisselen bewolkt en tot 20 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
2: En Mona weet waar de files staan.
8: Ja, op de E314 veel hinder door werken bij Aarschot. 50 minuten.

0: Ring naar Nederland, een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Berchem. Richting Gent zijn dat 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
1: Ja, korte reactie van Sven nog, ik zag je zo kijken.
2: Oh ja, ik moet naar Ter Vuurse, dus ik dacht, godverdekken, er staat file.
0: Ja, daar staat file inderdaad, op de binnenring. Ah,
2: veel file.
1: Ja, je gaat nog zo lang naar dit programma kunnen luisteren dan.
2: Natuurlijk, dat graag. In de spits, dus ja, perfect.
1: Carina is in Leopoldsburg aan het luisteren. Carina Sleven, hallo David en Sven, zegt ze. Graag de complimenten aan Sven, wel bij deze. Wat een leuk programma, vindt Carina.
2: Dank je. Ja,
1: ik vind het ook een leuk programma, Mona vindt ook een leuk programma.
0: Zeker.
1: Toch, ja. Ik kijk al uit naar volgende zondag, zegt ze. Top, graag meer zulke programma's. Goed, hè? Zo, duimpjes erbij.
2: Oh,
1: allemaal.
2: Kijk,
1: top.
2: Ik ben misschien al aan het blozen, maar ik ben heel blij. Dankjewel, Carina.
1: Hoe zijn de reacties? Krijg je alleen maar van dat soort reacties op het programma?
2: Het is eigenlijk wel. Het is leuk. Ik merk dat er zo aan de schoolpoort en zo wordt over gesproken. En ja, dat doet wel iets met een mens.
1: Ja.
2: Het is zo, wat veel mensen nu aan het doen zijn, is ze zijn het spelletje zelf aan het beginnen spelen. Dus ik hoorde nu al van twee vriendenweekends, die is het gelukt bij hun op vriendenweekend gaan spelen.
1: Allee, en welke opdrachten doen ze dan?
2: Ja, dat weet ik niet, wat ze van opdrachten doen. Maar het is ooit ook zo begonnen op mijn vriendenweekends, heel lang geleden.
1: Ja.
2: En zo zijn dat challenges geworden die we in de chalet van Vreden op Aarde speelden. En zo is dit programma geworden, dus de cirkel is rond.
1: Probeer allemaal de leerkrachtenzakken rollen morgen, alsjeblieft.
3: Radio 2 Spits.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ja, ik ga naar Treviso.
1: Ja?
0: Ja, sorry, ik kan er niet over zwijgen.
1: Terecht, ja, dat snap ik.
0: Naar het tiramisu wereldkampioenschap. Niet om deel te nemen, maar om jurylid te zijn. Heb jij iets met tiramisu?
1: Ik eet het heel graag. Mijn schoonmoeder heeft een geweldig recept. Dus ik, elke keer als we bij haar op bezoek gaan, denk ik, oh, zou ze gemaakt hebben of niet?
0: En weet je wat erin zit? Of is het, allee, in haar recept bedoel ik dan?
1: Ja, ik nee. Ja,
0: of de, al in de basics. Ja,
1: het is echt de klassieke.
0: Ja. Ah, de klassieker.
1: Ik ben zelf het meest fan van de klassieker.
0: Ja, wel, de klassieker, 6 ingrediënten, maar zonder drank, hè, zonder alcohol blijkbaar.
1: Ah, dan heeft zij toch een 7e.
0: Ja. Ja, we gaan zien wat dat geeft. Maar ik ga deze week al een beetje opwarmen. Zo daarnaar. Heb je ooit al eens moeten jureren ergens?
1: Nee, dat denk ik eigenlijk niet.
0: Maak je zelf tiramisu?
1: Ik heb het ooit al wel gemaakt, maar het is heel lang geleden. We hebben 2 klein kindjes en zo. Ik ben echt op vlak van eten maken een ramp geworden. Wij proberen zo via de besteldiensten. Ik ging nu geen merk noemen, maar ik kan eigenlijk alleen maar het merk noemen. Hè. Allee, zo foodbox, hoe, hoe moet ik dat noemen?
0: HelloFresh.
1: Niet HelloFresh, de andere. Maar zwart, ik ga het dus geen merk noemen. Maar dat is de enige manier dat ik nog tot zelf eten maken kom. Ja. Als het echt zo duidelijk mijn receptje bij is.
0: Ik zal voor jou eens tiramisu maken.
1: Ah, dat is goed.
0: Vergelijken met die van jouw moeder.
1: Ah ja, van mijn schoonmoeder.
2: Aan de slag met AI. Fake nieuws herkennen. Veiliger en slimmer online gaan.
3: De digitale wereld verandert continu en zit vol kansen en uitdagingen.
2: Ontdek het van 6 tot en met 16 oktober tijdens de Digitale Week.
3: Met honderden gratis workshops en infosessies in heel Vlaanderen en Brussel.
2: Radio 2 Spits geeft het startschot. Nu dinsdag tijdens een live uitzending in het Speelgoedmuseum in Mechelen.
3: Luister en bekijk alle activiteiten op digitaleweek.vlaanderen.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Radio 2.

0: Lucas Graham, 7 years. Sven De Leijer bij ons, iemand op wie ik ook geen leeftijd zou kunnen zetten. Ik weet oprecht niet hoe oud je bent.
1: Ah nee, probeer eens.
0: Ik wil dat niet weten.
1: Oh, ah, je wil het niet weten, maar dan verzwijgen we het. Hè. Ja, als je het niet wilt weten, ik zeg niks. Vraag wat je doet, ik antwoord niet meer.
0: Nee, maar ik vind dat ambetant om te zeggen als iemand dat vraagt. Want als je er dan over gaat... Dan
1: ah ja, maar het voordeel is, fijn, ik word hè? Altijd jonger geschat, ja. Omdat ik er... jong uitzien, babyface, ja. Je kunt zeggen wat je wilt. Ik heb nu wel een lange broek aan, dus in dat opzicht kunnen mij al...
0: Ah ja, ik had uw broek nog niet gezien.
1: Ja, ik heb, krijg mijn benen niet zo hoog, maar dus wel echt een lange...
0: Nu leeftijd kunnen opzetten.
1: Ja, snap ik.
0: Allee, 45.
1: 47.
0: Oh, ja, goed, ja. Toch, redelijk. Goed, zijn programma is het gelukt. Nu een maand bezig, programma met geheime opdrachten voor BV's. Er is ook altijd een publieksprijs op het einde, ja. Sven. Ook daarmee kunnen ze punten verdienen. Welke BV krijgt van jou... de meeste punten tot nu toe, mocht je dat kunnen.
1: Dat is zo flauw om te zeggen. In ons programma bedoel je toch? Hè?
0: Programma, ja.
1: Ik dacht dat je mijn favoriete BV ooit wou hebben. Nee, die heb ik ook zitten. Maar nee. Daar gaan er misschien een paar kwaad zijn. Maar er zijn er wel twee dat er voor mij misschien een beetje uitspringen, omdat ze zich zo extreem hard gesmeten hebben. Maar nu moet ik natuurlijk nog kiezen tussen die twee. Hoeveel tijd heb ik ervoor, David?
0: Wil je nog even nadenken?
1: Nee. Want ik ga
0: tot 6 uur.
1: Ik twijfel tussen Annemie Struijf en Birgit Aardgeert. Maar ik ga, weet je wat, iedereen gaat denken dat ik Annemie ga pakken. En ik heb immens veel sympathie voor Annemie. Maar ik kies voor Birgit, want dat is volgens mij iemand waar we de volgende jaren nog enorm veel plezier gaan aan beleven.
0: Waarom denk je dat?
1: Omdat die heel goed weet hoe dat tv werkt. Die werkt bij ons, bij de Ideale Wereld, op de redactie. Ik zie die vaak bezig en ik ben heel hard gecharmeerd door de manier van werken.
0: En spontaan...
1: Ja, smijt zich loeihard. Ik vind die heel grappig.
0: Ja.
1: En dat is zo een lief, schattig meisje. En dat bedoel ik als een groot compliment. Maar die volgens mij is die haar range, haar ruimte waarbinnen dat ze kan opereren, is die best groot. Ik denk dat we daar nog toffe dingen van gaan zien.
0: Daar gaan we nog van horen. Het programma loopt nu exact een maand. Nog 3 afleveringen te gaan. Jouw eerste zondagavondprogramma ook, dat je presenteert.
1: Ja, ik heb nogal wat dingen gedaan, maar die ik vind... Ja, mag zo genoemd worden.
0: Misschien een tussentijdse evaluatie van jezelf?
1: Ik ben de slechtste om mezelf te evalueren. Ik amuseer mij gewoon, daar ben ik blij om.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik heel moeilijk. Dit morgen jij maar.
0: Hoe bolt het?
1: Het bolt super. Ik amuseer mij rot. Ik doe dat heel graag. Ik heb het ook met de mensen kunnen maken waarmee ik Vrede op Aarde maak. Dus het is zo in mijn vertrouwde habitat. Het is wat ik heel graag doe. Dat soort spelletjes. Een beetje mensen pesten, maar ook heel enthousiast erin vliegen. Dus ik amuseer mij rot. Het is een droom om te mogen doen.
0: Je moet wel je mond kunnen houden. Hè? Niet alleen voor jou, maar ook voor de kandidaten. Want ik heb gehoord dat die codenamen hadden ook bij de making-of?
1: Ja, onze redactie was afgesloten, maar af en toe moesten we toch eens naar de VRT komen om uit te leggen wat we aan toe waren. En die hadden allemaal, bij ons was dat begonnen als mop, zo'n namen gekregen, zoals de deelnemers van The Masked Singer. Maar dus op een bepaald moment kreeg ik telefoon van iemand van de VRT van, gast, weet je dat hier mensen over uw programma bezig zijn en dat Kiwi het gaat opnemen tegen Dalmatier en zo allemaal dierennamen. we hebben ons wel goed geamuseerd.
0: En welke codenaam zou je aan Sabine Hagedoorn geven? Dag Sabine!
1: De prinses van mijn dromen.
0: De prinses. Ik denk dat dat ook nog wel een goede kandidaat zou zijn.
1: We hebben 2 jaar geleden is Sabine bij ons prinses komen spelen bij Vrede op Aarde. En ik krijg, elke avond als ik Sabine in het weerbericht zie, zie ik terug die prinses. Dat ging daar supergoed af.
0: Jawel, de prinses mag straks ook eens zeggen wat we nog mogen verwachten.
2: Ja.

0: En veel zon ook buiten, Sabine. Toch?
1: Ja.
0: Ja, laat die nazomer nog wel wat duren.
1: Aangenaam warm.
0: Ja. En gaat het zo blijven?
1: Wat de temperatuur betreft gaan we morgen ook nog wel richting 20 graden of iets meer. Maar wat de zon betreft, ja, dat gaat toch wat minder zijn. Vanavond weinig wolken, maar in de loop van de nacht is het rustig. Hè? Te rustig eigenlijk. Dus er gaat alweer lage bewolking ontstaan en mist. En vooral over het noordwesten van het land. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen. Dat zijn zo de provincies waar we verspreid mist gaan.
0: Ja, het mistseizoen is gestart, hè, Sven.
1: Echt wel.
2: Ja, ja, ja. Merk het morgen.
1: En dus morgen kan het ook wel even duren, alvorens dat daar weggeraakt. Misschien 's middags, pas na de middag kan zelfs. Dus als je meer zon wilt, dan moet je naar het zuidoosten van het land gaan. Dus richting Ardennen trekken. Dan ga je sneller in de zon zitten. Gaat het ook wat zachter kunnen worden. Maar ook hier in Vlaanderen en hier in Brussel gaan we tot 20 graden of 21 graden. In het zuiden van het land tot 22. Misschien dat we lokaal aan 23 graden halen. Maar het is vooral die mist. Ook morgen de eerste uren van de dag. Dus toch voorzichtig als je de weg op gaat. En daarna, woensdag halen we nog een temperatuur 20 graden of iets meer. Maar, en we starten nog wel mooi, maar er komen meer wolken opdagen. Waarschijnlijk vallen die eerste druppels pas in de late namiddag of avond. Dus nog een groot deel van de dag blijft het droog. Dan gaat het regenen. Woensdagnacht, donderdag blijft het nog wat slepen over het oosten van het land. En daarachter zit toch wel minder zachte lucht. Voor donderdag is dat nog een temperatuur niet verder dan 14 of 15 graden. En dan vrijdag krijgen we af en toe wat lichte regen of motregen. Zaterdag eerst regen en daarna nog een paar buien. En zondag zou dan de droge dag van het weekend zijn met opklaringen. Maar temperaturen rond een 14 of 15 graden.
0: Oké, dan wordt het echt een beetje herfst. Zo
1: het andere herfst weer, hè?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, dankjewel, Sabine. En dit is Teddy Swims nog. Bad Dreams.

0: Alleen maar goede muziek in Radio 2 Spits. Sven De Leijer bij ons. Gisteren zagen we dat Bart Cannaert een heel mysterieuze opdracht heeft gekregen waar hij nog niks mocht over zeggen. Anders zou het niet lukken, hè?
1: Anders zou het niet lukken. Misschien is hij meer wel in de buurt.
0: Ja, hè?
1: In het gebouw.
0: Heeft iets met mij te maken?
1: Wie weet, hè?
0: Nee, toch, alsjeblieft.
1: Kan allemaal. Jij eet graag tiramisu, zeker, hè?
0: Absoluut, absoluut. Pronostiekje misschien nog, Sven, voor Frankrijk-België vanavond?
1: Verbetering in de maak, ik zeg 1-1.
0: 1-1.
1: Dat zou goed zijn, hè?
0: Gelijkspel zou een stunt zijn, heb ik kunnen zeggen.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, Kevin De Bruyne doet niet, onze aanvoerder doet het ook niet mee. Lukaku wel.
1: Hé, kom aan, hè.
0: Kom aan,
1: Lukaku is terug, hè. Hij is helemaal terug.
0: Oké, goed. Sven, dankjewel dat je er was.
1: Heel graag.
0: We gaan komende zondag natuurlijk ook weer kijken naar Is het gelukt? Op 8 uur op VRT1 of via VRT Max, als je nog zou willen kijken.
1: Super, dankjewel.
0: Wel thuis.
1: Dankjewel.
2: Vanavond op VRT1.
3: Als je dat hier allemaal bekijkt, jongens, dan begrijpt het toch, Filip, dat ze in het volkslied Andorra de maagd van de Pyreneeën noemen. Dan moet ik je kijken. Wat een ongeschonden landschap.
2: Op VRT1 gaat dwars door de Pyreneeën, door het bijzondere Andorra. Op VRT Canvas in de docu-reeks Red Guide nadert het einde van de evacuatie. En op VRT Max kan je nu de true crime-reeks Devil in Disguise ontdekken. Alvast veel kijkplezier.
4: Luisteren naar Radio 2.
5: Meekijken in de studio.
4: Stemmen, meespelen, winnen.
5: Je doet het allemaal op één plek.
4: Radio 2 op VRT Max. Radio
5: 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
4: We zijn er altijd en overal.
5: Op

0: Cinépuce, de rommelmarkt van Ciné. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Ciné Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinépuce van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij dan je denkt.
1: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Hallo, ik ben Jeroen Meus en mijn nieuwste boek het hele jaar door is een verzameling van allemaal nieuwe recepten die nog nooit in Daaskost zijn klaargemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling om de 4 seizoenen in 1 grote boek te steken, maar ik had te veel recepten bedacht, dus we hebben die in 2 gekapt. En het eerste deel, Herfst en Winter, is nu beschikbaar.
3: Het boek het hele jaar door, Herfst Winter, van Jeroen Meus, is nu overal verkrijgbaar.
4: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op, dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
5: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
4: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
6: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
7: Als dit herkenbaar is voor jou...
8: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
9: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
8: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
7: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
8: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
9: En of dat beter klinkt.
7: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Hoe dat allemaal is begonnen met die tiramisu, dat hebben we nog eens op de Instagram-pagina van Radio 2 gezet. Ga maar eens kijken. En ik heb straks nog iemand die mij wat kan helpen met de voorbereidingen.
12: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
11: Een echte Italiaanse. Maar dat is voor straks, eerst het nieuws nu.
13: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft onrustig in Luik na het studentenprotest. De politie moet ingrijpen. En beelden van slachtoffers van online seksueel geweld kunnen sneller offline gehaald worden. In Luik zijn 16 mensen opgepakt vandaag bij het leerlingenprotest dat sinds vorige week al aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens volgde het protest vandaag.
14: Heel de dag door zijn scholieren in groepjes door het centrum getrokken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straten liepen, zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oude jongeren, echte casseurs die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weerkeert.
13: Het scholierenprotest heeft zich intussen ook uitgebreid naar Brussel. In Elsene hebben leerlingen de toegang tot een school geblokkeerd. Ze willen dat de hele week volhouden. En nog bij scholierenprotest in Wallonië zijn Hanuit vlakbij de grens met Limburg 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk terecht kwam op hun speelplaats van een lagere school. En ook in Frankrijk is het leerlingen- en studentenprotest nog niet afgelopen. Morgen is daar een grote actiedag aangekondigd tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Een man van 21 uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. uitgebreid. De man zocht regelmatig contact met minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Zo moet hij zich dus chemisch laten castreren, wat betekent dat hij pillen moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil intussen digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken. Met de slogan grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld over seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming van wie afgebeeld is. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sophie Roeland.
15: Zij kunnen bij ons een melding doen, wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen, welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale media platformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
13: En de havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De drie regio's vormen samen een belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. En door oorlogen is de energiebevoorrading onzeker. En dat concreet wordt nu aangepakt, zegt Nederlands minister-president Rob Jetten.
16: We willen ervoor zorgen dat we een gevarieerd aanbod hebben van landen waaruit we energie importeren, maar er ook voor zorgen dat we in onze eigen havengebieden goede duurzame energie kunnen opwekken, groene waterstof kunnen maken en met gezamenlijke infrastructuur dat ook dan kunnen transporteren naar al die industriële gebieden in Nederland, België en Duitsland.
13: Vanavond nog licht bewolkt, daarna opnieuw mistig, vooral in het westen van het land. Morgenochtend blijft het lang mistig, na de middag wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start zonnig, later een beetje regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Je hoort het inderdaad, het mistseizoen is gestart. Goed opletten, daar hebben we nu geen last van, maar er staan toch wel serieuze files.
17: Ja, inderdaad, serieuze files rond Antwerpen, want op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je nu 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot in Berchem, richting Gent 1 uur bij. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid, komt door een ongeval daar. En daardoor ook traag richting Antwerpen, 1,5 uur extra vanaf Massenhoven en 1,5 uur bij vanaf Antwerpen-Haven, ook wat aanschuiven al vanaf Sint-Job. Op de E314 hindert door werken bij Aarschot. Bijna 1 uur extra van Leuven naar Lummen vanaf Vulselen. En richting Brussel 10 minuten bij vanaf Tiel-Twingen. Rond Brussel op de buitenring 1,5 uur file golven. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Verderop 10 minuten bij tussen Anderlecht en Ruisbroek. Op de binnenring 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op andere plaatsen enkele lichte vertragingen.
18: Radio 2 Spits.
19: David van Oetegem.
11: En in excess nu, Suicide Blonde.

0: Goeie muziek voor in de spits. In excess dus met Suicide Blonde. En deze week is Goedele Liekes de centrale gast in Mensen Erger Je Niet, de podcast van Win-Win. En ze heeft het daar over mensen die blikjes uit het raam van hun auto gooien. Ja, dat gebeurt nog altijd.
1: Mensen die blikjes uit het raam sturen. Maar ken je nu iemand? Ik ga elke dag met de hond wandelen. Elke dag heb ik 2, 3 bierblikjes. Zijn mijn altijd
2: doen
1: bierblikjes?
2: Nee.
1: Ik snap dat toch niet. Ik snap dat niet.
2: En maar wat in je hoofd is dan dat je denkt dat dat oké is. Iemand moet het komen opruimen. Het is niet alsof het van zichzelf na 40 jaar verdwijnt. Mm-hmm. Het blijft
1: erger nog. Weet je wat heel gevaarlijk is? Want ze gooien dat bij mij in de weide. Als je gooit en dat wordt in snippertjes meegesneden.
2: Oh, en
1: de dieren eten dat op en hun maag snijdt open. Daar zijn tal van koeien en kalfjes en mijn ezels kunnen daaraan sterven.
0: Ja, doe dat gewoon niet. Hou je afval bij. Dat en nog meer bedenkingen van Goedele Liekes hoor je dus in de podcast Win-Win op VRT Max. En ik weet zeker dat jij je ook wel aan iets ergert. Het is dus mensen. Laat het weten door een mail te sturen naar winwin@radio2.be.

0: Belinda Carlisle, Leave a Light On. En daarvoor nog Bart Peters. Deze week is de weg naar Treviso, naar de Tiramisu World Cup. En ik ga elke dag een hulplijn inschakelen. Straks de eerste.
1: In de vroege herfst kan je ze overal in Vlaanderen horen. De notenkrakken. In hun zorgatelier kraken ze walnoten, klaar om heerlijke notenolie van te persen. Heb jij een overschot aan walnoten? Bezorg ze dan zeker aan een zorgatelier dicht bij jou. Benieuwd naar de verhalen uit de ateliers en het resultaat op je bord? Luister deze week naar Radio 2 Middag. Live vanuit de notenkrakkenatelier in jouw buurt.
2: Sera zoekt walnoten voor een warme samenleving. Ga naar sera.be voor notenkrakken.
3: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
3: Info op telenet.be.
4: En wel, ik ga eens gaan kijken.
5: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
4: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
6: Of zoals wespen van mijn terras.
5: Of zoals indringers uit je tuin.
6: Oh ja.
5: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
7: Stop, identificeer jezelf.
5: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
8: Auffon Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
10: Ah wel, dat is vreed en betant.
8: Een tragicomedie. Comedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
12: Yo, wat doe jij hier?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
13: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
14: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
15: Motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
17: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
16: In Libelle naar...
17: De 5 beste looks van nu.
16: In Feeling of naar...
17: De hotste adresjes in je buurt.
16: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
18: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
19: Oh, wat is dat?
18: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet... verandert in een turbojet.
19: Ik was nog niet klaar!
18: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
20: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
21: Van plastic, metaal of drankkarton?
20: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

0: Barbie's Angels. Of Monsters and Men, Little Talks.
1: Radio 2 Spits. Radio
0: 2. Vrijdag is het zover. Dan mag ik gaan jureren op het wereldkampioenschap tiramisu maken in Treviso in Italië. Ik kan het nog altijd zo niet geloven bijna. Dream come true. Maar om die opdracht zo goed mogelijk te volbrengen, wil ik mij deze week klaarstomen, zodat ik 100% voorbereid ben. Dus een beetje hulp is altijd welkom. Daarom heb ik er even mijn goede vriendin Loredana de Amicis bij gehaald. Ciao Bella.
2: Ciao David, come stai? Tutto bene. Oh. Maar super dat je kunt gaan jureren. Echt super.
0: Dat is ongelooflijk.
2: Zo ja, fijn.
0: Want jij was getuige van die tiramitsunami in Blankenberge ook, hè, toen je bij ons was.
2: Ja, ja, amai, mensen brengen je van alles. Dat is toch wel super, hè? Maar ik heb wel gezien dat jij wel veel fietst en zo. Dus jij verbruikt dat wel heel veel, hè?
0: De sixpack is intact gebleven, ondanks alles. En dat,
2: maar je gaat het nodig hebben, want ja, als je veel tiramisu gaat eten vrijdag, amai.
0: Dat is de bedoeling. Ja, en Treviso is blijkbaar de bakermat van de tiramisu. Ja. Of dat claimen ze
2: ongeveer,
0: toch daar.
2: Ongeveer, ja.
0: Het is daar een heel tiramisu weekend dat ze organiseren, met zelfs een tiramisu run, 10 kilometer.
2: Amai.
0: En dan tiramisu aan volonté.
2: Weet je wat tiramisu betekent, letterlijk?
0: Ja, dat weet ik. Natuurlijk.
2: Trek me omhoog. Ja, eigenlijk, dat betekent, dus het woord zelf, tiramisu, betekent trek me omhoog. Of eigenlijk pep me op, maak me blij. En eigenlijk, als je dat gegeten hebt, ja, dan voelt je al een beetje beter, toch? Hè? Zeker als je een zoete bek bent. Hè?
0: En dat komt, allee, ik vind dat komt door de straffe koffie die daar ook in moet. Hè?
2: Ik denk het, ja. Ik denk het wel. Ja, veel cafeïne. En eigenlijk is het geen moeilijke dessert om te maken. Het is heel makkelijk, makkelijk klaar te maken eigenlijk. Maar het hangt gewoon een beetje vanaf hoe dat je dat een beetje eigenlijk... ik zeg maar, de juiste koekjes, de Savoyardi-koeken gebruikt. Dat je een sterke koffie gebruikt, dat die niet te licht is.
0: Ja.
2: En dat je vooral mascarpone gebruikt. Dat is heel, heel belangrijk.
0: Ja, dat moet erin. Ja, er zijn zes basisingrediënten, die moeten zeker allemaal in. Er zijn daar twee categorieën. Origineel recept en creatief. En ik ben jurylid in de creatieve categorie. Dan.
2: Oh, amai.
0: Ja, dan mogen er nog een aantal ingrediënten aan toegevoegd worden.
2: Dat gaat wel speciaal
0: zijn.
2: Amai. Dat heb ik eigenlijk nog nooit geproefd. Alhoewel, met verschillende types alcohol heb ik het wel geproefd. Maar nooit zo met... dat kan met van alles. Hè. Want ik heb in kookboeken gelezen dat je dat zelfs met rood fruit kunt maken.
0: Mm-hmm.
2: Of een exotische tiramisu. Dus ja, daar moet je echt wel voor zijn. Maar ik ken dus eigenlijk alleen maar de originele, eigenlijk de echte.
0: Ah, natuurlijk, want jij bent een echte, toch?
2: Allee, La vera tiramisu.
0: La vera tiramisu. Want, dat wil ik jou ook wel even vragen. Het is al, ik denk, 20 jaar geleden dat ik nog in Italië geweest ben. Zo Rome, Firenze, weet je wel. Nog nooit in Treviso. Maar ja, de Italiaanse mentaliteit is ook wel iets speciaals. Hè? Hoe moet ik me daar gedragen in Italië?
2: Oh. Eigenlijk gewoon zoals je bent. Nu natuurlijk, het hangt er een beetje vanaf. Het noorden en het zuiden, dat is nog een beetje anders. Maar ik ben eigenlijk ooit wel eens als tiener in de richting van dus aan de aangrenzende regio geweest, daar in Treviso.
0: Mm.
2: Nooit in Treviso zelf geweest, maar dus in Friuli, Venezia Giulia. En daar heb je dan vooral de polenta ook, wat heel lekker is. Dat is een anderhalf uurtje van Treviso.
0: Oh, ja.
2: Maar je moet gewoon laten zien dat je er enorm zin in hebt en dat je gewoon van eten houdt, David. Dat is heel belangrijk.
0: En zo moet je zo een beetje gestes hebben ook, zo Italiaanse...
2: Dai, bye, ciao. Ja, zo.
0: Ja. En hoe zeg ik, nog heel kort, hoe zeg ik, dit is heel lekker, als ik dat moet zeggen aan een kandidaat?
2: Buonissimo.
0: Buonissimo
2: betekent heel lekker.
0: Buonissimo.
2: Ja.
0: En dit is walgelijk?
2: Walgelijk zeggen ze niet meteen, maar dan kun je misschien zeggen non mi piace molto. Ik vind het niet zo lekker.
0: Ah, ja,
2: het belangrijkste is, ik denk dat dat overal wel is, dat je gewoon wel beleefd blijft. Dat is altijd wel belangrijk. Dus,
0: in het noorden
2: zijn ze denk ik wel minder... zijn ze een beetje gereserveerder, denk ik, dan het zuiden. Ja,
0: dat is goed dat je dat zegt toch allemaal,
2: Loredana. Maar moet vooral van eten houden, dat vinden ze wel heel belangrijk.
0: Ja,
2: en jezelf zijn, hè.
0: Ah, wel, dat kan ik wel. Heel goed. Dankjewel voor de stoomcursus.
2: Toppie. Ik zit nog in Spanje momenteel, want wij treden hier woensdag op in Benidorm Palace.
0: Ja.
2: donderdag in Brussel. En vrijdag heb ik mijn Ciao Italia Tour in Zonhoven. Dus iedereen die goesting heeft, kom langs.
0: Ja.
2: En mijn nieuwe single, een nieuwe single komt er ook nog aan dit jaar.
0: We gaan nog eens naar Una Notte Perfetta luisteren.
2: Ah, grazie, grazie. Un bacio, Davide. Ciao, ciao.
0: Molto buono. Bye.

0: deelnemers van over de hele wereld die de tiramisu perfetta proberen te maken komend weekend in Treviso. En ik mag officieel jurylid zijn. Loredana heeft me toch al flink wat geholpen. Je hoorde ze hier met Una Nota Perfetta. En het nieuws nu.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Het nieuws uit je buurt.
2: Agosses, VRT Nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel met Lennart Segers. In Leuven heeft de correctionele rechtbank een jongeman van 20 veroordeeld tot 10 jaar cel voor een bijzonder gewelddadige overval op een bejaarde man. In februari 2024 overviel hij een man van 92 in zijn huis in Leuven terwijl hij lag te slapen. Hij spande een riem rond de keel van het slachtoffer en dwong hem zijn pincode van zijn bankkaart te geven. Het slachtoffer overleed kort daarna in het ziekenhuis. De dader was op het moment van de feiten nog maar 17 jaar oud en al goed bekend bij het gerecht. In Kampenhout is het nieuwe lokaal dienstencentrum De Compagnie opengegaan. Het moet een ontmoetingsplek worden voor elke inwoner, met bijzondere aandacht voor thuiswonende senioren en kwetsbare personen. Je kan er informatie krijgen over het zorgaanbod in de gemeente, je kan er iets drinken of een workshop volgen, vertelt Veerle Gabriels.
3: Kampenhout is heel erg aan het veranderen, net zoals andere landelijke gemeenten, waar buurtwinkels vallen weg, bakkers verdwijnen, slagers verdwijnen en mensen geraken heel snel in isolement. Neem daar nog bij dat er heel veel lijnen van de bus geschrapt zijn en mensen geraken steeds meer geïsoleerd. Dus het is onze taak om die mensen terug bij elkaar te brengen.
2: In Overijssel gaat de gemeente een loods achter het gemeentehuis gebruiken als tijdelijke locatie voor evenementen. De grote markthal wordt afgebroken en er komt daar een nieuw bouw in de plaats. In de loods kunnen 4 maanden per jaar allerlei evenementen plaatsvinden. Er moeten eerst wel nog enkele werken gebeuren, zegt burgemeester Inge Lentse-Klaas.
4: Bijvoorbeeld, er stonden metalen frames midden in de loods en die zijn we aan het verwijderen zodat er meer ruimte vrijkomt. We zijn een stukje beton opnieuw aan het gieten omdat er een verzakking was, zodat er ook een mooie vloer in ligt. En ook aansluiting water en afvoer zijn we op dit moment in orde aan het brengen.
2: Vanaf 3 december zal de loods voor het eerst gebruikt worden tijdens de winterhallen in Overijssel. In het provinciedomein van Huizingen zijn de werken gestart aan de toegangsbrug van het kasteel. Er waren al een tijdje problemen met de stabiliteit en veiligheid. Het is de eerste stap in de volledige restauratie van het kasteel, vertelt gedeputeerde Ans Schevenels.
5: We hebben vorig jaar al een ornament moeten wegnemen aan de rechter toren, omdat er ook stukken brokken begonnen af te vallen. Je ziet ook de gevel, die vertonen ook barsten. Dus die restauratie is heel, heel dringend nodig. Het dak dus als eerste. We gaan ook de gevel serieus aanpakken.
2: De werken aan de brug zullen ongeveer een maand duren. Bezoekers moeten tijdelijk de andere ingang van het kasteel van Huizingen gebruiken. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden. Het blijft helder en droog. Je kan de sterren zien. Morgen wisselend bewolkt en tot 20 graden. Volg al het nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: De files, Mona.
6: Ja, het gaat helemaal mis rond Antwerpen. Hè. Dus richting Antwerpen 2:30 aanschuiven vanaf Massenhoven. Bijna 1 uur vanaf Antwerpen Haven. Verder 15 minuten vanaf Kleine Bareel en op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring zelf richting Gent meer dan 1 uur aanschuiven. Dat doe je tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid. Komt door een ongeval en de weg is daar dus grotendeels versperd.

0: in Brakel en Itre en op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2 Spits.
2: Radio 2.
4: Luisteraar Garis uit Bilzen. Die geeft mij het advies om ook eens tiramisu met limoncello te proeven.
0: Mm.
4: Heel lekker, zegt hij. Mm. Ja, maar alcohol is verboden dus, hè, daar op het wereldkampioenschap.

0: doe er ook altijd amaretto bij, hoor. En masala. Maar volgens de traditie, geen alcohol. Zelfs niet in de creatieve categorie waar je tot 3 ingrediënten mag toevoegen, is alcohol strikt verboden. Je hoort hier de Bee Gees, Staying Alive. En straks gaan we weer nieuws raden aan de hand van reacties.
1: Jasper Steverlink kondigt een new era aan. A God awful small affair. En dat doet hij met een gloednieuwe show in Antwerpen. Beleef de unieke stem van Jasper Steverlink op vrijdag 27 november in de Lotto Arena. I can make you happy, make your dreams come true. Tickets en info via greenhousetalent.com. Make you feel my love. Samen met Radio 2.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Kijk. Als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
4: Beemsterkaas. Lekker, echt. Lekker!
5: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Ik wacht dan.

0: maanden op een pleeggezin.
1: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
2: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
4: Beste luisteraar, zonnepanelen en je stroom gaat vooral op het net?
5: Ja, ik betaal meer dan vroeger.
4: Dan heeft Enagreen slimme thuisbatterijen. Het teveel aan energie sla je op en gebruik je wanneer het rendeert.
5: Oh, dat moet ik hebben.
4: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar blijmetubatterij.be.
6: Enagreen.
4: Energierebellie.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee. Is dat wel?

0: Pommelien Thijs. Ik wil jou, ik moet gaan. Bij ons moet ook helemaal niks. Je kan wel meespelen nu met Raad het Nieuws aan de hand van de reactie. En er wordt al meteen gebeld. 078 35 32 34 is het nummer dat ik niet eens hoefde te vermelden. En nu heb ik het toch gedaan. Goedenavond, met wie?
1: Met Steven, goedenavond.
0: Hey Steven.
1: Hallo.
0: Hoe ben jij de week gestart?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb vroeg gepiekt vandaag.
0: Hoe vroeg was het dan?
1: net voor de middag was het hoogtepunt, denk ik.
0: Ah ja, oké. Okay. En nu aan het uitbollen en gewoon even naar Radio 2 Spits aan het luisteren.
1: Stil aan het staan op de E314.
2: Oei.
0: Ja, hoe langer je stilstaat, hoe langer je kan blijven luisteren. Zo moet je dat bekijken.
1: En, ik heb tijd.
0: En voilà. Met twee reacties die we weer gaan vermelden. De vraag is op welk nieuws slaan ze. Het is Mona van het Verkeer die jouw tegenstandster is. Jelle de Bie heeft dat vorige week heel goed gedaan trouwens, Mona.
2: Oh.
0: Jelle van het Verkeer.
2: Concurrentie.
0: Straffe kandidaat. Oké, hier komt de eerste reactie van Patrick Willems. En die schrijft het volgende. Het wordt tijd dat de legerdienst terug wordt ingevoerd voor iedereen. Dit is de eerste les die je daar leert. Bij het leger.
2: Ja, ik denk dat ik het weet.
0: Oh.
1: Ai, ai.
0: En Steven zegt, ai, ai, dat is geen goed nieuws, denk ik. Mag ik dan nog één reactie?
2: Ja, zeker, nee. Want ik twijfel zelf een beetje.
0: Ja, misschien helpt het Steven of zorgt het voor bevestiging bij Mona. Maar Kathleen Dirks die schrijft, en wat hebben we vandaag geleerd? Dat je met je handen overal moet afblijven. Ja. Mona weet het nu zeker. Ja. En Steven, er gaat nog geen licht branden bij jou?
1: Nee, ik ga het antwoord schuldig blijven.
0: Oké, okay. Dan gaan we het Mona laten zeggen.
2: Een leerling van 15 verliest hand bij het nemen van een granaat. Of bij het aanraken van een granaat tijdens die protesten in Luik.
0: Het was niet in Luik.
2: Oh, ja. Wacht. Namen, Luik.
0: Maar gaat het er veel erger aan toe?
2: Charleroi.
1: Parijs.
0: En Parijs,
2: oh, Parijs.
0: Ja, maar het was ook niet in Parijs. Maar we zitten wel in Frankrijk, we zitten al in het juiste land. Maar het is een Franse scholier van 15 die zijn hand heeft verloren nadat hij een granaat van de politie heeft opgeraapt tijdens protesten. Het gebeurde in de noordelijke stad Lens, in Pas-de-Calais.
2: Ja.
0: En de jongen wordt nu verzorgd in het ziekenhuis van Lille. Hij is niet in, van Lille, sorry. Hij is niet in levensgevaar. Maar ja, dat is vanochtend gebeurd. Dus ja, daar gaat het heel erg aan toe. Zware rellen soms door herrieschoppers. En natuurlijk, het gaat niet om een oorlogsgranaat, maar om een politiegranaat. Die is gebruikt deze voormiddag om relschoppers uiteen te drijven. Die luide knallen maken, die granaten. Maar ja, je moet die dan niet in je hand opraken.
2: Ja, die ontploffen natuurlijk nog altijd wel. Hè?
0: Inderdaad, ja, die druk heeft voor... dus ja, we proberen dat waarschijnlijk terug te gooien of zo. Weet ik veel. Slecht idee. Om te doen. Ik had nog een reactie van Nathan Knokkaert. Die zegt, was niet gebeurd als hij braafjes thuis had zitten studeren.
2: Oh, zo erg.
0: Ja.
2: Maar, ja, dat zal hij zelf ook wel denken.
0: Ja, maar ja, wie raapt er nu een granaat?
1: Ja, het begint daar toch wel serieus op de hand te lopen.
0: Ja, hè? Ja, ik denk het toch. Maar ze steken daar scholen in brand.
2: Ik denk dat je zijn mopje niet door hebt, David.
0: Ah, sorry. Wat, het loopt uit de hand.
3: Oh my god.
1: Sorry.
2: Ja, ik vond hem wel goed.
1: Het is maandag, hè.
2: Het is maandag, inderdaad. En je hebt vroeg gepiekt, hè.
0: Ja, maar je blijft nog altijd pieken. Je blijft nog altijd pieken, Steven. Goed.
1: Ja, maar ik ga voor de tweede shift.
2: Ah, ja.
0: Voor de tweede shift?
1: Ja, de avond is nog jong en we gaan alles geven nog.
0: Ah, wel, dan hoop ik dat je er op tijd geraakt. Maar veel succes daar in de file en nog veel luisterplezier.
1: Dank u wel.
0: Dag Steven.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel.

0: John Parr, St. Elmo's Fire. Vanavond België tegen Frankrijk in het Stade de France Nations League. Ja, het zal moeilijk worden voor een gelijkspel. Het zou een stunt zijn. Maar Sven de Leijer voorspelde nogthans een gelijkstand. Ja, het is zonder Kevin De Bruyne en aanvoerder Yuri Tielemans. Allebei geschorst.
1: Kijk, Romelu is een speler die fit moet zijn. Leeft van zijn fitness en dan van de aanvoer van zijn medespelers. Maar ik maak me geen zorgen als hij zo speelt zoals afgelopen wedstrijd. Dat was nog steeds niet top-toppen. Hij kan veel beter in mijn ogen. In Italië is hij ingevallen, daar kan hij ook veel beter. Dus hij is aan het zoeken naar zijn vorm en je moet hem daar ook een tijd in geven.
0: Nou, alle hoop op Romelu Lukaku dan maar. Je wordt de bondscoach van Bommel. Die niet wil zeggen of hij ook aan de aftrap staat, Romelu. Maar wel dus dat hij nog niet topfit is. Morgen gaan we met Radio 2 Spits trouwens naar Mechelen om de digitale week af te trappen in het Speelgoedmuseum. Ik moet je waarschijnlijk niet meer vertellen dat er op dit moment een enorme versnelling bezig is op digitaal vlak. Dus zeker ook morgen weer luisteren. Radio 2.

0: Hey, DJ Kim, je hebt zo'n mooie jeansbroek aan. Kom eens, mag ik daar eens aan voelen zo? En van welk merk is dat?
1: Blijf uit mijn zakken!
0: Waar zit je gsm? Heb je je gsm nog?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb hem terug.
0: Ja, gisteren kon je zien hoe Annemie Struijf in het programma Is het gelukt de gsm van Kim De Brie heeft kunnen ontfutselen.
1: De kapoen.
0: Maar nu gaat ze zich niet meer laten doen. Nu heeft ze alles in de gaten. Straks Radio 2, olala. Je hoort hier nog Milk Inc, Walk on Water. Maak er nog een gezellige Radio 2-avond van. En tot morgen.
2: Luisteren naar Radio 2.
3: Meekijken in de studio.
2: Stemmen, meespelen, winnen.
3: Je doet het allemaal op één plek.
2: Radio 2 op VRT Max.
4: Radio 2.
3: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
2: We zijn er altijd en overal.

0: Als dit herkenbaar is voor jou...
1: Chantal, wat is dat?
2: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
1: Amai, zeg.
0: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
1: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
3: Maar kurk is altijd goed, hè?
1: Ah ja, hè?
0: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Profiteer nu van uitzonderlijke bisbeurskortingen op de volledige collectie in Lokeren en Waregem. Adressen en info op kurk.be.
4: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij
5: dan je denkt. Hallo, ik ben Jeroen Meus en mijn nieuwste boek het hele jaar door is een verzameling van allemaal nieuwe recepten die nog nooit in Daaskost zijn klaargemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling om de 4 seizoenen in één grote boek te steken. Maar ik had te veel recepten bedacht, dus we hebben die in 2 gekapt. En het eerste deel, Herfst en Winter, is nu beschikbaar.
6: Het boek Het hele jaar door Herfst Winter van Jeroen Meus is nu overal verkrijgbaar.
7: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
8: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op, dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
9: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
8: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
10: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Musical vibes en een blind date met Sandrine en Michiel de Meijer straks. En je komt ook te weten wat Joris Meteor gaat zingen op onze Radio 2.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft onrustig in Luik na studentenprotesten. En Vlaamse, Nederlandse en Duitse havens zullen nauwer samenwerken om de concurrentie van buiten Europa beter aan te kunnen. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En Wim Schepens volgde het protest vandaag.
1: Heel de dag door zijn scholieren in groepjes door het centrum getrokken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straten liepen, zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oudere jongeren, echte kasseurs die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weerkeert.
0: Het scholierenprotest heeft zich intussen ook uitgebreid naar Brussel. In Elsene hebben leerlingen de toegang tot een school geblokkeerd en ze willen dat de hele week volhouden. Nog bij scholierenprotest in Wallonië zijn in Hanuit, vlak bij de grens met Limburg, 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk op de speelplaats van een lagere school terechtkwam. Ook in Frankrijk is het leerlingen- en studentenprotest nog niet voorbij. Morgen is daar een grote actiedag aangekondigd tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Een man van 21 uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht, naaktbeelden van haar had verspreid. De man zocht regelmatig contact met minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Zo moet hij zich dus chemisch laten castreren, wat betekent dat hij medicatie moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Gelijke kansen, welzijn en grensoverschrijdend gedrag en veiligheid zijn de grote thema's van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad voor de volgende 3 jaar. Dat is vandaag in een scholierenparlement beslist. De Jeugdraad geeft advies aan gemeenten en aan de regering over alles wat kinderen en jongeren aangaat. De huidige voorzitter Hanna Roos is blij met de thema's.
2: Het was een heel inspirerende dag, want er waren 250 jongeren die allemaal heel uiteenlopende meningen hadden. Maar ik moet zeggen, we zijn eigenlijk gemakkelijk tot een compromis gekomen. En dat zonder dat er iemand onwel werd en zonder dat er nachtjes doorgedaan moesten worden. Dus ik ben eigenlijk wel heel trots. Ik denk dat elke jongere hier zich wel in kan vinden. Dit is de eerste keer dat we zo'n evenement gedaan hebben, dat we eigenlijk jongeren echt actief ondervraagd hebben, dat ze de tijd kregen om hun mening te uiten. En ik denk dat het wel geloond heeft.
0: En de havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De drie regio's vormen samen een belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. En een betere samenwerking moet de economie sterk houden, zegt minister-president Matthias Diependalen.
3: Ja, inderdaad, we mogen dat niet uit het oog verliezen. Als je Noord-Rijn-Westfalen, Nederland en Vlaanderen samen, dan zouden wij tot de 7 grootste economieën ter wereld behoven, dus tot de G7 eigenlijk. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat we daar gaan zoeken hoe we dat nog beter kunnen gebruiken om voor nog meer welvaart te zorgen voor onze samenleving.
0: Vanavond nog licht bewolkt, daarna wordt het vannacht opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend lang grijs, na de middag wel wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start zonnig, maar later meer wolken en regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Merci Charlotte. Bijna 4:06, goedenavond. 192 kilometer file. Het gaat erg traag naar Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven 1 uur en 45 minuten. Op de E34 vanaf Oelichem 30 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. Op de E17 in Destelbergen door een ongeval en op de A12 vanaf Antwerpenhaven 45 minuten. Ook op de E19 is het aanschuiven vanaf Kleine Bareel reken 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent 30 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid door een eerder ongeval. Richting Nederland 30 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de E314 doorwerken bij Aarschot 50 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek en naar Brussel een kwartier vertragen vanaf Tieltwingen. File rijden naar Brussel op de E429 vanaf Halle 25 minuten. De buitenring rond Brussel bijna 1 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. De binnenring verlies je 15 minuten tussen Eigenbrakel en Ytre. En verder nog eens een half uur extra tussen Dilbeek en Jette door een kettingbotsing op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Op het knooppunt Zwijnaarden, voor wie van de E40 komt en de E17 naar Kortrijk op wil, is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En op andere plaatsen zijn er alleen maar lichte vertragingen.
5: Radio 2, Olala.
6: Alles over muziek van bij ons.
5: Kim de Brie.
4: Joris Meteor vertelt dadelijk wat hij precies gaat doen op onze Radio 2 eregalerij. Welke artiest hij gaat eren. En we hebben een echte musical blind date met Sandrine en Michiel de Meijer.

0: Sandra Kim.
1: Gaan we bij in onze eregalerij zetten. 21 oktober gebeurt dat allemaal.
2: Radio 2.
3: Oh la la.
1: Sandra Kim komt meefeesten in het Concertgebouw in Brugge. Net als Joris Meteor. Dag Joris.
4: Dag Kim.
1: Hangt
4: hier ben ik.
1: Pittelair al gewassen en gestreken, vriend?
4: Mijn watte?
1: Uw pittelair, uw kostuum.
4: Die hangt al jaren gewassen en gestreken, want ik doe dat niet zo dikwijls aan. Dus, ik zal nog eens zien dat ik er nog in pas eigenlijk.
1: Ja, dat is een goed idee, want met die spierballen van u, misschien lukt dat allemaal tegenwoordig niet meer. Sowieso, Joris, ja. het is een ongelooflijke line-up die avond. Jij gaat dus ook mee op dat podium staan, maar ja. Dan is alleen nog maar de vraag, welke artiest ga jij eren? Van wie ga jij een lied zingen?
4: Ja, het is niet gek. Iedereen weet het misschien ondertussen wel dat ik hele grote fan ben van één artiest in het bijzonder, al vanaf kinds af aan. Want die specifieke artiest was vroeger de beste vriend van Sinterklaas en zo heb ik hem leren kennen. Ja. Dus het is een echt hele grote eer dat ik die man mag eren. Niemand minder dan Bart Peters.
1: Maar jawel. Welk lied van Bart? Want ja, dat oeuvre, dat is zo omvangrijk.
4: Ja, dat is mega fijn. Dus welk lied? Konijnen eten. En dat is eigenlijk niet zomaar. Het allereerste concert dat ik ooit gedaan heb, Kim, was in Vosselaar. Ja. Dat was in de gemeentehal in Vosselaar. En daar heb ik onder meer konijnen eten gezongen met mijn djembe in mijn pollen. Daarom konijnen eten. Dat is een beetje nostalgie voor mij.
1: Maar het is zoals je zegt, het is jouw grote held. Je gaat sowieso stress hebben, hè?
4: Maar ik heb altijd een beetje stress natuurlijk. Maar eigenlijk zou ik liever hebben dat Bert mee op het podium staat. Want als Bert op het podium staat en ik, dat is altijd vuurwerk en dat is geen stress. Maar nu moet ik het voor hem gaan brengen. Dat is toch wel iets speciaals. Ja.
1: Mm-hmm. Ben je zelf ook grote fan van het echte konijnen eten, Joris?
4: Wel, sinds kort ben ik daar terug mee bezig, ja.
1: Hoezo? Op dieet?
4: Maar of ik er fan van ben? Nee, niet echt op dieet, maar ik was in het begin van de zomer heel veel afgevallen. Hè. En ik dacht toen, ja, weet je wat, nu ga ik het zo proberen te houden. Dus ik ben gewoon veel aan het sporten en iets gezonder aan het eten wel. Ja. Dus ik let er niet echt extreem op natuurlijk, maar ja, af en toe passeert er eens konijnen eten, maar dat bij ons allemaal, hoop ik. Hè.
1: Ja, maar dat is goed om te weten. We voorzien gewoon een bord met wortels en radijs en tomaten en sla.
4: Nee. Doe maar een repje met kip en met salm en zo. Die dingen. Dat is leuker, denk ik.
1: Tot gauw, Joris.
4: Dit was niet of een konijntje. Een konijntje kan ook.
1: Dat is goed. Kom in orde. Tot gauw.
5: Zou me niet kunnen schijnen. Doei. Echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

21 oktober mag Meteor op zoek naar de nooduitgang van het Concertgebouw in Brugge. Meteor zingt dus het konijneneten van Bart Peters, die daar dan een trofee voor een leven vol muziek zal krijgen, samen met Dana Winner. En je weet, die Radio 2 Eregalerij is helemaal uitverkocht, maar we hebben nog een paar tickets achter de hand gehouden voor jou. Kan jij winnen? Via Radio 2 op VRT Max. Waag dus zeker je kans.

0: telt voor twee.
1: Wel, we gaan deze week voor muziek die Spaanse vibes geeft. De zon, de flamenco, de tapas. Muzikaal in je oren. Want volgende week hoor je op Radio Bene de Spaanse 40. Dus daar, op Radio Bene, komen, ik zeg maar wat, Julio Iglesias en RS2 van Moscheradas zeker voorbij. Maar hier bij ons maken we de denkoefening welke muziek van bij ons, dus uit België en Nederland, geeft jou ook dat Spaanse gevoel. Oh la la. Natuurlijk heb je dat met de muziek van Belle Perez.

0: Jimmy Frejens en Zaragoza. Waarom ook niet? Met Wilturen, de Rode Duivels gaan naar Spanje. Maar nu is het aan jou. Welke muziek van bij ons ga jij aan deze lijst toevoegen? Welk nummer geeft jou ook die Spaanse vibes en moet zeker bij in onze lijst? Ik lees jouw suggestie graag via Radio 2 op VRT Max.
1: VRT Radio 2. Zalig. Aan het stuur van je eigen hotelkamer. Met een camper ontdek je de mooiste plekjes in binnen- en buitenland.
2: Laat je inspireren op Mobicar, de grootste beurs voor camper- en caravanreizen. Van donderdag 8 tot zondag 11 oktober in Brussels Expo.
1: Luister naar Radio 2 An en Daan. Speel mee en maak kans op een fantastische campertrip van 10 dagen.
2: En donderdag kom je bij ons alles te weten over outdoorreizen.
1: Want dan zitten An en Daan helemaal live op Mobicar.
3: Just Stone komt met haar Merry Christmas Love Tour naar Antwerpen. Haar wereldhits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40 koppig orkest en koor. Just Stone. Op maandag 30 november in de Koningin Elisabethzaal. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2. De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, Oliver?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Bessimo!
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
9: Hallo, ik ben Jeroen Meus en mijn nieuwste boek het hele jaar door is een verzameling van allemaal nieuwe recepten die nog nooit in Daas Kost zijn klaargemaakt. Het was eigenlijk de bedoeling om de 4 seizoenen in 1 grote boek te steken, maar ik had te veel recepten bedacht, dus we hebben die in 2 gekapt. En het eerste deel, Herfst en Winter, is nu beschikbaar.
10: Het boek het hele jaar door, Herfst Winter, van Jeroen Meus, is nu overal verkrijgbaar.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
12: Peren.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
11: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.

0: En nog meer stevige gitaren hoor je zaterdagmiddag in de Radio 2 Rock 40 tussen 1 en 4.
1: Radio 2.
2: Oulala.
1: Oulala.
0: Maar nu rollen we recht de musicalwereld in. Sandrine en Michiel de Meijer. Goedenavond.
3: Goedenavond.
4: Dag Kim.
0: Welkom Sandrine. Niet toevallig volgens mij in het rood.
3: Zeker een vaste kleur van de liefde.
0: Michiel, het valt tegen bij jou.
4: Ja, ik... Het is radio, hè, Kim, dus niemand ziet mij. Dus we
0: vergeet
4: doen alsof
0: dat
4: ik,
0: iedereen kijkt nu mee naar jullie via VRT Max. Ik had op zijn minst een rode roos in uw pochetje verwacht, want jullie spelen mee in de musical Blind Date. Wie is wie en wat gebeurt er?
3: Ja, ik speel... De musical is dus Blind Date, zoals je net al zei. En Blind Date gaat over twee mensen die op zoek zijn naar liefde, zoals heel velen. En in plaats van altijd te liggen swipen... beginnen zij aan een vragenlijst van 500 vragen. Eens die is opgelost, gaat die naar Fleur, gespeeld door Charlene Catrice. Zij is zo'n beetje de cupido van het stuk. En die verwerkt dat volledig, die analyseert dat volledig. En daar komt dan uit dat mijn personage Sarah en zijn personage Bert op date gaan.
0: De match.
3: En ja. Dan...
0: En dan, Michiel.
4: Dus Bert is eigenlijk een bankbediende die gedumpt is door zijn vorige lief.
0: Ah.
4: Ze gingen trouwen, maar dus ja, niet. Want zij vond dat het er niet meer was.
0: Dus teleurgesteld in de liefde.
4: Ja, teleurgesteld in de liefde. Het gaat nooit meer gebeuren. Hij gelooft er eigenlijk ook niet meer in. En die apps waar dat ze zo op zitten, dat zijn ze beu. Dus ze zijn eigenlijk allebei opgegeven door iemand anders... om naar een datingbureau echt nog eens een ouderwetse blind date te doen. En daar moeten ze elkaar leren kennen, verplicht, van eerste drankje tot de laatste koffie. Voilà. Eigenlijk zien ze in het begin al heel snel... Oh, dat gaat het niet worden.
0: Maar goed, zijn jullie al op elkaar, hè?
4: Ja. En Kim, dat is al onze derde productie samen, denk ik. Dus allez, ik ken Sandrine van voren en van achter en van achter naar voren.
0: Ik gelukkig niet van binnen en van buiten, maar...
4: Ja.
3: Denk dat.
4: En
3: hij
4: zelfs...
3: Denkt dat.
4: En ja, dan is het eigenlijk in de voorstelling te kijken. Ja, passen ze bij elkaar? Is het wetenschappelijk onderzoek juist? En passen ze effectief bij elkaar? Want er is namelijk een match van 100%. Alleen zien zij dat zelf niet.
0: Amai, daarvoor ga je dus gewoon kijken. Want ja, het was al in Nederland. Het was al in Duitsland. Nu dus eindelijk Blind Date in België. Het Fakkeltheater in Antwerpen van 9 oktober tot en met 8 november. Maar bij een musical verwacht ik ook muziek.
3: Ja, absoluut. En met live muziek. We hebben 3 muzikanten, fantastische muzikanten. Dus ja, je krijgt echt een zeer gezellige, nostalgische, melancholische sfeer mee. Zoals het hoort bij een musical eigenlijk.
4: Ja. Ja. En Sam Verhoeven heeft de muziek geschreven. En die heeft echt heel toffe liedjes geschreven.
0: Is er echt zo bangers in?
4: Er zitten er wel wat in waarmee dat je naar huis gaat en die je nog wel nachtenlang in je hoofdje hoort. Allee, dat heb
0: zoals,
4: ik toch.
0: Zoals?
4: Bagage, dat is een lied die Sandrine zingt. Ja. Dat is heel goed, niet alleen omdat Sandrine heel goed zingt, maar ook omdat dat gewoon echt een heel goed lied is. Dat vind ik echt een heel goed lied.
3: Er zit ook echt een lied in. Weet je, als mensen zeggen, ja, I'm musical, they break out in a song. Dat gebeurt letterlijk in Blind Date. Dat is zo grappig. Het heeft echt... gewerkt ook in Nederland en in Duitsland. Want ik wil even toch ook meegeven dat die musical in Nederland 3 awards gewonnen heeft. Waaronder beste script en dialogen, beste vrouwelijke hoofdrol en beste kleine musical.
0: En nu is het aan jullie. Fakkeltheater.be voor alle info en tickets. Straks toch eens checken hoe klaar jullie zijn. Echt, voor die blind date.
4: Oh nee.
3: Kimberly, mooi is dit. Hoe schattig.
0: Ah ja, voilà. De heerlijke stem van Sandrine. Nu al in je radio.

0: 20 jaar geleden.
1: Dat is zot. En moeten we nog eens iets zotter weten? Ik heb dat album toen, dat is van mijn eerste album, ik heb dat opgenomen in een keuken.
0: Hoe in de keuken?
1: In de keuken van mijn toenmalige producer, Yannick Vondery. Dat was in zijn keuken.
0: Maar wat een toptalent is Sandrine.
2: Ja.
0: Michiel de Meijer staat daarmee in een musical.
2: Ja, dat is altijd beginnen met achterstand. Hè.
0: Ze blaast iedereen omver. Ja. Echt waar. Ik ben altijd zo onder de indruk, Sandrine, als ik je live bezig zie. Zomer, witte paard, echt. En dadelijk nog nieuws, heet Van de Naald. We gaan nog iets verklappen wat niemand nog niet weet. Maar het is iets met jou, Sandrine. 171 kilometer file. Het gaat erg traag naar Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven in Ranst is de middenrijstrook dicht door een ongeval. 1 uur en 15 minuten. Op de E34 vanaf Oelichem 25 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. En op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten erbij. Tussen Antwerpen Noord en Borgerhout richting Nederland. Een half uur bumperen tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. Op de E314 door werken bij Aarschot 50 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek en naar Brussel 20 minuten vanaf Tieltwingen. Ook file rijden naar Brussel op de E429 vanaf Halle 20 minuten. De buitenring rond Brussel bijna 1 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring verlies je ook 1 uur tussen Anderlecht en Jette door een kettingbotsing alweer op de linkerrijstrook. Maak daar zeker een reddingsstrook.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams.

0: Zet die twee nog eens op een blind date, zeg. Sasha en Davy, zijn het je ogen? Waarom niet? Het nieuws heet van de naald. Michiel de Meijer, jij was al een beetje ongerust. Wat weet ik nog niet van Sandrien? Het is nieuws dat misschien niemand nog weet, denk ik, Sandrien.
1: Ik denk het ook niet.
2: Ah, jij weet waarover het gaat.
0: Ik mag het hopen.
1: Ik weet waarover het gaat.
2: Oh my God.
0: We kijken in de agenda, 21 oktober. Het is niet meer veraf. Dan zijn jullie allemaal aan het blind daten.
1: Klopt.
0: Maar die woensdagavond, 21 oktober, is Sandrien erbij. Op de eregalerij.
1: Yes.
2: Oh,
0: je staat mee op het podium, vertel.
1: Ja, klopt. Een van mijn beste vrienden, Coco Junior, die wordt dan geëerd. En die had gevraagd aan mij of dat ik mee wou doen.
0: Het is het nummer dat geëerd wordt, dat wordt opgenomen, die Declaration de Amor.
1: Declaration de Amor.
0: Een van de drie nummers die een ereplaats krijgt in onze eregalerij.
1: Ja,
0: maar die
1: leuk.
0: Bea Luna, waar hij dat nummer mee opgenomen heeft, is een beetje in rook opgegaan.
1: Nee, dat weet ik. Volgens mij, ik denk, als ik het mij goed herinner, dat hij gewoon niet beschikbaar was. En daarom, omdat hij dat toch ook al veel nu... Wij treden regelmatig samen op. We hebben een formatie genaamd Truephonic, waarin dat wij vooral corporate events doen. En in de zomer dan kleine festivals. En dat doen wij nu sinds een dikke 10 jaar. En dat werkt fantastisch samen met onze DJ Crazy Sergi.
0: En daarom gaat het ook fantastisch werken.
1: En dus wij doen dat regelmatig. En af en toe doen wij ook wel Declaration de Amor.
0: Voilà, het zit er al in, jongens. 21 oktober, Sandrien, mee op onze eregalerij.
1: Ja, leuk.
3: Op vrijdag 16 oktober danst Peter van de Veire opnieuw tegen kanker. 24 uur lang.
4: Radio 2 Dansatom.
3: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
5: Muziek verandert alles.
3: Radio 2 Dansaton. Vrijdag 16 oktober vanaf 11 uur op de Markt in Zottegem.
5: Beleef het allemaal live op Radio 2 en op VRT Max.
6: Rod Stewart gaat een laatste keer op tour. The Final Encore. Op zaterdag 29 mei in de

0: Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Code Yellow.
3: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Dat is goeie business. En pleasure.
3: Info op telenet.be.
4: Ja, dat wordt weer overwerken.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, het kan anders.

0: zingen we dan nadien, hè? Nadat die blind date op een sisser afloopt. Somebody that I used to know.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Sandrine en Michiel de Meijer in de studio samen in die romcom musical Blind Date in het Fakkeltheater. Een vrij korte, maar krachtige speelperiode vanaf nu vrijdag.
3: Ja, ja, klopt. Maar kort, ik vind dat eigenlijk niet zo kort. Ik denk dat we vijf weken spelen of zo.
4: Ja, ik denk dat we 23 keer spelen. Dat is oké.
0: Okay, voor een dikke maand, bedoel ik maar.
3: Voor Vlaamse normen is dat een oké periode.
0: Zeker. Waarom komen we kijken?
4: Ik denk gewoon omdat... Ik denk dat iedereen dat wel kan gebruiken. Zo'n avond ontspanning, verstand op nul. Weet je wat ik altijd doe? Mijn lievelings guilty pleasure is Love is Blind. En eigenlijk is dat Love is Blind, my life. Het is de max.
0: Dan zijn jullie er klaar voor. Kan het daten beginnen? Dat is nog maar de vraag.
3: Oh, nee. Oh.
0: Zwaai eens naar de camera. Wat is een absolute afknapper op een eerste date, Sandrine? Oh.
4: Jij vraagt dat eigenlijk aan de verkeer. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik ooit nog eens op mijn date geweest ben. Toen was ik nog tiener of zo, denk ik.
3: Oei, dan was ik nog niet geboren.
4: Dat is al heel lang geleden. Wat zou een afknapper kunnen zijn? Ik denk iemand die heel veel met zichzelf bezig is.
3: Ja, of iemand die geen vragen stelt aan u. Iemand die alleen maar over zichzelf praat.
4: Dat is dus hetzelfde.
3: Dat is eigenlijk hetzelfde, ja. Amai, we zijn zo hetzelfde.
0: Ik heb een paar tipjes hier. Het kan een perfecte match zijn of een dikke rode vlag. Jullie antwoorden met date of no way. Iemand die tijdens een date foto's van zijn eten maakt.
3: No way.
4: Date. Dat mag.
0: Iemand die elk liedje luid meezingt in de auto.
3: Date.
4: Date.
0: Iemand die nog bevriend is met alle exen.
3: Date.
4: Ja, voor mij ook wel, ja.
3: Maar niet te bevriend, hè.
0: Iemand die na 3 minuten over trouwen begint.
3: Oei, no way.
4: No way.
0: Iemand die geen enkele musical kent.
4: Date. Dat mag.
3: Ja, dat is oké.
0: Okay. Amai, nu verschiet mijn mond valt even open. Die geen enkele musical kent.
4: Ja, ik ken er eigenlijk ook niet zoveel.
3: Ik zal het haar dan wel leren, hè, Kim. Ja.
0: Het gesprek was fantastisch, maar de kus trekt op niks.
4: Oeh, no way.
3: Ja, no way, ja. Ja, ik twijfel, hè.
4: Nee.
0: Ja, alleen Michiel.
3: Nee, ja, ik kan me dat zo niet inbeelden. Maar, ja. Dus ik zeg dan no way.
0: Oké, ik vind het wel een goede opwarming. Wie weet zijn het ook wel de vragen uit de lijst die jullie voorgeschoteld krijgen, hè, tijdens de musical Blind Date. In ieder geval deze Sasha, die zou ook wel een blind date willen met dat

0: Nieuwe single ondertussen uit. Hè. Axel rijdt hier nog eens met die Kennedy Boulevard. Radio 2. Sandrine en Michiel de Meijer, alle focus dus op Blind Date.
1: Klopt.
0: De musical, niet zoals het tv-programma.
2: Nee. Nee, belangrijk.
0: Voor alle duidelijkheid, Leentje, zo is er maar eentje, mag in de zaal zitten, maar daar draait het dus niet om. Vanaf eind deze week in het Fakkeltheater in Antwerpen. Maar als jullie uitgedate zijn, wat staat er dan nog op de planning bij jou, Michiel?
2: Wij zijn met Samson en Marie heel druk bezig, want we hebben een nieuwe reeks gefilmd die op YouTube te zien is, De Club van Samson. En met kerst gaan we natuurlijk weer een kerstshow spelen in Plopsaland. En die wordt superleuk. Het gaat over allemaal sprookjes. Dus dan beginnen we daarmee.
0: Brandweerman.
2: Brandweerman Bill, ja.
0: Aha. Ja. En jij, Sandrine?
1: Ik begin met Een Zee. Wij gaan Tramlijn Begeerte doen. A Streetcar Named Desire. Met Kevin Janssens, Evelien Bosmans, Clara Kleijmans, Ben Segers.
0: Als het hem leeft, zeg.
1: Ja, dus dat gaat heel leuk zijn. Yemi zit daar ook in.
0: Oké, fijn.
1: Ja.
0: Heel veel leuke plannen.
1: Ja.
2: Zeker.
0: Maar we zien elkaar 21 oktober. In het concertgebouw in Brussel.
1: Ja, leuk, hè?
0: Mee op dat podium met de Dinky Toys en die Declaration de Amor. Maar dus nu eerst blind daten, alsof uw leven ervan afhangt, vrienden.
2: Het zal wel zijn.
0: Dikke merci om bij jou langs te komen.
2: Dank u wel.

0: Michiel, jij wil nog iets zeggen.
1: Ja, ik wou nog rap slaapwel zeggen tegen mijn zoon. Dus Ramon, slaapwel, I love you, tot straks.
2: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Kom op straat, iedereen gaat.
2: Waar?
3: De Klimaatmars, zondag 11 oktober 2026 om 14 uur. Brussel Noordstation, de Klimaatmars. Kom op straat, iedereen gaat.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: En de die?
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen.
8: Steek stress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
12: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Het is maandag, dus we hebben een nieuwe Radio 2 topsong. De pijnstiller van Suzanne en Freek. Die nemen we straks in met graagten. Na 7 uur, na het nieuws.
14: Elke dag, telk voor twee.
15: Het is 7 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. De protesten gaan vaak gepaard met veel geweld en dat is ook vandaag niet anders, zegt Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
16: 413 middelbare scholen zijn dicht van in totaal 3700 in Frankrijk. Blokkades opgeworpen door scholieren en hier en daar opnieuw toch wel weer rellen en ongeregeldheden met vooral dan extreem linkse activisten die zich mengen tussen die scholieren. Dus het geweld blijft. Bijvoorbeeld in Lens heeft er een 15-jarige scholier zijn hand kwijtgespeeld toen hij een flitsgranaat van de politie opraapte of tegen hem kreeg. Dat is nog niet duidelijk. Laat ons zeggen, dus opnieuw heel veel protest en op sommige plaatsen opnieuw gewelddadig.
15: En in ons land, in Lijk, zijn vandaag 30 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze voeren al sinds vorige week actie. Het protest verliep er vandaag eerst rustig, maar daarna kwamen er ook andere jongeren op het protest af die bushokjes vernielden en deelsteps in brand staken. De politie heeft uiteindelijk het waterkanon ingezet. De burgemeester van Lijk zou vanavond beslissen of de scholen morgen gesloten blijven. Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant vraagt de aanklager om Nicolas Ullens schuldig te bevinden aan de moord op zijn stiefmoeder. Ullens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van baron Ullens de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tienste suikerfabriek en Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat het gebeurde in een moment van waanzin na jarenlange frustraties. Maar volgens de aanklager was het een bewuste keuze en dus moord. De jury doet wellicht morgen een uitspraak. En gelijke kansen, welzijn en grensoverschrijdend gedrag en veiligheid zijn de grote thema's van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad voor de volgende 3 jaar. Dat is vandaag in een scholierenparlement in Gent beslist. De Jeugdraad geeft advies aan gemeenten en aan de regering over alles wat met kinderen en jongeren te maken heeft. De huidige voorzitter, Hanna Roos, is blij met die thema's.
0: Het was een heel inspirerende dag, want er waren 250 jongeren die allemaal heel uiteenlopende meningen hadden. Maar ik moet zeggen, we zijn eigenlijk gemakkelijk tot een compromis gekomen. En dat zonder dat er iemand onwel werd en zonder dat er nachtjes doorgedaan moesten worden. Dus ik ben eigenlijk wel heel trots. Ik denk dat elke jongere hier zich wel in kan vinden. Dit is de eerste keer dat we zo'n evenement gedaan hebben. Dat we eigenlijk jongeren echt actief ondervraagd hebben. Dat ze de tijd kregen om hun mening te uiten. En ik denk dat het wel geloond heeft.
15: Vanavond nog licht bewolkt, daarna wordt het vannacht opnieuw mistig. Vooral in het westen en het noordwesten van het land. Morgenochtend blijft het lang grijs. Maar na de middag wisselen bewolkt en dan tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
13: 3 over 7 ondertussen. 104 kilometer file nog altijd. Na Brussel 10 minuten erbij op de E40 vanaf Ternot op de buitenring rond Brussel. 3 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Machelen is door een oliespoor de aansluiting met de E19 naar Antwerpen afgesloten. Naar Antwerpen kan je via de A12 rijden. Op de binnenring verlies je 40 minuten tussen Anderlecht en Jette. Daar is de weg vrijgemaakt. Naar Antwerpen ook nog file rijden op de E313 van voor Massenhoven. Voorbij Ranst is de middenrijstrook dicht door een ongeval bijna 1 uur erbij. Daardoor ook een half uur op de E34 vanaf Oelichem. Op de E34 vanuit Zelzaten is in Sint-Anna-Linkeroever de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E314 is het door werken bij Aarschot 3 kwartier file rijden van Leuven naar Lumme vanaf Holsbeek en naar Brussel 20 minuten vanaf Bekkevoort.
6: Energie Rebellie.

0: over Fannik en Amalfi. Ja, Amalfi. Je vaart daar dus langs volgend jaar als je meegaat op de Radio Bene Cruise naar La Dolce Italia. Genua, de verborgen baaien van die Amalfi-kust. De Etna in Sicilië bewonderen. De grandeur van Rome. Het pittoreske Saint-Tropez, dat is uniek. En dat allemaal in het topgezelschap van Sandra Kim, Udo, Gary Hegger en Herbert. Kijk in je agenda. Zie of het lukt van 19 tot 26 september 2027. Jouw kajuit reserveer je dus nu al op Radio Bene via VRT Max. En dan is er nog nieuws, want het is maandag. Dan hebben we een nieuwe... VRT Radio 2 Top Song. Vorige week al in primeur gegeven hier bij Radio 2 Olala. En ondertussen uitgegroeid tot onze Radio 2 Top Song. Zo snel kan het soms gaan. De werking van die pijnstiller van Suzanne en Freek. Vanmorgen vroeg vertelden ze in Goeiemorgen Morgen al waar dat lied precies over gaat.
1: De muziek is de afgelopen anderhalf jaar voor ons echt een pijnstiller geweest. In de zin van dat we al onze gevoelens kwijt kunnen in de muziek. En dat we alles wat het leven ons gebracht heeft de afgelopen anderhalf jaar. Dus liefde, nieuw leven, moeilijke dagen, maar ook hele mooie momenten. Dat hebben we proberen te vangen in 10 songs. En dat is ons album geworden.
0: En wat vindt zoontje Sef van dat nieuwe album?
2: Nou, hij houdt wel heel erg van muziek. Als wij zingen of zo, is hij altijd heel gelijk geïnteresseerd. En hij gaat er ook heel vaak doorheen lopen, kletsen zo, ba, ba, ba, ba, ba. Dus het schijnt volgens mij dat hij dan muziek leuk vindt.
3: Dit is deze week de Radio 2 Top Song.
4: VRT Radio 2 Top Song.
0: En wat vind jij van die pijnstiller? Eentje om minstens 3 keer per dag te nemen? We schrijven hem maar al te graag aan je voor deze week. Pijnstiller van Suzanne en Freek.

0: je gaat.
1: Ja, zoontje Seth is onder de indruk van het werk van mama en papa Suzanne en Freek, hoorden we net al. Maar Lisa Louis, haar zoontje Scott, zou die ook al reageren als de mama op de radio komt? Zou kunnen. Als er een opvolger komt van die zonzeestrand, moet Lisa maar eens een update komen geven. Hier bij ons bij Radio 2, Olala. Maandagavond, 5 oktober, nog een beetje nazomeren. Ook met de fijnste muziek van bij ons in je radio. Zoals deze van Spargo. Hij

dan is het Lomlis er ook blij mee hoor. Half jaren 70 in Amsterdam ontstaan en vooral in de jaren 80 goeie hits gehad. Spargo, You and Me. Volgende week vieren we die halve eeuw Bart Herman op de planken. Daar zitten we ondertussen al. Geeft zelf een groot feest in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Op 17 oktober gebeurt dat daar allemaal. Maar wij genieten dus volgende week elke dag al een stukje van die indrukwekkende carrière. En dat unieke stemgeluid van deze Bart Herman. De nieuwste, vintage en

0: RT Max.
1: Als de muren konden praten.
2: Waar dat uw wieg is, is heel belangrijk.
0: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
3: Het geeft een déjà vu.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Shema Saisai? Karel Meesters.
4: Ik wist waar het rechte pad was, ik ging er gewoon ver vanaf. Maar ik wist wel de weg terug.
0: Ender Scholtes en Wim de Vilder.
5: Ik heb nooit kattenkwaad uitgesproken, maar ik durf wel protesteren.
6: Als de muren konden praten.
0: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
7: Je bent filmliefhebber, maar geraakt niet in de cinema. Dankzij je bibliotheek geniet je van de betere films en docus bij jou thuis. Geniet ten volle van Cinebib via jouw bibliotheek en stream films en docus zoveel je wilt. Cinebib, de beste filmtip. Cinebib Filmstreaming, nu bij jou thuis. Vraag meer info in jouw bib.
8: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
9: Dorso.
10: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
9: Ja, sinds ik op het vernieuwde Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en nu nog beter dankzij de nieuwste inzichten in slaapcomfort.
10: Dat is interessant.
9: En er is vanaf nu beschikbaar in alle Dorso winkels.
0: Dorso, ergonomisch slapen.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
12: 30 ideeën voor pastaschotels
11: in Libelle Lekker naar
12: de 5 beste beleggingen van het moment
11: in Trends of naar
12: Belgische politiek achter de schermen
11: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
14: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
13: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
15: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Bij Super XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire, This Is Her, 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Pretty Sea Deals op isiparixl.be of bij je isiparixl.
18: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
19: Radio 2.
20: Elke dag telt voor 2.

0: Laura Tesoro vol een bak aan het shinen, maar het was wel een saaie top 3 eergisteren in die Vlaamse 30. Het is werkelijk niks veranderd met de Joor. Nog altijd helemaal bovenaan. Op 2 Aaron en Zoe. En op 3 dat andere duo Maxime en Babette. Maar hoe dan ook, het was de moeite om te luisteren, want Sammeke Goris.
1: Kijk omhoog, kijk omhoog.
0: Nee, is vooral omhoog geschoten uit het niks. Helemaal nieuw op nummer 5 binnengekomen. Dat is heel straf. Wel 11 plaatsen verlies voor die andere single.
1: 1, 2, 3, rak! Niemand gaat naar huis, licht maar uit. Wij zijn gaan op ambiance.
0: Als een rak. Kit naar beneden, tot op 22. En er is nog iemand blij, hoor, ja.
1: Ik ben zot verliefd op jou, dat is waarom.
0: Onze Barkael.
1: Stapel gek verliefd op jou, simpelweg daarom.
0: Weer 12 plaatsen winst en is dus zot verliefd. Die top 10 weer binnengewandeld. Maar helaas nog geen spoor in die Vlaamse 30 van deze twee fijne kerels. Kleinmans en Van Geel. Over.

ze reisde vooral met haar weegschaal in haar bagage. Dag en nacht was ze bezig met haar gewicht, die Kate Ryan. In therapie op VRT Canvas getuigt ze over die eetstoornis die haar jaren parten gespeeld heeft en hoe een opname in een psychiatrische instelling haar redding betekende. De moeite om dat even te bekijken op VRT Canvas en VRT Max. De buitenring rond Brussel, 25 minuten file rijden nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Door een oliespoor is de aansluiting met de E19 naar Antwerpen afgesloten. Naar Antwerpen kan je omrijden via de A12. De binnenring een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier extra van voor Massenhoven in Geel-Oost vertragen door een ongeval op de rechterrijstrook. Door een oliespoor is de aansluiting met de E19 naar Antwerpen afgesloten. Naar Antwerpen kan je omrijden via de A12. De binnenring een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vuren. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier extra van voor Massenhoven in Geel-Oost vertragen door een

0: krijgt die welverdiende ereplaats in de Radio 2 Eregalerij 21 oktober. En we weten dus nu ook dat Bea Luna, dat Sandrine zal zijn, naast haar goede vriend Kid Coco van de Dinky Toys op het podium. En die Declaration de Amor is trouwens ook een perfect nummer voor deze lijst hier.
1: Maandag op Radio Bene.
0: De grootste Spaanstalige evergreens.
1: Wij vierden Dia de la Constitución in de Radio Bene Spaanse 40. Stem nu op jouw favoriete bij Radio Bene op VRT Max.
0: Radio Bene Spaanse 40.
1: Maandagmiddag vanaf 1 uur.
2: Radio Rello.
0: Op Radio Bene.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh,
4: oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Radio 2.

0: Lauren, toutes les mamas, mama's, papa's, nichten, neven, zotten, onkels, zatte, tantes, iedereen die de Spaanse vibes wil voelen in de radio, kan en mag in gang schieten deze week.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Samen met onze vrienden van Radio Bene boetseren wij aan die Spaanse 40. Wij hier bij Olala natuurlijk alleen maar met de muziek van bij ons, met die Spaanse touch. Dirk Loris uit Holsbeek, jij bruist altijd van de prachtige ideeën. Dus waaraan heb jij zoal gedacht vanavond?
3: Het liedje dat binnenkomt van Samantha. Hey, viva la España. Maar ik heb nog een goeie vertang van Eddie Wally. Hè. Dat was van Eddie Wally. Het was aan de Costa del Sol. Tingelingeling. Ken je dat? Hè?
0: Oei, Dirk. En hoe gaat dat?
3: Het was aan de Costa del Sol. Tingelingeling. En dan zo goed. Moet dat je opzoeken. Dat is een goeie.
0: Misschien dat je voor morgen wel iemand op dat zotte idee kan brengen om Eddie Wally toe te voegen. Ik had het niet meteen verwacht, maar ik zeg het, hè. Dirk, dat is altijd, jij staat garant voor de geweldige ideeën. Maar dus natuurlijk Samantha, Eviva, España.
3: Oh ja, dat komt het er binnen.
0: Zal wel zijn. Maar als we Samantha erin zetten, moeten we er nog eentje uitgooien. Ja.
3: Dat blijft erin.
0: Dat is overduidelijk. Bellen erin.
3: Die is zeker. Kim, want die heb ik vorig jaar eens doorgegeven aan u.
0: Klopt. Grote fan van Jimmy Frey. Maar dat wil dus zeggen Wiltura. Bye bye, zwaai, zwaai.
3: Ja.
0: Mogen niet naar Spanje?
3: Nee, maar Frankrijk hè, vandaag. Hè. Frankrijk-België.
0: Hopla. Daarom ook een klein beetje. Hè, omdat we actueel willen zijn. Hè. Dirk, geef het een naam. Kom, geef het kind een naam. Ja. Maar vooral, we laten de castagnetten klepperen nu. Prima suggestie, Dirk. Dikke merci. En geniet ervan, hè. Joehoe.

0: op Radio BNE. Deze van Samantha. Top suggestie van Dirk Loriez alweer.
1: Radio 2, oh la la.
2: Radio 2, Kim de Prix.

0: dan.
1: Judith, bel ik morgen, want ze gaat ook iemand eren tijdens de Radio 2 Eregalerij. Maar gaat ze een lied van Dana Winner zingen of kiest ze toch voor een nummer van Bart Peters? Kom je morgen te weten iets over 6 hier bij Radio 2 Olala. Nu wacht Philippe Robrecht nog op jou en amai, hij is in een romantische bui.
2: Onder de sterren en de maan voel ik dat je bij me bent.

0: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Hoe vermijd je successierechten of schenkingsrechten? Daar zijn geen ingewikkelde constructies voor nodig. Een gewone bankoverschrijving in combinatie met een levensverzekering kan een interessante oplossing zijn. Je schrijft geld over naar een begunstigde zonder expliciet te vermelden dat het om een schenking gaat. Die begunstigde stort dan de ontvangen som in een levensverzekering. Met deze formule vermijd je zowel de schenkings- als de successierechten als je na deze transactie 5 jaar in leven blijft. Nieuw is dat deze termijn geldt voor alle gewesten. Bespreek op tijd met je makelaar welke oplossing ideaal is voor jou. Want je vermogen doorgeven begint met vooruitdenken. In alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
2: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Het was net een zomerdag, hè? Ik heb meerdere keren met mijn ogen dicht, zon op mijn bol, genoten. En dat genieten gaat gewoon verder na 8 uur.
4: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
5: 8 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met allerlei korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Charleroi en Arles. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren er al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
6: Ze verwachten in Frankrijk dat ook onderwijsvakbonden zich zullen aansluiten, maar ook de vakbonden van bijvoorbeeld arbeidersorganisaties. Dus men is bang dat in feite de sociale onvrede die overal een beetje leeft in Frankrijk nu één kanaal zal vinden en dat iedereen nu samen zal optrekken tegen de plannen van de regering en de begrotingsopmaak die toch besparingen voorziet in heel veel sectoren. Onder andere ook het onderwijs. Ook al zegt de premier nu dat hij extra geld zal willen uittrekken om tegemoet te komen aan de eisen van de scholieren. Maar natuurlijk, we zitten nog maar in de fase van het begin van de onderhandelingen.
5: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan een kabinetsmedewerker die onder een valse naam een opiniestuk had aangeboden aan enkele redacties. Hij deed zich voor als homoseksuele moslim. Het weekblad KNAK kwam achter zijn ware identiteit. Weitz weigert om de medewerker te ontslaan. De minister zegt dat de man in kwestie beseft dat hij een enorme stommiteit heeft begaan. Hij wijst ook op zijn jonge leeftijd. De kabinetsmedewerker is 26. Voor oppositiepartij Groen volstaat dat niet. Groen wijst op de deontologische code voor kabinetspersoneel die een minister opdraagt om maatregelen te nemen als een medewerker het vertrouwen schendt. Voetbal dan. Om 9:15 spelen de Rode Duivels hun 4e Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Peter van den Bemt, jij volgt die wedstrijd voor ons in het Stade de France in Parijs. Voor welke opstelling heeft bondscoach Van Bommel gekozen?
7: Hij moest natuurlijk een keuze maken omdat Tielemans, de aanvoerder, en Kevin Bruyne geschorst waren. Maar alles bij elkaar heeft hij 6 nieuwe namen aan de aftrap gebracht in vergelijking met de wedstrijd op Esclessin tegen de Turkije. Voorvoet in de doel vandaag dus niet de Senelans. Seis alterneert met de Kuiper weer op de linkerkant. De andere 3 achteraan zijn dezelfde gebleven met Castagne, Nkori en Mechelen. Centraal op het middenveld dan zijn Lavia en Raskin toegevoegd aan Hans van Aken, die blijft staan. En Romelu Lukaku staat aan de aftrap. Dat is een eeuwigheid geleden met de nationale ploeg, want ook op het WK maar 1 keer aan de aftrap gestaan uiteindelijk. Moreira uit schorsing speelt op de linkerkant in de plek van Mika Gods, die op de bank zit. En Luke Bakio heeft ook zijn plek in het elftal behouden. Als ik even kijk naar de Fransen, is het een mix van de mannen die eerste keuze zijn en die dat net iets minder zijn. Want geen Olise bijvoorbeeld, geen Doué en geen Cherki, maar wel Dembélé die aan de aftrap staat samen met Kamavinga en Koné bijvoorbeeld op het middenveld. Dus een lastige opgave, dat zeker wel hier in het uitverkochte Stade de France in de strijd om een plek in de top 2 in de Nations League.
5: De verbinding was niet optimaal, we hopen straks beter. Maar bedankt in ieder geval, Peter, we hebben die boodschap wel begrepen. Vanavond licht bewolkt, vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend blijft het lang grijs, na de middag is het wisselend bewolkt en tot 23 graden. Vanaf donderdag minder warm en dus normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: 3 over 8, goeie avond. En ja, we gaan de voetbal volgen natuurlijk, hè. Ook hier op Radio 2. Om 9:15 starten ze eraan, daar in Parijs. Frankrijk tegen België, benieuwd. Nu ben je nog in de auto, op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Komt door een oliespoor, daar is de aansluiting met de E19 naar Antwerpen afgesloten. Naar Antwerpen kan je omrijden via de A12. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier extra bij Geel-Oost, komt door een ongeval op de rechterrijstrook daar. En op de E34 is in Sint-Anna-Linkeroever de linkerrijstrook versperd, komt ook door een ongeval. Op de E314 dan, door werken, 20 minuten file tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Aarschot richting Lummen.
1: Radio 2.
8: Radio 2, relax.
1: Romy de Ridder.
3: Ja, songs waar je rustig van wordt, maar waar je hartje toch net iets sneller van gaat slaan.

The Cars and Drive. Ja, ben je onderweg? Kijk je meer Radio 2 Relax voor jou dan? Betekent in dit geval ook meer Maxim? Je hoort hem live tijdens Night of the Proms volgende maand. Het weekend van 20 november, dan is het zover. Holly Johnson is erbij van Frankie Goes to Hollywood. Maar dus ook Maxim.

0: Ronan Keating. Kan je volgend jaar, september 2027, live horen. Dan komt hij naar de Lotto Arena met deze When You Say Nothing At All. En misschien een gekke vraag, maar als je je ooit hebt afgevraagd hoe het kind van Adele en Amy Winehouse zal klinken, of zou klinken, wel op deze manier, denk ik.
1: In my head, you lay down next to me, kiss my lips, hold me carefully, say goodbye, and feel all the withdrawal.
0: Sienna Spyro.

0: Clouseau, ik, jij, hij of zij. Ja, eender wie van rock houdt, moet nu de radio een beetje luider zetten.
1: Radio 2 zoekt 40 drummers, 40 bassisten, 40 gitaristen en 40 gespierde stembanden. Afspraak zaterdagnamiddag in de Radio 2 Rock 40.
2: De lijst met jouw favoriete rocksongs. Staat jouw nummer 1 bovenaan.
1: Je hoort het zaterdagmiddag vanaf 1 uur op Radio 2 en VRT Max.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
0: Genoeg gerokt, hè, voor deze maandag. Radio 2 Relax, daar luister je naar. Dit is Michael Bublé en Everything. 20 over 8.

0: Toto en Afrika. 8:30 intussen. En zometeen hoor je Bart Peters hier bij Radio 2 Relax. En die gaan we natuurlijk deze maand eren, hè, tijdens de Radio 2 Eregalerij. Sinds vandaag weten we dat Meteor erbij gaat zijn ook op het podium. Hij gaat het iconische nummer Konijnen eten eren. Ja, blijkbaar wat autobiografisch tegenwoordig, want Meteor is op regime. Ja, alsof dat nodig is. Not. Zwat. Op de E313 naar Antwerpen is op 20 minuten... Maar opnieuw. Op de E313 naar Antwerpen is er 20 minuten stapvoetsverkeer tussen Ham en Geel-Oost. Door een ongeval is daar de snelweg volledig versperd. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten evengoed daar file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Komt door een oliespoor. De aansluiting met de E19 naar Antwerpen is afgesloten daar. Naar Antwerpen kan je wel omrijden via de A12. Op de E314 door werken een kwartier file tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Aarschot richting Lumme. En dan op de E34 van Antwerpen naar Knokke. Daar is de Zelzatentunnel dicht. Komt door werken. Je moet daar omrijden via de Zelzatenbrug.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

The Verve and Bittersweet Symphony. Ja, word je helemaal relaxed van deze muziek? Goed, want daar gaan we nog mee door. Uiteraard nog tot 1 uur deze avond. Maar word je vooral ook relaxed van Spaanse muziek? Ja, dan heb ik zo meteen leuk nieuws voor jou. Hoor je na deze Rihanna? Ze was te zien tijdens Fashion Week. Maar natuurlijk, alle fans van Rihanna willen geen kleren zien, maar wil graag nieuwe muziek horen. Waar blijft ze ermee? All along it was a fever. Dit is Stay.

0: The Bangles en Eternal Flame. Het is bijna 9 uur en dat wil zeggen dat de Rode Duivels eraan begonnen zijn. Zeker wel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: In Parijs tegen de Fransen en ja, hopelijk beter dan vorige week. Hè. Toen wonnen de Fransen van de Rode Duivels met 0-1 in die laatste minuten. Zuur.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders bij verschillende incidenten opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Bergen, Charleroi en Aarle. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. En daar wordt al dagenlang geprotesteerd tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Daar zijn sinds het begin van de acties al zo'n 5000 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Zo'n 500 Europese oud-diplomaten en politici willen dat de Europese Unie harder optreedt tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Ze hebben een open brief geschreven. Hun kritiek is in het bijzonder gericht tegen een bouwproject in Jeruzalem dat de bezette westelijke Jordaan-oever in tweeën zou snijden. Een van de ondertekenaars is oud-premier Yves Le Terme. Hij vindt dat ook België meer moet doen om de druk op Israël te verhogen. Bijvoorbeeld op de komende top van ministers van Buitenlandse Zaken.
4: Ik denk dat Maxime Prévost, de minister van Buitenlandse Zaken, een sterk mandaat zou moeten kunnen krijgen om op de raad van 12 oktober ook mede namens ons land te pleiten voor een eensgezinde, hardere houding ten aanzien van Israël. Daarnaast liggen nog de dossiers voor wat België betreft met betrekking tot de handelssancties. Er is het dossier van de opvang van studenten vanuit het gebied. En er zijn verschillende dossiers waar denk ik ons land ook zelf autonoom beslissingen kan nemen.
3: En een kwartier geleden zijn de Rode Duivels begonnen aan hun Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Peter van den Bemt, jij volgt de wedstrijd in het Stade de France in Parijs. Hoe staat het daar bij jou?
5: Voorlopig nog altijd 0-0, maar het is wel een wedstrijd eenrichtingsverkeer waarbij Frankrijk de hele tijd kampeert op de helft van de Rode Duivels die achteruit geduwd worden en moeten verdedigen in en rond de eigen 16. Dat heeft nog niet de grote kansen opgeleverd, tot daarnet Barcola, de gevaarlijkste man vanaf de linkerkant, toch heel erg ver kon doorgaan. En Maarten van der Voort vandaag zijn debuut bij de Rode Duivels kwam er gepast tussen om een voorsprong voor de Fransen te voorkomen. En één keer hebben de Belgen de overkant gehaald. Liever Lukaku kon uithalen met rechts, maar een zwak schotje werd simpel gepakt. Gepareerd door Restes. Maar dus, na iets meer dan 16 minuten, wel nog altijd 0-0 tussen Frankrijk en België.
3: Bedankt, Peter. Vanavond ligt bewolkt. Vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en het noordwesten van het land. Morgenochtend blijft het lang grijs, maar na de middag komt de zon tevoorschijn tot 23 graden dan. Vanaf donderdag minder warm en dus meer normalere temperatuur voor de tijd van het jaar. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: 2:09 op de E313 naar Antwerpen is er zo'n half uur stapvoetsverkeer. Tussen Ham en Geel-Oost komt door een ongeval en de snelweg is daar volledig versperd. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten file rijden daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen, komt door een oliespoor en daardoor is de aansluiting met de E19 naar Antwerpen afgesloten. Naar Antwerpen kan je wel omrijden via de A12. Op de E314 is er door werken 10 minuten vertraging tussen het parkeerterrein in Rotselaar en Aarschot, recht

0: Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart.
1: Total Eclipse of the Heart.
0: Een lekker dramatisch nummer, met af en toe een blikseminslag nu en dan. Nu het volgende lied is lichtjes ook dramatisch. Het gaat over dementie, een verschrikkelijke ziekte, die ik van dichtbij ook al een paar keer heb moeten meemaken. En verdekheid komt elke keer binnen, hoor.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.
0: Laat het licht aan van Snelle.

Go-Go Dolls, ja, die hebben het hier over een Iris. En zometeen zingt Noordkaap over een Suzy. Toch vaak over vrouwen eigenlijk, hier tijdens deze Radio 2 Relax. Teddy Swims zingt over iets anders, over een meneer, namelijk Mr. Know-It-All.

0: Noordkaap en satelliet Suzy. De wereld is een illusie. 20 over 9.
1: Blijf voorlopig nog even weg. Je bent hier niet nodig. Kom als ik zeg.
0: Morgen hebben we hier bij Radio 2 met alle collega's een fotoshoot voor de Radio 2 Dansathon. Daar moeten we allemaal onze beste dance moves bovenhalen. Samen met Julie Vermeijeren. Die gaat dit jaar een choreo maken op die song van Pink uiteraard. Nu, nog belangrijker is de muziek uiteraard. Ah ja. Dus heb jij al een verzoekplaat doorgestuurd via VRT Max? Zo nee, doe dat dan nog. Hè. Ah ja, we hebben 24 uur te vullen. Come on, hold my hand. Deze misschien, van Robbie Williams. I wanna contact the living. Feel is dit.

0: Heart met Alone. Als je nu in je auto zit, in de file staat en daardoor niet naar de voetbal kan kijken. Jongens, je hebt iets gemist. Jawel, want er is gescoord geweest. En niet door de Fransen, maar wel door de Belgen, door de Rode Duivels. Na bijna 40 minuten zweten is het 0-1 voor ons daar in Parijs. Details vind je op bij de collega's van Sporza. Ja, die file natuurlijk. Op de E313 naar Antwerpen is er nog steeds 20 minuten stapvoetsverkeer tussen Ham en Geel-Oost. Komt door een ongeval en daardoor is de snelweg daar volledig versperd. Op de E34 van Antwerpen naar Knokken is de Zelzatentunnel dicht door werken. Daar kan je wel omrijden via de Zelzatenbrug.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
0: En nog iets nieuws op de E40 van Gent naar Brussel. Zijn internat, de rechter- en middenrijstrook dicht. Komt dus door een ongeval. Opletten.
3: De koffie.

Joe Cochran, N'oubliez jamais. Het is 20:10 en je moet je vandaag vooral niet meer ergeren. Zeker niet. Maar ja, misschien wel morgenochtend. Want er staat een nieuwe mens erger je niet op VRT Max. De Win-Win podcast. En deze keer is het Goede Liekens die je mee aan tafel aanschuift en zich ergert. Bijvoorbeeld aan te complex en te chic koken. Moet allemaal niet. Did you ever want it? Dit is Michael Kiwanuka. En Cold Little Hearts.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Paul de Leeuw en Ik heb je lief. 9:45. Ja, en die nieuwe podcast van Mens erger je niet vind je dus op VRT Max. Maar heb je nu zelf een ergernis dat je wilt delen met ons? Kan, hè? Gewoon mailen naar winwin@radio2.be en het Win-Win-team gaat daar dan verder mee aan de slag.

0: Sutherland Brothers and Quiver. Arms of Mary. Ja, de rust in Parijs die zit erop. Want de duivels gaan uit hun pijp moeten komen, hoor, om hun voorsprong te verdedigen. 0-1 is de stand daar in Parijs in Frankrijk. Frankrijk tegen de Belgen. Gevolgd het gewoon allemaal via Sporza.
1: Radio 2 Relax. Romy de Ridder. Radio 2.
0: En voor meer Radio 2 Relax zit je hier nog wel even goed, hè? Nog voor 10 uur, Jaap Reesema. En daarna ook nog Marvin Gaye. Fijne avond.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister.

0: 10 uur, Neil, goedenavond, Vierde Nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in Antwerpse Kempe is een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. De snelweg is er nog steeds volledig versperd. Het verkeer moet de snelweg verlaten. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. In Luik gaan de scholen morgen normaal open. Dat laat de Luikse burgemeester De Meijer vanavond weten. Eerder vandaag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. Er werd overwogen om de scholen morgen gesloten te houden, maar dat gebeurt dus uiteindelijk niet. Naast Luik waren er ook acties in het Franstalig onderwijs in onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt collega Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
1: Morgen is het zogenaamd acte 3, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
0: Er zijn in Frankrijk al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholierenrellen. De meeste zijn minderjarig. Er gaan voor het eerst militairen naar Saoedi-Arabië in het kader van het defensiepact dat het land heeft gesloten met onder meer Turkije en Pakistan. Die twee landen sturen naast soldaten nu ook militair materieel. Saoedi-Arabië wordt geregeld aangevallen door Houthi-strijders uit buurland Jemen. Het defensiepact moet het land weerbaarder maken. Vandaag was er een bijeenkomst van de drie partnerlanden in de Saoedische hoofdstad Riyadh en daar is beslist om het defensiepact dus in werking te stellen. Het is ook de bedoeling om de militairen snel te ontplooien daar. In het zuiden van Nigeria, in het westen van Afrika, is een legervliegtuig neergestort. De 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft de president van Nigeria vanavond bevestigd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek opgestart. En de Rode Duivels spelen hun vierde Nations League-wedstrijd op dit moment tegen Frankrijk in het Stade de France. Peter van den Bemt in Parijs, hoe doen de Rode Duivels het?
2: Ze doen het uitstekend, want ze leiden nog altijd met 0-1. Een pracht van het doelpunt van Luke Bakayoko op een diepe bal van de absolute uitblinker Lavia bij de Belgen na 34 minuten. Moeilijke start voor de Belgen, dat zeker wel. Ze werden achteruit geduwd, maar veel kansen kwamen daar niet van. Van de Voort moest één keer in de voeten van Parkola. Ook Le Paul had nog een schotje, maar dat was ook al een kobbeltje geweest van Raske. En dan die formidabele goal van Luke Bakayoko in de tweede helft. Frankrijk wel weer overwicht, maar het was tot daarnet wachten op de eerste echt grote kans voor de Franse. Le Paul met een deviatie. Goede redding van Maarten van de Voort. Nu heeft hij dan net zijn grote kanonnen erin gezet met onder meer Michael Olise. Dus een half uur nog wel stand houden voor de Belgen. Ze staan op voorsprong in Frankrijk. 0-1.
0: Dankjewel, Peter. Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, maar later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En temperaturen van 17 graden aan zee dan tot 23 elders. Meer in de app van 14 Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: ontspannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op VRT Max.
1: VRT Radio 2.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing

dochter lief, leerde ze nog fietsen. Haar wiel behost te draaien, kost er ondanks alles van genieten. Maar zonder vrouw en kind, de kolen waar hij nog mee toe.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd. Het voorbije weekend onbekende haalde bronzen kruisbeelden weg van zo'n 150 graven. Toezicht wordt er nu verhoogd. Simon Viers van de politie in Oostende.
1: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd. We gaan dus meer patrouilleren.
0: De Boeddhistische Unie van België stapt voorlopig niet naar de rechter omdat ze nog altijd niet erkend is als niet-confessionele levensbeschouwing. De voorzitter van de Unie heeft goede hoop op een oplossing tegen het einde van deze federale regeerperiode, na een overleg op het kabinet van minister van Justitie Verlinde. Volgens hem is er een formele toezegging van de minister om de erkenning van het boeddhisme tegen het einde dan in orde te brengen. Ons land telt naar schatting 150.000 aanhangers van het boeddhisme. En 20 jaar geleden is al een aanvraag tot erkenning ingediend. In Congo zijn zeker 30 mensen omgekomen bij een botsing tussen twee boten op de Congo-rivier. Er zijn ook nog heel veel vermisten. Slechts enkele mensen hebben het ongeval overleefd. Bootongevallen gebeuren wel vaker in Congo en ook in andere landen in de regio. Boten zijn er vaak overladen omdat veel inwoners ervoor kiezen om over het water te reizen wegens de slechte staat van de wegen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
0: Eerst nog niet bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. In de richting van Antwerpen was dat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die pannen had te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De snelweg is ondertussen wel weer vrij. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd het voorbije weekend. Onbekenden haalden er bronzen kruisbeelden weg. Het toezicht wordt er verscherpt. Simon Viers van de politie in Oostende.
4: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd. We gaan dus meer patrouilleren.
3: In Luik zullen de scholen dinsdag normaal open zijn. Dat laat de Luikse burgemeester vanavond weten. Eerder op maandag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. En er werd ook overwogen om de scholen dinsdag dus gesloten te houden. Maar dat gebeurt dus niet. Naast Luik waren er ook acties maandag in het Franstalig onderwijs. In onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij de incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is er dinsdag een grote actiedag door scholieren en studenten die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest dinsdag zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
5: Morgen is het zogenaamd acte 3, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
3: In Frankrijk zijn al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholieren protesten en ook rellen dus. En de meeste zijn minderjarig. Bij de rellen in Frankrijk raakten al meer dan 200 scholieren gewond. En nog in Frankrijk hebben de Rode Duivels in de Nations League voetbal met 4-1 verloren. Het verslag is van Peter van den Bemt.
6: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Douai met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de derde plaats duwt.
3: Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Dinsdag eerst grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: 18 nieuws met Nathalie Vermuijten. De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyad en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt een woordvoerder van de rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyad. De aanvallen werden uitgevoerd met drones, ballistische raketten en kruisraketten. Saudi-Arabië valt samen met Jemen de Houthi-rebellen aan en voor het eerst zullen ook Turkije en Pakistan militairen en militair materieel naar Saudi-Arabië sturen om er te helpen in de strijd tegen de Houthis. Die worden op hun beurt gesteund door Iran. Het hoofd van de Duitse buitenlandse spionagedienst waarschuwt dat Duitsland steeds meer risico loopt om betrokken te raken bij een gewapend conflict met Rusland. Volgens hem voert Rusland een schaduwoorlog tegen het land en wordt die intenser. Dat doet het risico op een directe confrontatie tussen Duitsland en Rusland toenemen, zegt hij. Ruslandkenner Jan Baljouw.
1: Het is toch een iets scherpere waarschuwing dan de waarschuwingen die we in het verleden hebben gehoord. En natuurlijk, ja, Duitsland heeft een heleboel incidenten de afgelopen weken meegemaakt met als hoogtepunt die droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Ik denk dat de Duitse directeur van de inlichtingendienst vreest niet dat we in een grootschalige oorlog terecht gaan komen met Rusland. Dat zegt hij niet, maar dat Duitsland wordt meegezogen in een conflict dat het gewoon uit de hand zou kunnen lopen wat er nu op dit moment aan het gebeuren is.
0: Op de E313 in Geel is gisteravond een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. Rond 7 uur werd de bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk nadat ze